0: mensen zijn met bussen naar Stadskanaal gebracht en komen in de loop van de ochtend weer terug. Stadskanaal zegt dat de opvang weer geopend is op aandringen van asielminister Bart van der Brink. De politie heeft in Scheveningen een paar jongeren opgepakt die naar een illegaal feest op het strand wilden gaan. Via social media was opgeroepen naar Scheveningen te komen. Het is niet duidelijk wie daarachter zat. De politie was voorbereid en stond de feestvierders al op te wachten. Waarom enkele zijn opgepakt is niet duidelijk. Ruimtevaartbedrijf SpaceX heeft raket Starship gelanceerd. Aan het begin van de nacht ging de onbemande raket de lucht in vanaf een lanceerbasis in Texas. Het is een testvlucht van de Starship. Ooit moet die mensen naar Mars gaan brengen. En vannacht landt de raket op een platform in de Golf van Mexico. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het helder en wordt het niet kouder dan 13 graden. Morgen overdag warmt het flink op. Het wordt 24 graden in het noorden, 30 graden in het zuiden. En tot zover het AP-nieuws op Radio JND.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolderkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolderkar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
2: Vier met ons mee, want we zijn jarig. De Philips OneUp elektrische dweil nu voor 109 euro. En alleen bij Blokker een gratis oranje OneUp dweilpad ter waarde van 19,99 euro. Blokker. Van je huis houden.
3: Oranje fans opgelet. KPN.

0: Oh. Goedemorgen allemaal.
1: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
2: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
3: Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smin.
4: Boost yourself.
5: Het weekend van J&D.
6: Het weekend van J&D.

0: OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
1: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
0: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
2: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
3: Zo, waar is het warm?
4: Ja, dus snel naar Jumbo voor kies en mix barbecue. Zoals spiezen, worstjes en koolsla. 4 voor maar 10 euro. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
5: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
6: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
7: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
8: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enex

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Goedenacht, dit is Radio JND.
2: Jouw Nederlandse dag. Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van 189,95. Lees Libelle nu voor maar 2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie. Nu bij Vibra, alles reiniger voor maar 1,29. In een handomdraai, alles schoon en fris. Ook in onze webshop. Hoe je dat doet, dat doe je goed. Vibra.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
4: Joehoe!
3: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
5: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
6: Ik verbaas me elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra-prijsjes. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
7: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
1: Dit is JND. En iedere dag word je hier wakker met een lach. Jouw Nederlandse dag start hier. Willem Bakker en de JND Ochtendshow. Iedere werkdag van 7 tot 9. Willem Bakker. Alleen bij Radio JND. Willem met de Ochtendshow. Werkdag van 7 tot 9. Elke dag.
2: Jouw Nederlandse dag.
1: Het weekend van JND.

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets.
3: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Trostomaten, alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus Bramen en Frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus.
4: Wil jij ook RTT op jouw feestje, bruiloft of evenement?
5: Ik luister niet naar Strauss, op geen Venga Boys.
4: Boek dan nu de Crazy Accordions op crazyaccordions.nl. De Crazy Accordions, gegarandeerd 100% feest.
6: Met Welkoop haal je meer uit je voorjaar en uit je barbecue. Nu 25% korting op Welkoop houtskool en briketten. Dus hop naar de winkel of naar welkoop.nl. Dan ben je barbecue klaar als de zon schijnt. Welkoop, weet wat te doen.
7: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
9: Oh, wat betekent dat voor mij?
8: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
9: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
8: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
9: En moet ik verder nog ergens op letten?
8: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichten-apps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.

0: 3 uur.
1: Goedenacht, dit is de AP-nieuws op Radio JND. Ik ben Frans van der Beek. Een ernstig ongeluk in Gelderland, bij Eerbeek. Daar reden een auto en een motor tegen elkaar. De automobilist en de motorrijder kwamen allebei om het leven. Een forensisch team van de politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. Ook vannacht slapen er weer asielzoekers in het Stadskanaal, omdat het druk is in Ter Apel. Eergisteren gebeurde het ook al. Ongeveer 80 mensen zijn met bussen naar het Stadskanaal gebracht en komen in de loop van de ochtend weer terug. Dat kanaal zegt de opvang weer geopend te hebben op aandringen van asielminister Bart van der Brink. Bij een ongeluk in een kolenmijn in China zijn 4 mensen om het leven gekomen en 90 mijnwerkers zitten vast. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. Er werd in de mijn ineens een hoge concentratie koolmonoxide gemeten. Toen waren er 250 mijnwerkers onder de grond en de meeste konden naar boven komen. In Colombia is een Nederlander opgepakt die verdacht wordt van drugsmokkel. Hij zou een topman zijn van een organisatie die op grote schaal cocaïne regelt voor Europese landen. De transporten zouden beginnen op een internationale luchthaven in Colombia. Bij hem thuis werden wapens, drugs en 100.000 euro gevonden. En dan nu het weer van Weer Online. Komende dag wordt het 24 graden in het noorden, 30 graden in het zuiden. En daarbij is er af en toe wat bewolking, maar vooral ook veel zon. Aan de kust koelt het 's middags wat af door een zeewind. En tot zover het AP-nieuws op Radio JND.
2: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
3: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
5: Voor de makers. Praxis.

0: Tweede Pinksterdag open voor jouw nieuwe e-bike.
1: Forza.nl.
2: Oh, op die fiets!
3: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
4: Het weekend van J&D.
5: Het weekend van J&D.

0: op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
1: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
2: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle L'Oréal en Garnier 2 plus 3 gratis. Walrapad textiel 1 plus 2 gratis. En AH Nederlandse aardbeien 400 gram 2 bakken voor €5,99. De meeste en de beste aanbiedingen
3: van Albert Heijn.

0: Met Welkoop haal je meer uit je voorjaar en uit je barbecue. Nu 25% korting op Welkoop houtskool en briketten. Dus hop naar de winkel of naar welkoop.nl. Dan ben je barbecue klaar als de zon schijnt. Welkoop, weet wat te doen.
1: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
2: Goedenacht. Dit is Radio JND.
3: Jouw Nederlandse dag.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Wil je Blokker ook weer bij jou in de buurt? Ga naar blokker.nl en laat weten waar jij Blokker nog mist. Stem op jouw stad of dorp en misschien knip jij het oranje lint door bij een volgende opening. Blokker. Van je huis houden.
6: Hey buurman.
7: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
6: Stef?
7: Ja?
6: Waar bel jij nu mee aan?
7: Je Ring videodeur. Ah, ja.
8: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
9: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
10: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo, met BEAU.
11: Hé, ik mag weer verlengen, maar sorry hoor. Ik zie door de bundels het bos niet meer. Wat zou jij nou doen?
12: Gewoon even op BelSimpel kijken.
13: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo betaal je voor een Hollands nieuwe simolie het eerste jaar maar 1 euro per maand. Zo BelSimpel kan het zijn.
14: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
15: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
16: Voor alle mannen die thuis iets goed hebben te maken, dit is je kans. Win bij Willem in de Ochtendshow een dinerbon van €100 bij Dommel 18 in Eindhoven. Geef jouw geliefde met wie jij iets goed te maken hebt op via de JND WhatsApp. Stuur ons haar naam en telefoonnummer en een goede reden. En onze love doctor Willem Bakker belt jouw geliefde op om haar te verrassen. Een dinerbon van €100 bij Dommel 18 in Eindhoven. Win je bij Willem in de Ochtendshow.
17: Elke dag.
18: Jouw Nederlandse dag.
17: Het weekend van JND.

0: Met Welkoop haal je meer uit je voorjaar. En uit je barbecue. Nu 25% korting op Welkoop houtskool en briketten. Dus hop naar de winkel of naar welkoop.nl. Dan ben je barbecue klaar als de zon schijnt. Welkoop, weet wat te doen.
1: Zo, Huubke hier. Ja. Hey, heb jij ook zo'n zin om mezelf eens rommel te laten gaan?
2: Ja.
1: Gewoon ongegeneerd vol gas uit plaat. Kom dan naar Camping Kids Club.
2: 13 juni.
1: Helmond! Ja, jongen.
3: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
4: Pinksterdeals bij Karwei. Vandaag tot en met tweede Pinksterdag. Tot wel 40% stapelkorting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
5: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi, en ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant, 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
6: Dat wordt genieten.
5: Ja, dus. Aldi.
7: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
8: Gewoon even op BelSimpel kijken.
9: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.

0: je thuis.
1: 4 uur.
2: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Frans van der Beek. Hoewel we best tevreden zijn over de netheid in onze buurt, ergeren ons het meest aan hondenpoep en vuil dat naast containers ligt. Het AD heeft dat uitgezocht. Friezen zijn het meest tevreden over de netheid in hun buurt. Zij geven als rapportcijfers een 7,6. En Flevolanders zijn het minst tevreden. Een ernstig ongeluk in Gelderland bij Eerbeek. Daar reden een auto en een motor tegen elkaar. De automobilist en de motorrijder kwamen allebei om het leven. Een forensisch team van de politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. In China zijn zeker 8 mensen om het leven gekomen bij een ongeluk in een kolenmijn. 38 mijnwerkers zitten nog vast onder de grond. Het is niet helemaal duidelijk wat er precies is gebeurd. Er zou een hoge concentratie koolmonoxide zijn gemeten, gevolgd door een explosie. Meer dan 200 mijnwerkers konden levend naar boven worden gehaald. Ruimtevaartbedrijf SpaceX heeft met succes een testvlucht gemaakt met een nieuwe versie van de raket Starship. Aan het begin van de nacht werd hij gelanceerd vanaf een basis in Texas. En ongeveer een uur later kwam hij neer in de Indische Oceaan. De raket zou eigenlijk eerder deze week worden gelanceerd, maar toen waren er technische problemen. En dan nu het weer van Weer Online. De komende dag wordt het 24 graden in het noorden, 30 graden in het zuiden. En daarbij is er af en toe wat bewolking, maar vooral veel zon. Aan de kust koelt het 's middags wat af door een zeewind. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
3: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Ja, dus snel naar Jumbo voor kies en mix barbecue. Zoals spiezen, worstjes en koolsla. 4 voor maar 10 euro. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
7: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1+1 gratis.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
10: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
9: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
0: Het weekend van JND.
11: Het weekend van JND.

0: ik als schilder kies voor Sikkes Rubbel Buitenlak?
1: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
2: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
3: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
4: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
5: Jongens, eten!
6: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
7: Al heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad.
8: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.

0: tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Goedenacht, dit is Radio JND.
3: Jouw Nederlandse dag.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
3: Ondernemers, opgelet.
4: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000. Of kijk op storeplay.nl.
5: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
6: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
7: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tieneke.
8: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
7: Oké, we gaan.
9: Hey, ik kan niet werken vandaag.
10: Hoezo?
9: Sorry, het is WK.
11: Scoor nu een Bosch wasmachine met autodosering en 1600 toeren... voor €688 na cashback. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
12: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
13: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs, zelfs na je aankoop. Hand

0: je vrienden en je collega's op en vorm een team. Meld jouw team aan via jndtoernooi.nl en doe mee. JND-toernooi. Het JND-toernooi. Zaterdag 11 juli. Op Sportpark Naast een Best in Best. JNDtoernooi.nl. Elke dag.
1: Jouw Nederlandse dag.
0: Het weekend van JND.

0: restaurantdeals, take one en actie, bo!
1: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
0: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
1: Rand? Nee.
0: Fair enough.
1: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
3: Gewoon even op BelSimpel kijken.
4: Want het zijn de extra dikke deeldagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: Een gezellige plek om te borrelen en te dineren? Kom naar Gran Café Restaurant 00 aan de boulevard van La Carriuela. Ambiance, waar anders. Gran Café Restaurant 00.
6: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
7: Ik wil snel.
8: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
9: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
10: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
11: Dit is
12: Radio JND.
11: Elke dag.
12: Jouw Nederlandse dag.
11: Bij JND hoor je thuis.
12: 5 uur.
13: Goedemorgen, dit is de AP Nieuws op Radio JND. Ik ben Frans van der Beek. Ook vannacht slapen er weer asielzoekers in Stadskanaal omdat het te druk is in Ter Apel. Eergisteren gebeurde dat ook al. Ongeveer 80 mensen zijn met bussen naar Stadskanaal gebracht en komen in de loop van de ochtend weer terug. Stadskanaal zegt de opvang weer geopend te hebben op aandringen van asielminister Bart van der Brink. Hoewel we best tevreden zijn over de netheid in onze buurt, ergeren we ons het meest aan hondenpoep en vuil dat naast containers ligt. Het AD heeft dat uitgezocht. Friezen zijn het meest tevreden over de netheid in hun wijk. Zij geven als rapportcijfer een 7,6. En Flevolanders zijn het minst tevreden. Zo'n 40.000 mensen in Los Angeles hebben het advies gekregen weg te gaan vanwege een probleem met een chemische tank. Die staat op een industrieterrein en is gevuld met tienduizenden liters brandbare stof. Volgens de brandweer kan die ontploffen. Het lek werd donderdag al ontdekt, maar nu blijkt ook het ventiel kapot te zijn. Ruimtevaartbedrijf SpaceX heeft met succes een testvlucht gemaakt met een nieuwe versie van de raket Starship. Aan het begin van de nacht werd die gelanceerd vanaf een basis in Texas en ongeveer een uur later kwam die neer in de Indische Oceaan. De raket zou eigenlijk eerder deze week worden gelanceerd, maar toen waren er technische problemen. En dan nu het weer van Weer Online. De komende dag wordt het 24 graden in het noorden, 30 graden in het zuiden. En daarbij is er af en toe wat bewolking, maar vooral veel zon. Aan de kust koelt het 's middags wat af door een zeewind. En tot zover het AP-nieuws op Radio JND.
14: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
15: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
16: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op Lendl.nl.
17: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
18: Kia. Movement that inspires.
19: Met Welkoop haal je meer uit je voorjaar. En uit je barbecue. Nu 25% korting op Welkoop houtskool en briketten. Dus hop naar de winkel of naar welkoop.nl. Dan ben je barbecue klaar als de zon schijnt. Welkoop. Weet wat te doen. Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
11: Het weekend van J&D.
20: Het weekend van J&D.

0: Social Deal thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
1: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
0: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
2: Social Deal deals die je niet mag missen.

0: zaterdag zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
3: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
4: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo. Odido.
5: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
6: Goedenacht, dit is Radio JND.
7: Jouw Nederlandse dag.
8: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
9: We denken na over een koophuis.
10: Oh! Dan moet je Bart van Unive hebben.
9: Bart? Met die loopgroep?
10: Ja. En als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
8: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
11: Hey, ik mag weer verlengen, maar sorry hoor. Ik zie door de bundels het bos niet meer. Wat zou jij nou doen?
12: Gewoon even op BelSimpel kijken.
13: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo betaal je voor een Hollands nieuwe simolie het eerste jaar maar €1 per maand. Zo BelSimpel kan het zijn.
14: Vier met ons mee, want we zijn jarig. De allernieuwste Blokker koffiecupmachine. Kijk op blokker.nl voor het mooie design. Nu voor €59 en met 20 gratis koffiecups. Verkrijgbaar in alle 56 Blokkerwinkels. Blokker, van je huis houden.
15: Hey buurman.
16: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
15: Stef?
16: Ja?
15: Waar bel jij nu mee aan?
16: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
17: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
18: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
19: Wil jij ook RTT op jouw feestje, bruiloft of evenement?
20: Ik luister niet naar Strauss op geen Benga Boys.
19: Boek dan nu de Crazy Accordions op crazyaccordions.nl. De Crazy Accordions, gegarandeerd 100% feest.
21: De nieuwe J&D app.

0: in de Play Store. De nieuwe Radio J&D app. En ja, helemaal gratis.
1: Elke dag.
0: Jouw Nederlandse dag.
1: Het weekend van J&D.

0: je maar vol bij Trekpleister. Nu Tena enkelpakken 3 stuks voor 10 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Zo, Huubke hier.
2: Ja.
1: Hey, jij ook zo'n zin om mezelf eens hummel te laten gaan?
2: Ja.
1: Gewoon ongegeneerd vol gas uit plaat. Kom dan naar Camping Kids Club.
3: 13 juni.
1: Helmond! Ja, jongen.
4: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
5: Oh, wat betekent dat voor mij?
4: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
5: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
4: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
5: En moet ik verder nog ergens op letten?
4: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
6: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.

0: 15 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Dit is Radio DND. Elke dag.
2: Jouw Nederlandse dag.
1: Bij JND hoor je thuis.
2: 6 uur.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Opnieuw hebben tientallen asielzoekers voor wie geen plek was in Ter Apel moeten overnachten in Stadskanaal. Zo'n 80 mensen werden aan het eind van de avond met bussen er naartoe gebracht. Straks gaan ze weer terug naar Ter Apel. Woensdag opende Stadskanaal ook een tijdelijke noodopvang. Een ernstig ongeluk in Gelderland bij Eerbeek. Daar reden een auto en een motor tegen elkaar. De automobilist en de motorrijder kwamen allebei om het leven. Een forensisch team van de politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. Nederlanders zijn best wel tevreden met de netheid in hun buurt. Friezen het meest en mensen in Flevoland het minst. Dat blijkt uit een onderzoek van het AD. Ergernissen zijn er ook. Vooral vuil naast een container en rondslingerende blikjes zorgen voor veel irritatie. Hoge boetes zouden een oplossing kunnen zijn, zeggen de onderzoekers. En door een explosie op een scheepswerf in New York is iemand om het leven gekomen en raakte tientallen brandweerlieden gewond. Het dodelijke slachtoffer zou ook van de brandweer zijn. Er is weinig bekend over de oorzaak van de explosie. De burgemeester van New York heeft het over een complexe situatie. En dan het weer van Weer Online. Het wordt vandaag 24 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Daarbij is er af en toe wat bewolking, maar vooral veel zon. Aan de kust koelt het 's middags wat af door zeewind. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
1: Het weekend van JND.
2: Het weekend van JND.

0: feestje, bruiloft of evenement?
1: Ik luister niet naar Strauss of geen Venga Boys.
0: Boek dan nu de Crazy Accordions op crazyaccordions.nl. De Crazy Accordions, gegarandeerd 100% feest.
2: Stap in de wereld van Van Happer Containers en groei met ons mee. Want we zijn op zoek naar allrounders die kunnen sorteren, rangeren en werken met een loader op het dynamische productieterrein.
3: Kom werken bij Van Happer Containers. Maak het verschil.
2: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
4: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
5: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
0: Goedemorgen. Dit is Radio JND.
6: Jouw Nederlandse dag.
7: U wilt gewoon de beste sierbestrating voor uw tuin tegen een leuke prijs? Kom dan naar Slegers.
8: Wij zijn verhuisd naar Veldhoven. Vanaf heden bent u welkom op de run 4553 tegenover hoofdingang Maxima Medisch Centrum.
9: Zelfs de prijs ligt goed bij Slegers Sierbestrating.
10: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.

0: partner voor jouw evenement, kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
1: Ik heb de lente in mijn bol.
2: Nou, dan hop op naar Groenrijk in Den Bosch. Voor mooie tuinplantjes, bomen, strijden.

0: Rijk Verscholen aan de Graafseweg.
1: Zin in een onvergetelijke zomervakantie? Kom van 5 tot en met 8 juli naar Winterberg. 4 dagen muziek, gezelligheid en culinair genieten in Hotel de Brabander. Met Jaman en vele anderen. Nu vanaf €399. Kijk op fp2000.nl.
2: Zo, Huub hier.
3: Ja. Hey, heb jij ook zo'n zin om mezelf eens hummel te laten gaan?
2: Ja.
3: Gewoon ongegeneerd vol gas uit plaat. Kom dan naar Camping Kids Club.
1: 13 juni.
2: Helmond!
3: Ja, jongen.
0: Hier is je dan, de nieuwste hit van Gero.
4: Tweedehands auto.
0: Hallo, met wie?
5: Hoi, met mij. Heb je niet wat snellers?
0: Oké, komt-ie.
4: GTI, tweedehands.
0: Oh, we zijn zo weer terug.

0: www.onlinevelgen.nl.
1: Op zoek naar nieuwe velgen of banden? Kijk dan op onlinevelgen.nl. De grootste velgenshowroom van Nederland. Het grootste aanbod lichtmetalen velgen en banden. Kijk op onlinevelgen.nl of kom langs in onze showroom. De Maas 19 in Best. Onlinevelgen.nl.
2: Wij werken hard aan een goede start. Ga voor APK, onderhoud en reparatie van personen- en bedrijfswagens naar autoservicevaneyck.nl of kom langs op de Dommel 18B in Best. Autoservice van Eyck, zet zoden aan de dijk.
3: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.

0: 7 uur.
1: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij een grote brand in een huis in Amsterdam-Oost is iemand omgekomen. Intussen heeft de brandweer het zijn brandmeester gegeven. Bij de brand kwam veel rook vrij. Mensen in de buurt moesten daarom hun ramen en deuren dicht houden. Een kat zou de vlammen hebben overleefd. Een motorrijder en de bestuurder van een auto zijn omgekomen bij een ongeluk in het Gelderse Eerbeek. Dat schrijft de politie op X. Het ongeluk gebeurde gisteravond laat en de twee doden zijn mannen. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren. Het Groningse Stadskanaal heeft vannacht weer zo'n 80 asielzoekers opgevangen die in Ter Apel geen slaapplek konden krijgen. Met bussen werden ze erheen gebracht. Straks komt de groep weer terug naar Ter Apel. Afgelopen woensdag bood Stadskanaal ook al hulp aan. Donderdag werd een groep opgevangen in Gieten. En Formule 1-coureur Max Verstappen reed gisteravond in Canada een tegenvallende kwalificatie voor de sprintrace. Hij werd zevende. Op de boordradio klaagde hij over de achterkant van de auto die instabiel was, waardoor zijn voeten van de pedalen schoten. George Russell start vanavond vanaf pole position. En dan het weer van Weer Online. Veel zon en het wordt vandaag 24 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Af en toe is er daarbij wat bewolking. Aan de kust koelt het vanmiddag wat af door zeewind. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Ondernemers, opgelet.
5: Ben jij je lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000. Of kijk op storeplay.nl.
6: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
7: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Musical 10-daagse en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.
0: JND.
2: Dit hele Pinksterweekend op JND. De JND Top 500.
0: Radio JND.
2: Het beste van 10 jaar Radio JND.
0: Jan Molenberg.
8: Ja, het is het start zijn van de lijst. En daar gaan we mee beginnen.

Over een kwartiertje gaan wij met 500 beginnen voor dit Pinkster Weekend. En ja, een van de kanshebbers voor volgend jaar hoorde jij zojuist. En dat was Sineke met Ik Doe Wat Ik Wil. Een plaat die de top 500 van dit jaar net niet heeft gehaald, is deze. Het is van Jaman en Blijf Bij Mij de hele nacht. Luister lekker mee dit hele Pinkster Weekend. Tot maandagavond, 6 uur, de top 500.

0: Radio JND Successchijf.
1: De Radio JND Successchijf.
0: Jeroen van Zelst. Griekse Nacht.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hoi, Jeroen van Zelst hier. En Griekse Nacht is deze week de Radio JND Successchijf.

Heel deze week ga je hem extra vaak horen hier op Radio JND. De successchrijver deze week, Jeroen van Zelst. En de Griekse nacht. En daarvoor hadden we Jeffrey Hezen met Brace. En je denkt alleen maar aan jezelf. Dan draai je zometeen nog één plaat die de top 500 net niet heeft gehaald. En dan gaan we echt beginnen met de lijst der lijsten. Wesley Bronkhorst is hier met Als ik jou zie. De winter maakt.

Het is weer zo'n oh ja momentje wat we natuurlijk elk uur wel een keer doen hier op Radio J&D. En dat blijven we ook gewoon doen natuurlijk. Een uitstapje naar het verleden, naar de Evergreens die nooit verloren zullen gaan. Neil Diamond uit 1970 hoorde jij met de Crackling Rosie. En het is dan eindelijk zover op deze zaterdag, Pinksterzaterdag, de start van de top 500 2026. Op nummer 500 is hier Guido van der Graaf en Langer Blijven.

0: Hekkensluiter op nummer 500. Guido van der Graaf hadden we met Lange Blijven. En op 4,99. Ik voel me heerlijk van Peter Beense. Nog eentje voor de break. 4,98. Robert Water, schouder om op te huilen.
1: 498.

0: Garagebedrijf Erik Pijnenburg.
1: Industrieweg 27 in Oorschot. Smulders Home in Progress. Voor kunststof kozijnen, deuren en veranda's. Maar ook voor uw raamdecoratie bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwaliteit, duurzaamheid en goede service. Wij komen graag bij u langs voor het maken van een vrijblijvende prijsopgave. Kijk ook eens op onze website homeinprogress.nl. Home in Progress, met dubbel S.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolencar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolencar. Nu voor maar 59 euro.

0: is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
1: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
2: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.
3: Maatwerk, eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk-Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
4: Maatwerk Sanitair, Maatwerk Sanitair.
5: Maatwerk badkamermeubels, maatwerk douchecabines, maatwerk spiegels. Maar ook voor afbouwprojecten en zelfs je nieuwe keuken op maat.
4: Maatwerk Sanitair.
5: Kijk op maatwerksanitair.nl of kom langs in Hezen.
6: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
7: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
8: De J&D.
9: J&D.
8: Roadshow.

0: 995 Entertainment. Kijk op 995entertainment.nl. Elke dag.
1: Jouw Nederlandse dag.
0: Jan Molenberg.
2: Eén ding staat geschreven, de rest is onbekend. Haal alles uit het leven, zolang je er nog.

0: Je luistert naar de top 500 in het Pinkste Weekend op Radio JND. Op 497 hadden we Nelis Leeman samen met Felix Glitz. En op een dag gaan we allemaal naar de hemel. Op 496 Als de zon schijnt van helemaal ons. En zojuist hoorde je Django Wagner. En wederom Felix Glitz met Vrienden voor altijd.
1: 494.

0: Weeroverzicht.
1: Ja, we krijgen even een overzicht van het afgelopen half uur. Op nummer 497 hadden we op een dag gaan we allemaal naar de hemel van Nelis Leeman en Ferry de Lits. Als de zon schijnt van helemaal Holland vonden wij op 496. Op 495 wederom Ferry de Lits, maar nu met Django Wagner en Vrienden voor Altijd. Sherelle en Frankie Falcon, die hoorden wij op 494. Met Kom eens even dichterbij. Jaap Rezema, Alles komt goed, 493. En zojuist Tino Martin op 492. Met Hoeveel tranen moet ik huilen? We gaan door met nummer 491. Hier is Robert van Hemert en Alles wat ik doe.
2: 491.
3: Als ik

0: grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement.
1: Ook bij je thuis.
2: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
3: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
4: Goedemorgen.

Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.

Specialistbrabant.nl. Huur niet duur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Dudel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Dudel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het complete assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel

beste ondernemers. Het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.

0: uur.
1: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Jeroen Hazewinkel. 3 doden vannacht bij ongelukken met motoren. In het Gelderse Eerbeek botsten een auto en een motor op elkaar. De politie schrijft op X dat de bestuurders omkwamen. En lokale media melden een ongeluk op de A4 bij Schiedam. Daarbij kwam een motorrijder om en zou op een vrachtwagen zijn gebotst. In Amsterdam-Oost is vanmorgen iemand omgekomen bij een grote brand in een huis. Omdat de vlammen uit de voorkant van het pand sloegen en er veel rook was, werden huizen in de buurt tijdelijk ontruimd. Toen het vuur onder controle was, werd binnen een lichaam gevonden. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Social media platform X doet weinig om haatberichten offline te halen. De Volkskrant onderzocht 80.000 reacties op berichten van politici voor de verkiezingen. In een kwart van de gevallen werden zij of anderen gekleineerd of bedreigd. Vaak ging het om vrouwen, LHBTI'ers, moslims en joden. De meeste berichten staan nog online. En in een kolenmijn in China zijn zeker 80 mensen omgekomen. Eerst werd nog gesproken over 8 doden en 38 vermisten, maar nu blijken veel meer mijnwerkers te zijn overleden. Het ging mis toen er gas ontplofte in de mijn. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. En dan het weer van Weer Online. Veel zon en het wordt vandaag 24 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Af en toe is er daarbij wat bewolking. Aan de kust koelt het vanmiddag wat af door zeewind. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: En Jack, wat

0: Spaanse.nl.
1: Zoek je gezelligheid onder de Spaanse zon met live muziek? Kom dan naar Gran Café Restaurant 00 aan de boulevard van La Carriuela. Ambiance, waar anders. Gran Café Restaurant 00.

0: Nou, je kan beter zeggen, home is waar de haard is. Want met een haard van Rijkers haal je pas echt sfeer in huis. Bezoek de showroom in Os en ontdek de vele mogelijkheden van een eigen haard. Rijkers haarden, uw 5-sterren specialist.
1: Rijkers haarden.
0: Kijk op rijkerssfeerhaarden.nl.
2: Wil jij ook RTT op jouw feestje, bruiloft of evenement?
3: Ik luister niet naar Strauss, op geen Benga Boys.
2: Boek dan nu de Crazy Accordions op crazyaccordions.nl. De Crazy Accordions, gegarandeerd 100% feest.
4: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
5: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke

0: hele Pinksterweekend op J&D. De J&D Top 500.
1: Radio J&D.
0: Het beste van 10 jaar Radio J&D.
1: J&D. Jan Molenberg.
2: Ja, je luistert naar de Top 500 hier op Radio J&D. En we gaan gewoon door. Monique Smit komt eraan met Carousel.
0: Bij J&D hoor je thuis. Radio J&D. 490.

0: Welkom op deze zaterdagmorgen. De top 500 van Radio J&D is van start gegaan in het lange Pinksterweekend. Op nummer 94 Monique Smit met Carousel. Jesse Prins met Thuis hier op het plein. Hoorde je op 489. Ja, we zitten helemaal goed in die lijst. En zojuist hoorde je Draai maar door van Willem Bart. Wesley Klein met Denk jij ook aan mij komt eraan. En ook Sineke natuurlijk met Weg uit de sleur.
1: 487.

0: In dit Pinksterweekend op Radio JND. Monique Smit met Carousel op 94, 489 thuis hier op het plein van Jesse Prins. Draai maar door van Willem Bart vonden we op 488. Op 487 denk jij ook aan mij van Wesley Klein. Sieneke met Weg uit de sleur op 486. En zojuist Roy Donders op 485 met Hoor je het ritme van mijn hart. Boom, boom, boom. Ja, inderdaad. En zo gaan we door tot maandagavond 6 uur. De top 500. 10 jaar lang uit de playlist van Radio JND. Het beste uit de playlist. Ik heb er nog een paar voor je. En hier is er nummer 484. Leo Nardel en Laila is haar naam.
1: 484.

0: nieuwe tuin- of reinigingsmachine nodig? Van Olfen, de specialist met bekende merken als Husqvarna, Makita, Kärcher en Milwaukee. Bezoek ons aan de Industrieweg 11 in Bokstel voor deskundig advies en gepaste prijs. Of kijk op verhuur-bokstel.nl.
1: Zit je met restpartijen ijzer of metaal en heb je geen idee waar je ermee naartoe moet? Dan hebben wij de oplossing voor je. Van der Weijden Metals in Best. Wij wegen jouw ijzer of metaal en rekenen direct met je af. Ook plaatsen wij kosteloos grote of kleine containers bij bedrijven en particulieren. Handig toch? Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk dan op vanderweijdenmetals.com of kom langs in Best.
2: Holy moly!
3: Ja, dat is Holy uit Oosterwijk.
4: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren in kunststof en aluminium.
3: En altijd met hoog rendementsglas.
5: Holy kozijnen.
3: Ga voor een messcherpe offerte naar holykozijnen.nl.
6: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
7: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
8: Gewoon even op BelSimpel kijken.
9: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
10: J&D Verkeer.
11: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
12: Nieuwe en gebruikte bouwmaterialen?
13: En nooit te veel betalen.
12: Gaan ze bij de vleuten halen?
13: 25.000 vierkante meter.
12: Goedkoper dan de bouwmarkt. En alles op voorraad. Dus direct inlaaien.
13: De slimme vakman begint zijn bouw bij de Vleut in Best. Van der Vleuten Bouwmaterialen. Boslaan Zuid 13 in Best. Of kom naar devleut.com.
14: Bestel nu ook eenvoudig online.
15: Tegel eruit, boompje erin.
16: Ja, zo gaat ie goed.
17: En wat doen we met het tuinafval?
18: Container Nederland.
17: Oh ja.
19: Mmm, dat klinkt als onze frietwagen. Onze frietwagen maakt op locatie onbeperkt echte verse friet en snacks. Perfect voor feesten en evenementen. En bij ons altijd keuze uit minimaal 12 verschillende snacks. Kijk op onzefrietwagen.nl.

0: zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
1: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
0: Wat zeg je?
1: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
0: Hoe dan?
1: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
0: Wauw, dat klinkt goed.
1: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
2: Ik heb de lente in mijn bol.
3: Nou, dan hop op naar Groenrijk in Den Bosch. Voor mooie tuinplantjes,

0: Rijk Verscholen aan de Graafseweg.
1: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
2: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
3: De J&D
4: Roadshow.

0: bij 995 Entertainment. Kijk op 995entertainment.nl. Elke dag.
1: Jouw Nederlandse dag.
0: Jan Molenberg.
2: Wie gaat er met me mee? Ik heb misschien een leuk idee. We gaan op reis, ik

0: 500.
1: Je luistert inderdaad naar de top 500. Geen Willem Bakker op deze morgen. Maar dat wil niet zeggen dat we vandaag de worstenbroodjes niet weg gaan geven natuurlijk. Als jij het komende uur Frank van Etten voorbij hoort komen, dan kan je appen naar de studio. Dat kan natuurlijk via de app van J&D. Maar dat kan ook gewoon via de WhatsApp. En dat is 085-760-9936. En dan maak jij kans op die 25 heerlijke vleesberry, noemen we hem ze altijd, geloof ik, hè? Heerlijke vleesberries van Willy's Worstenbrood uit Ierenhout. Dus, hoor jij Frank van Etten in de komende uren voorbij komen, dan app je naar de studio, Frank. En dan komt het helemaal goed. Je hoorde zojuist aan het begin van dit half uur de 483 La La London van Chris Bauer. En op 482 zojuist Robert Pater met Geluk. Er komen er nog een aantal aan, hoor. Nelis Leeman met Kus me 1, Kus me 2 keer. Maar we beginnen op 481 met Jeroen van Zelst. En zijn grootste hit tot nu toe, denk ik. Jouw liefste wens.
2: 481.

0: Weekend, zeg maar, op dit Pinkster Weekend. Ja, het is de zaterdag nog steeds. En we hebben nog een heel lang weekend voor de boeg. Dus neem overal je radiootje lekker mee naartoe natuurlijk. 483, La La Londen, Chris Bauer. 482, Robert Pater met Geluk. Jeroen van Zelst en jouw liefste wens vonden we op 481. Nederlands Leeman, kus me 1, kus me 2 keer op 480. Wolter Kroes met de fantastische bierkraan op 479. En dat zal vandaag ongetwijfeld gaan gebeuren, denk ik, die bierkraan. Want het is ontzettend warm dit weekend. Alleen maar goed natuurlijk. 478, ben toch niet gek. Sander Kwarten. En je krijgt van mij nu nog op 477. Raymond Hermans met Geef mij maar de schuld.
1: 477.
2: Geef mij maar de schuld van alles wat je wilt. En daarna dan een nacht om het goed te maken. Oh, oh, oh. Ze zei me nog, we zouden dit niet moeten doen. Maar alles wat ze daarna zei, dat ben ik al vergeten. Verloor mezelf na die ene zoen. Dingen gebeuren, dat heb jij al lang geweten. Maar jij bent wat ik.

0: een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo, met B-E-A-U.
1: Stap in de wereld van Van Happen Containers. Want voor onze vuilnis, kraan en haakwagens zijn we op zoek naar chauffeurs. Niet het juiste rijbewijs, dat haal je gewoon tijdens je werk op onze academy.
2: Kom werken bij Van Happen Containers. Maak het verschil.
1: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
3: Ben je op zoek naar betaalbare plus-size damesmode?
2: Kies je prachtmaat.
3: Prachtmaat.
2: Dan weet je dat het goed staat.
3: De nieuwste trends, de nieuwste mode. Shop op prachtmaat.nl. Of kom naar onze showroom aan de Vlietberg 24 in Vlijmen. Prachtmaat.
2: Dan weet je dat het goed staat.
4: Wie gaat er mee naar buiten?
5: Naar buiten!
4: Ja, de goedkoopste veranda.nl maakt het mogelijk. Al vanaf 10 euro per maand je eigen overkapping.
2: De goedkoopste veranda.nl. Oe.
4: Met 10 jaar garantie.
2: Ah, de goedkoopste veranda.
6: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
7: Oh, wat betekent dat voor mij?
6: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
7: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
6: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
7: En moet ik verder nog ergens op letten?
6: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
8: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets.
9: Dit is
10: Radio JND.
9: Elke dag.
10: Jouw Nederlandse dag.
9: Bij JND hoor je thuis.
10: 9 uur.
11: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Het dodental na een grote gasexplosie in een kolenmijn in China blijft oplopen. Eerst werd gesproken over 8 slachtoffers, later bleken er tientallen doden te zijn en nu staat de teller op meer dan 90. Of er nog mensen worden vermist is onduidelijk. In China zijn regelmatig mijnongelukken, al worden de veiligheidsregels strenger. De Volkskrant heeft social media platform X onderzocht. Van de 80.000 reacties op berichten van politici vlak voor de verkiezingen stond ruim een kwart vol met haat, bedreiging en discriminatie. Vooral vrouwen, moslims, LHBTI'ers en joden moesten het ontgelden. Veel berichten zijn er door X niet afgehaald. Op de A4, ter hoogte van de keteltunnel bij Schiedam, is een motorrijder om het leven gekomen. De man uit Vlaardingen botste op een vrachtwagen. Wat er misging is niet duidelijk. Eerder was ook een motorrijder betrokken bij een dodelijk ongeluk bij het Gelderse Eerbeek. Daar kwam behalve de motorrijder ook een automobilist om. En de Amerikaanse regering bereidt nieuwe aanvallen op Iran voor. Dat meldde bronnen aan CBS News, die daarmee het tegenovergestelde zeggen als nieuwssite Al Arabiya. Die meldde gisteren dat er juist een grotere kans is op een volledig bestand met Iran. CBS weet niet wanneer die nieuwe aanval dan zou komen. En dan het weer van Weer Online. Veel zon en het wordt vandaag 24 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Af en toe is er wat bewolking. Aan de kust koelt het vanmiddag wat af door zeewind. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
9: JND Verkeer.
12: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Het rijdt vrijwel overal prima door deze zaterdagochtend. Alleen bij Rotterdam wat vertragingen en een wegafsluiting. Om te beginnen de A4 Rotterdam richting Den Haag. Tussen knooppunt Ketelplein en Delft is de weg dicht door een ernstig ongeluk eerder vanochtend vroeg. Er is omleiding ingesteld bij knooppunt Ketelplein. Verkeer richting Den Haag vol Gouden over de A20 en de A13. En de A16 Rotterdam richting Breda. Op de Verbindenoordbrug zijn asfalteringswerkzaamheden richting Breda dus. Er staat zo'n 4 kilometer file met 20 minuten oponthoud. De parallelbaan is wel geopend, maar advies is om te rijden via de ring van Rotterdam. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
13: Bruin Café Downtown in Playa del Ingles. Geniet van Belgische biertjes, zelfgemaakte gehaktballen en frietjes, stoofvlees, regelmatig live artiesten en live sportuitzendingen. Kijk op grancanariadowntown.com. Bruin Café Downtown, waar het altijd feest is.
14: Zin in een onvergetelijke zomervakantie? Kom van 5 tot en met 8 juli naar Winterberg. 4 dagen muziek, gezelligheid en culinair genieten in Hotel de Brabander. Met Jaman en vele anderen. Nu vanaf €399.
15: Kijk op fp2000.nl.
16: Hallo, Arjen Oosterom hier.
5: Ben jij van plan om binnenkort iets te vieren? Bel Habets Event Support. Je kan het zo gek niet bedenken, of zij regelen het.
15: Kijk op habets-event-support.nl voor meer informatie.
5: Binnenkort een feestje? Bel Habets Event Support. Of neem een kijkje op habets-event-support.nl en zij regelen het voor je.
16: Oh, heerlijk. Heb jij ze ook al geproefd?
17: Huh, wat bedoel je?
16: De gehaktballen van de Ballenkoning.
17: De Ballenkoning?
16: Ja, gewoon het lekkerste balletje van Nederland. www.ballenkoning.nl.
17: Nou, klinkt goed. De Ballenkoning.
18: Hey, hallo, Jan Biggel hier. Zondag 31 mei is het weer zover. De Jan Biggel Femmiddag. Bij Hoeve 1827 in Oorschot. Met gastoptredens van Jurieke Sterke, Marco de Hollander, DJ Frank van Weert, Mr. Kies en natuurlijk ikzelf. Bestel je tickets op hoeve1827.nl/Jan Biggel. Op is op!
19: Hey, weet je waar ze nu ook de ballen van de Ballenkoning verkopen?
20: Snackbar van Hamsvoort, aan de Meerloseweg 28 in Helmond.
16: Ik zei het toch, gewoon het lekkerste balletje van Nederland. Kijk ook op ballenkoning.nl.
21: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
22: Tweede Pinksterdag, open voor jouw nieuwe e-bike.
23: Forza.nl.
24: Oh, op die fiets!
25: J&D.
9: Hele Pinksterweekend op J&D. De J&D Top 500.
25: Radio J&D.
9: Het beste van 10 jaar Radio J&D.
25: J&D. Jan Molenberg.
26: Ja, en voor alle worstenbroodliefhebbers, let heel goed op. Frank van Etten komt eraan.
9: J&D. 476.

0: me klaar.
1: Je kan altijd om me bellen. Ik kan altijd voor me klaar. Ik kan altijd om me rekenen. Roy Donders en Wesley Klein, Al Mijn Maten op 4,73. Daarvoor hadden we Billy Dans met Hazes op 4,74. En wij met z'n twee van Django Wagner samen met Danny de Munk stond op 4,74. En we begonnen dit half uur met Frank van Etten en Voel Voel Voel. En je weet het, hè? Je kan nu appen naar de studio. App Frank naar de studio en jij maakt kans op die 25, zoals Wilman het altijd zegt, heerlijke vleesberries van Billy's Worstenbrood uit Udenhout. Hier is de nieuwe van Jeroen van Zelst.
2: De Radio JND Successchijf.
3: De Radio JND Successchijf.
2: Jeroen van Zelst. Griekse Nacht.
3: Jouw Nederlandse dag.
4: Hoi, Jeroen van Zelst hier. En Griekse Nacht is deze week de Radio JND Successchijf.
5: Mijn

0: Even een overzichtje van het afgelopen half uur. En het gaat maar door, de top 500 in dit Pinksterweekend. Het hele warme Pinksterweekend natuurlijk. Dus ja, geniet ervan en blijf lekker luisteren naar Radio J&D. Op 476 hadden we Frank van Etten met Woel, Woel, Woel. Danny de Munk samen met Django Wagner vonden we op 475. En wij met z'n twee. Billy Dans, Hazes op 474. En Al Mijn Maten op 473 van Roy Donders en Wesley Klein. 472, hoorde jij, Ik ben zo eenzaam van Wesley Bronkhorst. En zojuist, Jij was mijn beste vriend van Nelis Leeman. Ik heb 470 voor je klaarstaan. Hier is Justin de Wild. Jawel, de man van dit moment met schoonheid.
1: 470.

0: professionele wereld van sminkengriem.nl. Daar vind je smink, glitters, schablonen, penselen, maar ook leuke cursussen en workshops. Je allermooiste creatie? Je fixt het wel met sminkengriem.nl.
1: Vloerverwarming zelf leggen? Kan ik vloerverwarming zelf leggen?
2: Jazeker, vloerverwarming kun je zelf leggen. Ga naar vloerverwarmingzelfleggen.nl en bekijk de superhandige instructievideo's.
1: Ik ga meteen kijken. Vloerverwarmingzelfleggen.nl.
3: Vloerverwarming leg je zelf. Ga voor advies naar www.vloerverwarmingzelfleggen.nl.
4: Zo, Huub hier.
5: Ja. Hey, heb je ook zo'n zin om mezelf eens hummel te laten gaan?
4: Ja.
5: Gewoon ongegeneerd vol gas uit plaat. Kom dan naar Camping Kids Club.
4: 13 juni. Helmond!
5: Ja, jongen.
6: Dit hadden we veel eerder moeten doen.
7: Ja, het is mogen niet onder een betaalbare zonwering van JPB.
8: JPB, de zonwering specialist.
9: Zonwering voor buiten en binnen.
6: En altijd op maat gemaakt. Kom naar de showroom en ontdek de vele mogelijkheden bij JPB, de zonwering specialist. Stad 1 in Oorschot.
10: Fiets tijdens de Alpe d'Huez Indoor Ride op 4 juni in Rotterdam Ahoy. Haal geld op voor KWF en ontvang een smartbike.
11: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
12: J&D Verkeer.
13: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Drie bijzonderheden deze zaterdagochtend op de weg. Om te beginnen de A12 Arnhem richting Duitsland. Bij de grenscontrole staan nu 10 minuten op onthoud en er staat zo'n 2 kilometer file. Op de A16 wordt er aan de weg gewerkt bij de Van Brienenoordbrug. Dat is van Rotterdam naar Breda. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk is de weg ook dicht. Verkeer wordt omgeleid via de Ring Rotterdam. De parallelbaan is wel open, alleen daar heb je nu al ruim 20 minuten op onthoud. En tenslotte is er druk op de N306 Harderwijk richting Kampen. Dit komt door een evenement daar dit weekend. Bij afrit Biddinghuizen staat 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
14: Altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
15: Trendycars.nl, top occasions tegen de scherpste prijzen.
14: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Eckersrijd.
15: Trendycars.nl, onderdeel van MH Cars BV.
16: Wil jij ook RTT op jouw feestje, bruiloft of evenement?
17: Ik luister niet naar Strauss, ook geen Benga.
16: Boek dan nu de Crazy Accordions op crazyaccordions.nl.
18: De

0: Zorgspecialistbrabant.nl.
1: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
2: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op Lendl.nl.
3: Elke dag.
4: Jouw Nederlandse dag.
3: Jan Molenberg.
4: Hoor je thuis.
3: Radio GNW. 469.

0: We begonnen even na 9:30 met Jeffrey Hees en Even Wachten. En CEO's Frans Duit samen met onze eigen Senna op 4:68 met Altijd Feest. John Westerlang en Frans komen eraan met een hete zomer. Maar eerst op 4:67 Maxime Vroger, een echte liefde.
1: 467.

0: bakken ten eerste kan je natuurlijk gewoon blijven appen voor de worstenbroodjes. Want als jij in deze uren hoort Frank van Etten, dan stuur je Frank naar de studio 085-760-9936. Of gewoon via de JND-app natuurlijk. Hè. Je kan gewoon chatten via die app. Prachtige communicatietool. Het overzicht van dit afgelopen half uur op 469. Jeffrey Hezen en Eva Wachten. Altijd feest op 468 Frans Duits en Senna. Echte liefde op 467 van Maxime Vroger. John West en Lange Frans met een hete zomer. En dat wordt het inderdaad, hoor. Zeker de komende dagen. 465, je maakt me en je breekt me. Inderdaad, Frank van Etten. Zojuist Willem Bart, al word ik dan wat ouder. En de liefhebbers van de worstenbroodjes, let even op. Want, ja, hij komt er nog een keer aan. Maar, luister heel goed, je kan appen tot 12 uur. En tussen 12 en 1 word jij gebeld door Koen van der Vorst. En die maakt de winnaar bekend. Hier is op 463 wederom Frank van Etten.
1: 463.
2: Moet ik bij je blijven? Of doe ik jou daarmee verdriet? Ik voel geen liefde meer.

0: Tegenover hoofdingang Maxima Medisch Centrum Veldhoven.
1: Hier is hij dan, de nieuwste hit van Gero.
2: Tweedehands auto.
1: Hallo, met wie?
3: Hoi, met mij. Heb je niet wat snellers?
1: Oké, komt-ie.
3: GTI, tweedehands.
1: Oh, zeg, zo ben je terug.

0: 109 euro. En alleen bij Blokker een gratis oranje One-Up dwelpad ter waarde van 19,99 euro. Blokker. Van je huis houden.
1: Hebben weken bij Kruidvat. En hebben heb je genoeg pleisters in huis? Deze week voor iedereen met een Kruidvatkaart alle Kruidvat wondverzorging 2+1 gratis. Struikel.

0: pooien thuis.
1: 10 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Essent verhoogt vanaf 1 juli als eerste van de grote energieleveranciers hun variabele tarieven flink. Dat schrijft de Telegraaf. Het heeft allemaal te maken met de oorlog in Iran, waardoor de gas- en olieprijzen enorm zijn gestegen. Essent verhoogt de tarieven met zo'n 13%. De verwachting is dat Eneco en Vattenfall volgen. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Vannacht sliepen ruim 80 asielzoekers voor wie in Ter Apel geen plek was in Stadskanaal. Maar ze zijn nu weer terug. Veel mensen liggen in Ter Apel op het gras, niet wetend of ze vannacht ergens kunnen slapen. Het Rode Kruis noemt het mensonterend. Steeds vaker werken er in huizen voor begeleid wonen hulpverleners die niet gekwalificeerd zijn. Follow the Money heeft dat uitgezocht. Het heeft er onder meer mee te maken dat steeds meer mensen zorg aanbieden, vooral om belastinggeld te innen. Investeren in goed personeel heeft dan geen prioriteit. En reddingswerkers hebben al zeker 90 doden geteld na de gasexplosie in een mijn in China. Er waren volgens staatsmedia zo'n 250 mijnwerkers onder de grond toen de ontploffing gebeurde. Er zijn ook mensen gered of gewond geraakt, maar de getallen daarover zijn wat onduidelijk. En dan het weer van Weer Online. Het is zonnig en warm met temperaturen van 24 graden in het noorden tot lokaal 30 in het zuiden. Ook vanavond blijft het nog lang warm. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
0: JND Verkeer.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Op drie plekken vertraging op dit moment. Op beginnende A12, Duitse grens richting Arnhem. Voor Duiven rijdt het langzaam en staat er stil over 10 kilometer met 10 minuten oponthoud. Op de A16 van Rotterdam naar Breda, daar wordt er aan de weg gewerkt tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. Het asfalt wordt daar vernield. Er staat 5 kilometer file en bijna een half uur vertraging op de parallelbaan. Beter is om te rijden via de Ring Rotterdam. En tenslotte de N306 Harderwijk richting Kampen. Voor Walibi Holland staat 5 kilometer file met 20 minuten op onthoud. En het heeft te maken met een evenement. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Ik heb de lente in mijn bol.
5: Nou, dan hop op naar Groenrijk in Den Bosch. Voor mooie tuinplantjes.

0: Roenrijk Verscholen aan de Graafseweg.
1: Custers Facilities. Dat is een van de meest veelzijdige facilitair dienstverleners van heel Nederland. Wij zijn al ruim 50 jaar uw partner voor de facilitaire ondersteuning van uw organisatie bij projecten, evenementen en calamiteiten. Van veeg- en reinigingswerkzaamheden tot een verhuislift. En van evenementenhekken tot verkeersmaterialen. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Je vindt Custers Facilities op industrieterrein De Hurk in Eindhoven of kijk op custersbedrijven.nl/facilities.
2: Wij werken hard aan een goede start. Ga voor APK, onderhoud en reparatie van personen- en bedrijfswagens naar autoservicevaneik.nl of kom langs op de Dommel 18B in Best. Autoservice van Eik, zet zoden aan de dijk.
1: Op zoek naar een nieuwe uitdaging met afwisseling? Solliciteer dan bij Custers Facilities. Kijk op custersbedrijven.nl/facilities voor de vacatures.
3: Pideco Stucadoors Bedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij de die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar Pideico.nl en neem contact op. Pideico Stucadoorsbedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Pideico.nl.
4: Wil jij ook weer voluit kunnen lachen zonder dat je je schaamt voor je gele tanden? Spits dan nu je oren, want met één professionele betaalbare bleekbehandeling van Clean Your Smile uit Son en Breugel ga je de toekomst weer stralend tegemoet. Kijk snel op www.cleanyoursmile.nl.
5: Nu ook gebitsreiniging met de nieuwste technologie van Airflow.
6: Heeft u problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC-discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC-discounter op de Leenderweg 95 Valkenswaard. Of kijk op pcdiscounter.nl.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
8: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week AH courgette en aubergine. Zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar 99 cent. En AH rode paprika. Zo knapperig en fris zoet. Nu 1 per se gratis.
9: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
10: Hele Pinksterweekend op J&D. De J&D Top 500.
11: Radio J&D.

0: 500 populairste van Radio JND. Dat doen we tot tweede Pinksterdag, 6 uur. Dan belanden wij bij nummer 1. Dus hou deze lijst in de gaten. En vooral, laat je radio lekker staan.
1: 461.

0: Zing dit hele Pinksterweekend mee met de J&D Top 500.
1: Het weekend van J&D. Radio J&D.
0: 460.
2: Krijg een appje van mevrouwtje. Schat, hoe laat kom je naar huis? Had je theewater al opgezet en het hondje

0: Op Radio JND nummer 460, het nummer heet Half Vol. En daarvoor hadden we Gebarentaal van Monique Smit. En Monique gaan we vast en zeker nog een paar keer tegenkomen in deze populaire lijst. Want het is me wel een artiest één, hè? Daar zijn we voorlopig gelukkig nog niet vanaf.
1: 459.

rode donders daarvoor en waar ben je nou? Dit is de JND Top 500. Het hele Pinksterweekend zetten we ze op een rij. Dat vinden we hartstikke leuk. Met zometeen Henk Dissel op nummer 456. En ja, daarvoor heb je natuurlijk dan...

0: Kamerlier. Zondag 31 mei is het weer zover. De Jan Biggel Fanmiddag. Bij Hoeve 1827 in Oorschot. Met gastoptredens van Jurieke Sterke, Marco de Hollander, DJ Frank van Weert, Mr. Kies en natuurlijk ikzelf. Bestel je tickets op hoeve1827.nl/Jan Biggel. Op is op!
1: Koning Keizer Admiraal. Siergint kennen ze allemaal.
2: Grintkeizer.nl.
1: Siergint en marmerstoonvloeren. Ook voor uw paleis.
3: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar de
4: bar? Ja, dus snel naar Jumbo voor kies en mix barbecue. Zoals spiezen, worstjes en koolsla. 4 voor maar 10 euro. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
5: Laat je mandje maar vol bij Trekpleister. Nu Tena enkelpakken 3 stuks voor 10 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
6: JND Verkeer.
7: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Op een aantal plekken opvallende vertraging. Om te beginnen de A4, daarna richting Rotterdam. Voor knooppunt Benelux staat zo'n 5 kilometer file met een kwartier op onthoud. Daar is het extra druk door omrijdend verkeer van de A16. Want de A16 Rotterdam-Breda die is dicht tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk voor asfalteringswerkzaamheden. Omrijden kan dus via de ring, maar hou rekening zeker met 20 minuten op onthoud. De A12 dan, Duitse grens richting Arnhem. Voor Duiven 10 kilometer file met 20 minuten vertraging. En de N57 valt op Rotterdam richting Middelburg. Recreatieverkeer richting de eilanden staat of zorgt voor 5 kilometer file met 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je kantoor of bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont en hebben mooie oplossingen voor het MKB. Weten hoe? Kijk op energy.nl. Energy, met de E van Impact.
9: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.

0: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
1: Nee.
0: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
2: Lekker bezig.
0: Milner.
3: Ook voordelig bij Trekpleister 1 plus 1 gratis op alles voor Weaker en Modifast.
4: De J&D.
5: J&D.
4: Roadshow. Op vrijdag 5 juni is de J&D Roadshow bij het dorpsfeest 60 jaar Ziedewinde. Met J&D-DJ Lucas van Kessel. De J&D Roadshow boek je exclusief bij 995 Entertainment. Kijk op 995entertainment.nl. Elke dag.
5: Jouw Nederlandse dag.

0: lekker zegt, de top 500 doen we elk jaar met het Pinksterweekend. Omdat je dan weet dat over het algemeen het weer wat lekkerder is. En dat mensen wel zin hebben in een klein feestje. Dus waar je ook bent of waar je gaat, neem de radio mee en zet hem desnoods wat harder. Pak me vast, hadden we van Henk Bernard. Goeie single. En Henk, die komen we vast en zeker ook in de komende lijst nog een paar keer tegen. Ik heb zometeen in het komende half uur John de Bever, Stef Hekkel, Robert Pateren van Joosting. Dus met andere woorden, we zitten wat mij betreft goed op schema.
1: 454. We gaan met z'n

In een duet trouwens. John de Bever en Hey John kwamen we tegen op nummer 453 in de JND 500. En daarvoor hadden wij natuurlijk Stef Hekkel en we gaan met z'n allen naar de kloten. Leuk overzicht. Inderdaad, het hele Pinksterweekend lang. Tot tweede Pinksterdag. 6 uur tellen.

0: hele Pinksterweekend op Radio J&D. De J&D Top 500.
1: Bij J&D hoor je thuis. Radio J&D.
0: 451.

Een roos geef ik aan jou. Robert Pater op Radio JND nummer 451 in de gezelligste lijst. Dit is de JND Top 500. Die hoor je ieder jaar met Pinksteren. En dit jaar tot de tweede Pinksterdag, 6 uur, tellen we alle hits af. Dus geniet ervan. Zometeen Pascal Redeker en nu Frans Joost.

0: Frans Joosting komt de radio met Jaloezie.
1: J&D Top 500 Overzicht.
0: Ja, wat hebben we dan gedraaid in het afgelopen uur? Dat is misschien wel leuk om even door te nemen. Nummer 462, helemaal Hollands, vliegt nooit te hoog. Gebarentaal van Monique Smit op nummer 461. En Graat Dame, die kwamen we tegen met half vol op nummer 460. Roy Donders was 459, waar ben je nou op nummer 458? Sineke met morgen schijnt weer de zon. 457, Marco Schuitmaker, Donnie de Turfy Gang, Alessa, Snelle Jelle. En op nummer 456, Henk Dissel en Gekke Henkie. Nummer 455, hoorde je Henk Benaar, Pak me vast. En op 454, Stef Hekkel, we gaan met z'n allen naar de kloten. Nummer 453 was voor John de Bever en Hey John. En op nummer 452, Stef Hekkel, Zomer in mijn hart. 451, Robert Pater, een roos geef ik aan jou. En het nummer 450, zojuist Frans Joostik met Jaloezie. Volgende 10 hits komen eraan hier op Radio J&D. In de J&D Top 500. En dit is Pascal Rediker op
1: 449.

0: Maatwerk badkamermeubels, maatwerk douchecabines, maatwerk spiegels, maar ook voor afbouwprojecten en zelfs je nieuwe keuken op maat. Maatwerk Sanitair. Kijk op maatwerksanitair.nl of kom langs in Hezen.
1: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
2: Goedemorgen!

0: Ook voor tuinaanleg en grond- en straatwerk? Check bartvanzochel.nl.
1: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement.
2: Ook bij je thuis.
3: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
1: Maatwerk, eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk-Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
5: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht, maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: tikkie anders doet.
1: Dit is Radio JND. Elke dag.
2: Jouw Nederlandse dag.
1: Bij JND hoor je thuis.
2: 11 uur.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Het zomerse en hete weer dit weekend zetten organisatoren van evenementen op scherp. Ze worden bij de Europa Run die vandaag begint flesjes water uitgedeeld en zijn er voor de lopers extra waterpunten langs de route. Sowieso raden alle evenementenbezoekers aan zich goed in te smeren, genoeg te drinken en een petje op te zetten tegen de felle zon. Het Rode Kruis is bezorgd over de situatie rond het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op het volle terrein bivakkeren mensen op het gras. Er is weinig beschutting tegen hitte en zon en het is onduidelijk of er voor iedereen vannacht een slaapplek is. De laatste dagen sprongen gemeenten spontaan bij, maar het Rode Kruis wil echte oplossingen. Energiebedrijf Essent gaat de tarieven met ongeveer 13% verhogen, dat meldt de Telegraaf. Het bedrijf zegt dat het veel lijkt, maar het totaalbedrag minder is dan het vorig jaar was rond deze tijd. Essent roept de politiek op iets te doen aan de belasting op energie, zodat we toch minder betalen. En ebola zit nu ook de voetballers van de Democratische Republiek Congo in de weg. Ze moesten al een trainingskamp en afscheidsevenement met fans afzeggen en nu moeten ze voor het WK in Amerika ook nog 3 weken in quarantaine. De WK-taskforce van het Witte Huis zegt dat ze anders het land niet inkomen. En dan het weer van Weer Online. Het is zonnig en warm met temperaturen van 24 graden in het noorden tot lokaal 30 in het zuiden. Ook vanavond blijft het nog lang warm. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
1: JND Verkeer.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging op een aantal plekken deze zaterdagochtend. Om te beginnen de A1 in Amsterdam richting Apeldoorn. Bij Barneveld is een ongeluk gebeurd. Er zijn daar 2 bedrijfsauto's bij betrokken. 2 rijstokers zijn dicht en de vertraging is inmiddels ruim een uur. De A4 daarna richting Rotterdam. Voor knooppunt Benelux heb je een kwartier op onthoud en er staat daar 5 kilometer file. Dit heeft te maken met omrijdend verkeer van de A16. Want de A16 Rotterdam-Breda, die is op dit moment dicht, althans is het hele weekend dicht, tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk voor asfalteringswerkzaamheden. De parallelbaan is open, maar daar heb je sowieso wel 20 minuten op onthoud ook. Dus het beste is toch om te rijden via de ring van Rotterdam. En tenslotte valt nog op de A12 Duitse grens richting Arnhem. Voor Duiven bijna 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Op zoek naar nieuwe velgen of banden? Kijk dan op onlinevelgen.nl. De grootste velgenshowroom van Nederland. Het grootste aanbod lichtmetalen velgen en banden. Kijk op onlinevelgen.nl of kom langs in onze showroom. De Maas 19 in Best. Onlinevelgen.nl.
6: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festival tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
7: Dommel 18. Dommel 18. De gezelligste grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten. Reserveer via dommel18.nl.
8: Dommel 18. Grill en bar.
9: Zin in een onvergetelijke zomervakantie? Kom van 5 tot en met 8 juli naar Winterberg. 4 dagen muziek, gezelligheid en culinair genieten in Hotel de Brabander. Met Jaman en vele anderen. Nu vanaf €399.
10: Kijk op fp2000.nl.
11: En Jack.

0: In een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
1: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend vanaf 30% korting op verf en bites en 1+1 gratis op Florella Potgrond. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.

0: zaterdag zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: J&D.
3: Dit hele Pinksterweekend op J&D. De J&D Top 500.
2: Radio J&D.
3: Het beste van 10 jaar Radio J&D.
2: Erik Kerkhoff.
4: Tot en met tweede Pinksterdag. 6 uur is dit de J&D Top 500. Met de man die elke keer in de lijst staat, John de

0: Jasper Pater, dit was Jij en Ik, single van 2018. En daarvoor hadden we Willem Barton. Ga maar mee op nummer 447. Wat een lijst. Het is de J&D Top 500. 500 hits die je eigenlijk allemaal één op één kunt meezingen. Een man die een tijdje geleden in de studio was en vertelde dat hij het gevoel had dat hij een romantisch liedje moest maken. En dat heeft hij gedaan. Ik heb het over niemand minder dan Raymond Hermans. En ja.
1: 445.

0: artiesten die je heel veel tegenkomt in de JN30. Lekker zeg. Ik heb zometeen nog Henk Benaar voor je. Alles in dit leven gaat voorbij op nummer 442. Maar daarvoor, als je goed hebt opgelet, staat natuurlijk
1: 443.

0: mee met de J&D Top 500.
1: Het weekend van J&D. Radio J&D.
0: 442.

0: feestje, bruiloft of evenement?
1: Ik luister niet naar Strauss of geen Benga Boys.
0: Boek dan nu de Crazy Accordions op crazyaccordions.nl. De Crazy Accordions, gegarandeerd 100% feest.
2: Home is where the heart is.
3: Nou, je kan beter zeggen, home is where the heart is. Want met een haard van Gijkers haal je pas echt sfeer in huis. Bezoek de showroom in Os en ontdek de vele mogelijkheden van een eigen haard. Rijkershaarden, uw 5-sterren specialist.
2: Rijkershaarden.
3: Kijk op rijkerssfeerhaarden.nl.
4: Bedrijf of personenauto?
5: BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
4: De monteurs zijn snel en vakkundig. In totaal onderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
5: En gratis vervangend vervoer.
4: Dus voor bedrijfs- en personenauto's, BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg.
5: Industrieweg 27 in Oorschot.
6: Ondernemers opgelet.
7: Ben jij je lokale ondernemer? En wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000. Of kijk op storeplay.nl.
8: Een gezellige plek om te borrelen en te dineren? Kom naar Grand Café Restaurant 00 aan de boulevard van La Carriuela. Ambiance, waar anders. Grand Café Restaurant 00.
9: Stap in de wereld van Happen Containers en groei met ons mee. Want we zijn op zoek naar allrounders die kunnen sorteren, rangeren en werken met een loader op het dynamische productieterrein.
10: Kom werken bij Van Happen Containers. Maak het verschil.
9: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.

0: Zorgspecialistbrabant.nl.
1: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
2: Hey buurman.
3: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
4: Stef?
3: Ja?
4: Waar bel jij nu mee aan?
3: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
5: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
6: JND Verkeer.
7: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er is veel recreatieverkeer onderweg en dat zorgt op een aantal plekken voor vertraging, zeker in combinatie met ongelukken of werkzaamheden. We beginnen de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Bij Barneveld gebeurde er een ongeluk. De weg is zojuist vrijgegeven, maar de vertraging is nog wel bijna een half uur. A4 Den Haag richting Rotterdam. Oprijdend verkeer van de afgesloten A16 zorgt hier voor knooppunt Benelux voor zo'n 10 minuten oponthoud. Want inderdaad, de A16 Rotterdam-Breda die is op dit moment dicht tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk voor asfalteringswerkzaamheden. Dit duurt tot maandagochtend 5 uur. Verkeer wordt omgeleid via de ring van Rotterdam, maar hou rekening met 20 minuten oponthoud. En wat nog opvalt, tenslotte is de A27 Utrecht richting Gorkum. Daar is tussen Hagestein en Lexmond een ongeluk gebeurd. Hier is de linkerrijstrook dicht en de vertraging 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Nieuwe tuin- of reinigingsmachine nodig? Van Olfen, de specialist met bekende merken als Husqvarna, Makita, Kärcher en Milwaukee. Bezoek ons aan de Industrieweg 11 in Bokstel voor deskundig advies en gepaste prijs. Of kijk op verhuur-bokstel.nl.
9: Holy moly!
10: Ja, dat is Holy uit Oosterwijk.
11: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren in kunststof en aluminium.
10: En altijd met hoog rendementslas.
12: Holy kozijnen, daar heb je leven.
10: Ga voor een messcherpe offerte naar holykozijnen.nl.
13: Je hoort het. Ze komen allemaal naar You and Me. Leenderweg 135, Eindhoven. Kom je ook?
14: De lente in mijn bol.
15: Nou, dan hop op naar Groenrijk in Den Bosch voor mooie tuinplantjes.

0: roemrijk verscholen aan de Graafseweg.
1: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
2: Het weekend.

0: is J&D. En iedere dag word je hier wakker met een lach. Jouw Nederlandse dag start hier. Willem Bakker en de J&D Ochtendshow. Iedere werkdag van 7 tot 9. Willem Bakker. Alleen bij Radio J&D. Willem met de Ochtendshow. Dag van 7 tot 9. Elke dag.
1: Jouw Nederlandse dag.

0: 4 keer in de lijst. Inderdaad, gooit onder zijn vakantievlam.
1: JND.
2: Top 500.
0: Ja, het is gewoon een zaterdag, wat heet. Het is Pinksteren zaterdag. Ik weet niet of we dat speciaal moeten vieren. Wij doen dat trouwens eigenlijk best uitgebreid bij Radio JND. Met

doen. Raymond Hermans, Jannes, Menno Abend, maar ook John de Bever komt nog een keer voorbij. En Raymond Hermans, dat is ook zo'n artiest die natuurlijk aardig wat hits heeft gehad. Ik ga even checken hoeveel hits dat hij in deze lijst heeft gehad. Dat zijn er ook 11. 11 keer kwamen we hem tegen. 2 keer zelfs met een duet. En die duet, moet ik zeggen, die was ik bijna vergeten. Maar die ga je zometeen zonder meer nog een keer tegenkomen op je favoriete radiozender.

0: De Radio JND Successchijf.
1: De Radio JND Successchijf.
0: Jeroen van Zelst. Griekse Nacht.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hoi, Jeroen van Zelst hier. En Griekse Nacht is deze week de Radio JND Successchijf. Mijn

0: gewoon even een hitje, omdat het kan. Toch, Jeroen van Zelst en de Griekse Nacht op Radio J&D. Het is jouw Nederlandse dag en die telt af. Van 500 naar nummer 1.
1: 409.

0: hele Pinksterweekend op Radio JND. De JND Top 500.
1: Bij JND hoor je thuis. Radio JND
0: 438.

0: Menno Abbe.
1: Nooit meer gaan.
0: 438 en als ik je heb.
2: JND.
3: Top 500.
0: Ja, lekker zeg. De top 500 met alle grote hits die nog voorbij moeten komen. Het is optellen, aftrekken. En zo komen we tot een hele mooie lijst. Doen we

dan komen we bij de nummer 1. En ik ben benieuwd wat dit jaar de nummer 1 gaat zijn. Ik heb het nog niet gezien. Ik heb het er nog niet verder in verdiept. Dus ik laat me als het ware gewoon nog eens een keer verrassen. 407.

0: Weekend Day Top 500 Overzicht.
1: Wat hebben we zo al gedraaid dit uur? We hadden John de Bever. Ik vier het leven liever hier op 448. Nummer 447 was van Willem Bart. Ga maar mee. En 446 was voor Robert Pater, jij en ik. Raymond Hermans kwamen we tegen op 445 met ja. En 444, John West, wit-zwart. Jannes, 443, met nog steeds zijn we samen. En 442 was voor Henk Bernaar. Alles in het leven gaat voorbij. Roy Donders, vierkende lijst, vakantievlam op nummer 441. En Raymond Hermans, daar was hij weer. Met zijn prachtige single Gevallen op nummer 440. Jannes, de reus uit Drenthe. Met nummer 439, wel of niet. En Menno Abe hadden we op 438, als ik je heb. John de Bever, 437. Houdoe en de mazzel. Die hoorde je zojuist hier voorbij komen. Heb ik er nog twee in dit uur te gaan? Ik ga je alvast verrassen. I Love You van Pascal Redeker hoor je zometeen. En ik heb René Schuurmans. Maar ook in het volgende uur nog grote hits onderweg van Sven Versteeg, Stef Hekkel, Priscilla Ophoff en Mike Petersen. Met andere woorden, we zitten op stoom. Dit is de J&D Top 500. Want tot tweede Pinksterdag, 6 uur, zijn dit de grootste hits van J&D.
0: 436.

0: Huub hier.
1: Ja. Hey, heb jij ook zo'n zin om mezelf eens helemaal te laten gaan?
0: Ja.
1: Gewoon ongegeneerd vol gas uit plaat. Kom dan naar Camping Kids Club.
0: 13 juni.
1: Helmond. Ja, jongen.
2: Smulders Home in Progress. Voor kunststof kozijnen, deuren en veranda's. Maar ook voor uw raamdecoratie bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwaliteit, duurzaamheid en goede service. We komen graag bij u langs voor het maken van een vrijblijvende prijsopgave. Kijk ook eens op onze website homeinprogress.nl. Home in Progress. Met dubbel S.
3: Ben je op zoek naar betaalbare plus-size damesmode?
4: Kies je Prachtmaat.
3: Prachtmaat.
4: Dan weet je dat het goed staat.
3: De nieuwste trends, de nieuwste mode. Shop op prachtmaat.nl. Of kom naar onze showroom aan de Vlietberg 24 in Vlijmen. Prachtmaat.
4: Dan weet je dat het goed staat.
5: Hey, hallo, Jan Biggel hier. Zondag 31 mei is het weer zover. De Jan Biggel Fanmiddag. Bij Hoeve 1827 in Oorschot. Met gastoptredens van Jurieke Sterke, Marco de Hollander, DJ Frank van Weert, Mr. Kies en natuurlijk ikzelf. Bestel je tickets op hoeve1827.nl/Jan Biggel. Op is op!
6: Zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
7: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
6: Wat zeg je?
7: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
6: Hoe dan?
7: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
6: Wauw, dat klinkt goed.
7: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
8: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
9: Gewoon even op BelSimpel kijken.
10: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
11: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
12: Dit is
13: Radio JND.
12: Elke dag.
13: Jouw Nederlandse dag.
12: Bij JND hoor je thuis.
13: 12 uur.
14: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Asielzoekers die niet terecht kunnen in het aanmeldcentrum in Ter Apel krijgen een slaapplek in Groningen. Die gemeente biedt tot na Pinkster nachtopvang aan in een congrescentrum. De afgelopen dagen sliepen mensen in Stadskanaal en Gieten. Bij het aanmeldcentrum staan intussen weer tenten tegen de felle zon. Bij een ongeluk in Voorthuizen is vanmorgen een jongen van 13 zwaar gewond geraakt. Volgens Omroep Gelderland raakte een automobiliste van de weg, waarna ze via de berm het fietspad opschoot waar de jongen liep. Hij moest naar het ziekenhuis. De vrouw is meegenomen naar het politiebureau. In de ruïnes van een studentencomplex in Oekraïne zijn meer doden gevonden. De teller staat nu op 10, gisteren nog op 6. 11 studenten zouden worden vermist. Volgens Rusland heeft Oekraïne het gebouw aangevallen, maar Oekraïne zegt dat het nooit burgerdoelen aanvalt en dat het ging om een Russische drone-eenheid. Op verschillende evenementen wordt goed rekening gehouden met de felle zon en de hitte. Zo is het motto bij een bijeenkomst van bijna 4000 scouts op Lauwersoog DSP. Oftewel drinken, smeren, petje. Bij estafetteloop Europa Run zijn extra waterpunten en worden 30.000 waterflessen uitgedeeld. En dan het weer van Weer Online. Het is zonnig en warm met temperaturen van 24 graden in het noorden tot lokaal 30 graden in het zuiden. Ook vanavond blijft het nog lang aangenaam. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
15: Dankjewel, dan de JND-verkeersinformatie door de ANWB... met vertraging op de A2 van Maastricht naar Eindhoven... tussen Leender, Heide en Baterdorp. Daar verlies je 4 minuten. En een melding op de A58 nog van Tilburg naar Breda... tussen Bavel en Ulvenhout. Daar verlies je 3 minuten. Hey, we zijn nu een paar minuten verder met de JND Top 500. En we hebben dadelijk hier in de Radio JND-studio... niemand minder dan Jan Biggel. We gaan kletsen over zijn fandag en over zijn laatste nieuwe single onder andere. En alles wat nog aan bod gaat komen... Gaat een berg zijn, dat weet ik zeker. De top 500 gaat zo verder met Sven Versteeg.
0: verhuur niet duur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Dudel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Dudel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het complete assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel 085 4860 333.
16: Oh, heerlijk. Heb jij ze ook al geproefd?
17: Huh, wat bedoel je?
16: De gehaktballen van de Ballenkoning.
17: De Ballenkoning?
16: Ja, gewoon het lekkerste balletje van Nederland. www.ballenkoning.nl.
17: Nou, klinkt goed. De Ballenkoning.
18: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
19: Hey, weet je waar ze nu ook de ballen van de Ballenkoning verkopen?
20: Pompstation Shell, van Dijklaan 1 in Waalre.
16: Ik zei het toch, gewoon het lekkerste balletje van Nederland. Kijk ook op ballenkoning.nl.
21: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.

0: hele Pinksterweekend op J&D. De J&D Top 500.
1: Radio J&D.
0: Het beste van 10 jaar Radio J&D.
1: Koen van der Voorst.
2: De top 500 van Radio J&D dit hele Pinksterweekend. En wat fijn dat je erbij bent. Stef Ekkel komt eraan op 4:33 zometeen naar Sven Versteeg.
3: Bij J&D hoor je thuis.
2: Met de bonte avond.
3: Radio J&D.
2: 434.

0: Sven Versteeg, de bonte avond bij Radio JND, vonden op 434.
1: Radio JND.
2: Het hele Pinksterweekend hoor je op Radio JND. De 500 beste nummers uit de JND-playlist. Dit is de JND Top 500.
1: Roel van der Voorst.
0: Hartelijk weekend, welkom. Het lange Pinksterweekend, het XXL-weekend. Ja, en ieder jaar met Pinksteren dan vieren wij toch een beetje de playlist van Radio JND met de 500 allergrootste hits in de JND Top 500. Het komende uur mag ik wel zeggen dat we hele fijne hits hebben. Het is ook een beetje een soort van oh ja moment wat centraal staat heel het weekend. Want ja, iedere keer krijg je een liedje te horen wat je denkt van ah, misschien een tijdje niet meer gehoord. En juist dit weekend hoor je ze allemaal voorbij komen. Mike Petersen, John de Bever, Frank van Etten, Priscilla Obhoff komen allemaal nog voorbij in het komende half uur van de JND Top 500. En straks hier om 12:30 hebben wij Jan Birrel te gast in de studio. Gaan we kletsen over het leven. Onder andere over zijn fandag volgende week zondag bij Hoeve 1827 in Oorschot. En over zijn laatste nieuwe single uiteraard en alles wat er nog komen gaat. Ja, en bij Jan Birrel weet je dat er genoeg komen gaat. Hey, welkom. De JND Top 500 hebben geen tijd te verliezen. Dus ja, we gaan snel door naar de volgende. En dat is 433. Afkomstig van niemand minder dan Stef Ekkel. Zijn druppeltje geluk vinden we uiteraard dit jaar opnieuw ook terug in de JND.

Jenga Day Top 500. En daarvoor nog Stef Eckel en een druppeltje geluk. Die hoorde je op 433. Het is jouw radio, Jenga Day, de Top 500. Heel dit Pinksterweekend lang. En wat is het warm buiten, hè? Ja, ik kan me voorstellen dat je gewoon in de tuin aan het werk bent. Of gewoon even lekker op het terras zit ergens. Of misschien in de auto, lekker in de verkoeling. En dat je de Top 500 aan hebt staan. Laat het even van jezelf horen. Dat mag via 085-760-9936. Misschien een goede nog voor de mensen die vanmorgen mee hebben gedaan aan de prijsvraag voor de worstenbroodjes. Jan Biggel en me, myself and I, we gaan ze dadelijk weggeven hier op de radio. Eerst verder met 431 in handen van Mike Peterson. Dit is Samen zijn we één. 431.

0: We gaan lekker. Zo meteen tellen we gewoon verder met op 4, 27. Onder andere Sharelle en Jan Biggel is zo meteen hier in de studio. Top 500.
1: Wie gaat ermee naar buiten?
2: Naar buiten!
1: Ja, de goedkoopste veranda.nl maakt het mogelijk. Al vanaf 10 euro per maand je eigen overkapping.
3: De goedkoopste veranda.nl.
1: Met 10 jaar garantie.
3: Ah, de goedkoopste veranda.
4: Stap in de professionele wereld van sminkengriem.nl. Daar vind je smink, glitters, schablonen, penselen, maar ook leuke cursussen en workshops. Je allermooiste creatie? Je fixt het wel met sminkengriem.nl.
5: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
6: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
7: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
8: Dit hadden we veel eerder moeten doen.
9: Heb je net dat beetje extra nodig?
10: Niet onder een betaalbare zonwering van JPB.
9: Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne. En net zo lekker als je gewend bent.
11: En binnen.
12: En altijd op maat gemaakt. Kom naar de showroom en ontdek de vele mogelijkheden bij JPB, de zonweringsspecialist. Stad 1 in Oorschot.
0: JND Verkeer.
13: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er is veel verkeer onderweg. Er staat bijna 100 kilometer file. De meeste vertraging op de volgende wegen. De A4 Den Haag richting Rotterdam. Voor de Benelux-tunnel staat zo'n 5 kilometer file met een kwartier oponthoud. En dat heeft te maken onder andere met omrijdend verkeer van de A16. Want die is dicht tussen het Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk in de richting van Breda. Er staat daar zo'n 2 kilometer file met 10 minuten oponthoud. En dat staat op de parallelbaan. Die is wel geopend. Deze afsluiting gaat duren tot maandagochtend vroeg. Want er wordt aan de weg gewerkt. Verder valt op de A12, Duitse grens richting Arnhem. Voor Duiven 8 kilometer file rijden met een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
14: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
15: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
16: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: De JND.
17: JND.
0: Roadshow. Op vrijdag 5 juni is de JND Roadshow bij het Dorpsfeest 60 jaar Zie de Winden. Met JND-DJ Lucas van Kessel. De JND Roadshow boek je exclusief bij 995 Entertainment. Kijk op 995entertainment.nl. Elke dag.
17: Jouw Nederlandse dag.
0: Koen van der Vorst.

0: 427 in onze JND Top 500 die je heel dit Pinksterweekend hoort. Maar tijdens de JND Top 500 is het ook tijd voor een berggezelligheid. Want dames en heren, een man die al iets te vertellen heeft. Een man die zoveel onderneemt. Een man waar we echt wel een real life show over zouden kunnen maken. Hij zit hier tegenover ons. Dames en heren, mag ik een applaus voor Jan Pickel!
1: Daar is die weer!
0: Oh, fantastisch, Jan, dat jij er vandaag weer bent. Want ik bedoel, met alle respect, het weekend wordt een stuk beter als we jou even hebben gesproken.
1: Oh ja?
0: Dat is echt zo.
1: Oeh,
0: ja.
1: Oh, heel fijn dan.
0: Ja, voor iedereen die nu thuis zit zo met een beetje zo van een weekenddipje of zo. Ze hebben naar jou geluisterd en iedereen lacht gewoon weer.
1: Nou, ik kom net van de camping af, dus ik heb goede zin. Hul, de camping zit nou vol. Het zwembad zit vol, alles zit vol. Van de week waren we, of niet meid, dan hadden we een leeg zwembad. En nou zit alles vol en nou zijn we weg. En nou, vandaag ben ik hier vanavond nog een keer optreden. Morgen en overmorgen stok op een vlooienmarkt. Ja, hij doet gelijk onze jongen, hè. Stom met de vlooienmarkt, stom met de restmateriaal te verkopen van de verhuizing van de smetje. En dan hopen dat we overal vanaf zijn. En dan komen we terug naar de camping. En dan is het hopelijk leeg.
0: Als ik het goed zeg, heb je best wel een druk weekend eigenlijk dan nog.
1: Ik heb eigenlijk best wel een druk weekend, ja. Ik moet straks, als ik hier vanaf kom, al die rommel achter in mijn wagen laaien. Dat ik het merken mee naar de vlooienmarkt kan nemen. En de volgende dag neem ik de rest van de rommel mee. Dus dan hebben we de tweede verkoop, leegverkoop, zal ik het maar noemen. En dan, ja, al wat erover blijft, ja. De leuke dingetjes breng ik dan of incentjes voor de kinderen en zo. Want ik heb treintjes, weet ik wat er allemaal tussen zit. En ja, waar ik denk van, nou, daar kom ik niet meer vanaf. Dan ga ik gewoon door de kliko in. Ja, het is niet anders. Je moet er eerst mee blijven, hè.
0: Ja, je moet op een gegeven moment toch een keer even alles een keer uitzoeken en toch een keer weer orde scheppen.
1: Ja, dat klopt. Maar dan doe ik het wel in officentjes. Dan hebben de mensen nog.
0: Ja, ja, nou, ja, mooi man. Hey, over mooie dingen gesproken. Volgende week zondag, om even mee te beginnen. Dat is jouw fandag.
1: Ja, dat komt er ook nog aan.
0: Ja.
1: Ja, ook die wordt heel leuk. Ik moet eerlijk zeggen, de artiesten zijn al bekend. Weet je niet, Marco de Hollander, Jurieke Sterke, Mr. Kies, ikzelf. En dan hebben we daar dan een afterparty waar ook nog verschillende artiesten optreden. Waaronder ook ikzelf er een keer. Ik kom met leuke dingen aan. En voor de kinderen heb ik natuurlijk hele leuke dingen nog. Een springkussen. En ze krijgen een leuk aandenken mee. Een paar leuke aandenken, zal ik het zo zeggen.
0: En de weersvoorspellingen zien er hartstikke goed uit. Dus voor iedereen die nog geen kaartjes heeft. Je kunt een kaartje kopen, kost helemaal niet veel geld. En dan kun je erbij zijn.
1: We hadden hier gezegd, op is op. Maar het karakt niet op. Hè. Want ik zeg tegen Jan, tot hoever ken ik gewoon. Hij zit al 3000 man. Nou, daar kom ik niet aan. Dus er zijn nog genoeg kaarten te kopen aan de deur. Maar ik moet toch, want ja, je moet een tientje vragen. Weet niet, als ze er eigenlijk in kunnen schrijven, dat ik weet. Wij kunnen besteden.
0: Ja, ja.
1: Klein beetje, want ja, de vorige keer hadden we een beetje verlies gedraaid. Dan had ik een beetje te veel uitgepakt. Maar ja, dat geeft niks. Weet je niet, doe ik het voor de fans. En dan maken we er weer een leuke dag van. En ik moet eerlijk zeggen, de mensen die allemaal geweest zijn. Ja, ik geef ze allemaal verhalen mee naar huis. Ze kunnen een fotomomentje maken. En ik weet zeker, die nemen echt verhalen mee naar huis. Hè, want vorige keer ook, dat was kei leuk, joh. Dus ik hoop dat ik het dit jaar kan overtreffen.
0: Maar het mooie is ook dat het ook voor de kinderen gewoon een fantastisch mooie middag is. Hè? Die kunnen met de ouders komen en er is van alles voor de kinderen ook. Wat je net al vertelde, een heel programma. Zeker,
1: ik moet ook eerlijk zeggen, ik heb zoveel kleine kinderen. Weet je niet, die fans zijn van Jan Pickel. Ja, ik snap het zelf niet, want ik maak liedjes voor volwassenen. Ook mijn teksten zijn eigenlijk voor volwassenen. Maar die kinderen zingen ze allemaal mee. En ik sta er op de camping. Dat is een kindercamping geworden, weet je niet. Dus er komen al die ouders om met de kinderen. En die willen allemaal naar die camping, want door de camping van Jan Pickel. Dat is toch kei leuk, ja. Of niet dan? En dan staan ze daar, dan zijn ze mij aan het zoeken. Want ooit ben ik er wel, ooit ben ik er niet. En dan in een keer zien ze mij. En dan zie ik ze schrikken. Ja, nou ben ik er gewoon gewend, weet je niet. Want ik dacht de eerste keer van, oh, ik weet dat ik niet knap ben. Maar zo lelijk ben ik nou ook weer niet, weet je niet. Maar dat is altijd, want dan zien ze jou. Ze schrikken een beetje en ze rennen naar moeders. Mam, ik heb hem gezien, ik heb hem gezien. En dan moet mama komen vragen of dat ze met mij op de foto mogen. Ja, ik heb er geen moeite mee. En nooit was het altijd zo als de leuke mama was. Dan maakte ik zelf ook een foto. En die ketsen ik dan de volgende dag op Facebook. Met goeiemorgen.
0: Ja.
1: Die denk ik, ga er weer heen. Hoppatee. Ja, dan kom ik aan al die mooie vrouwen. Ik zeg, dan loop je allemaal op de camping rond. Dus ik moet eerlijk zeggen, het wordt wel steeds drukker. Ja, dat wel.
0: Fantastisch, joh. En we gaan zo meteen nog verder kletsen over Odefenmiddag. Want daar is nog veel meer over te vertellen. Maar ook over jouw nieuwe singles. En we weten gewoon, als jij hier aan tafel zit, Jan, er komt zoveel aan. Want jij bent wat dat betreft een muzikale duizendpoot. Je bent met 110 dingen tegelijk bezig.
1: Ik ben wel met heel veel dingen bezig, ja. Dat klopt. Maar ik vind het allemaal leuke dingen. Want ja, iedereen weet, ja, dingen uit het dagelijkse leven. Ja, zoveel mensen hebben dat meegemaakt, weet je niet. Dat een van de twee gaat er vreemd. iedereen die weet het, behalve degene die, ja, die het eigenlijk zou moeten weten.
0: Ja.
1: Die weet dan nog steeds van niks. Daar heb ik toen ook een liedje over gemaakt. En dadelijk komt er nog, ja, ik ben nogal vrouw onvriendelijk met mijn liedjes, weet je niet. Want ja, ik heb allemaal vriendinnen gehad. En dan was het allemaal niet dat ik wilde zeggen van, nou, het zijn engeltjes. Dus ja, mijn liedjes waren niet echt dat ik zeg van, nou, vrouwen zijn geweldig. Maar ja, dan maakte dan mee dat je dan wel een leuk vrouwke tegenkomt. Ik denk, ja, daar moet ik toch ook een liedje over maken. En dat heb ik ook gedaan, dus de volgende. En dan kom ik ook dan een keer mijn country nummer. Ja, een Jan Biggel country nummer, weet je niet. Want je weet, ik doe alles anders. Maar ja, daar gaat dan ook weer over, want dan zeg ik ook vaak tegen mensen, weet je niet, die, ja, ik doe ook veel dingen eromheen. En dan, mensen vertellen ook alles tegen jou, maar ik zeg ook altijd tegen de mensen, als je denkt dat het niet slechter kan gaan, dan kan het alleen maar beter gaan. En dat heb ik ook in een liedje verwerkt, want ja, kijk, als je denkt van, ja, slechter kan niet, ja, dan kan het alleen maar beter gaan, of niet dan?
0: Absoluut.
1: Je, altijd, je moet altijd positief blijven, positief in het leven blijven
0: staan. Maar de positiviteit zit overal in jouw liedjes. Die zit wel altijd positief in.
1: Nou, ik moet eerlijk zeggen, met elk liedje probeer ik een verhaal aan de mensen te vertellen. Want ik ben eigenlijk een verhalenverteller. Alleen ik verwerk het in een liedje. Alleen, ja, vroeger in de kroeg duurde het een half uur. En dan moet ik het echt in 2,5 minuut tot 3,5 minuut verpakken. Want dan moet ik het in die korte tijd moet ik het vertellen. En dan moeten hoe zinnen kort maar krachtig zijn. Dus ja, dat probeer ik iedere keer dan.
0: En dat lukt goed.
1: Ja, tot op heden gaat met dat best wel goed af.
0: Dat lukt goed. Hey, ondertussen Jan, tellen we ook door met onze top 500. Frans Bauer, ben je een beetje Frans Bauer fan?
1: Nou, ik moet eerlijk zeggen, als ik iets over Frans Bauer moet vertellen, die kom ik wel eens tegen met optredens. Frans is zo iemand, die moet van tevoren de tijd hebben om zijn eigen voor te bereiden. Maar dan stort hij dan bij dat podium. En dan weet ik hoe Frans is, hè, want dan is hij een beetje zinnewaardig en dan wil hij dadelijk op dat podium wil hij gaan knallen. En dan zie ik hem bezig en dan loop ik mooi naar hem toe. En dan sla ik op zijn rug en zeg, hey Frans, hoe is het met jou? Leuk dat ik jou weer zie. En dit en dat weet hij niet, blijf ik hangen. Terwijl ik weet, hij wil zijn eigen vuur bereiden. En dan ga ik hem lekker afleiden. Ja, ik vind dat keileuk om te doen. En hij vond men toen in het begin ook best wel leuk. Maar nou dat ik hem 5-6 keer bij hem gedaan heb. Ja, dan denk ik dat de vriendschap al een beetje binnen wordt. Nee, dat mag ik niet zeggen. Nee. Maar hij kan er wel altijd mee lachen. Een goede mens.
0: Ik weet zeker dat Frans onwijs veel van je houdt, weet ik zeker.
1: Ja, dat is ook. Ik ook van hem. Maar het is een goede man.
0: Absoluut, absoluut. We gaan hem op 426 draaien met Kom nu maar in mijn armen. Nou, dat is gewoon een ode aan jou, Jan.
1: Oh, dat is toch eens doen dan. Voor zijn optreden.
0: Frans Bauer.

0: taak die wij mogen uitvoeren deze middag.
1: Een nobele taak.
0: Ja, want iets wat je voor jou eigenlijk heel vertrouwd moet voelen. Want jij hebt jarenlang voor Radio J&D de worstenbroodjes weggebracht op zaterdagmorgen.
1: Ja, dat was leuk, hè, jongen. Dat was leuk. Samen met Arno. Ik moet eerlijk zeggen, jongen. Kei leuk.
0: We gouden tijden.
1: Ontzettend veel plezier gehad. En ja, leuke dingen. Daar begon het eigenlijk ook een heel eind mee.
0: Maar dat was ook altijd gewoon gezellig. Want jullie wisten niet waar je terecht kwam. En we gingen dan ook echt met de camera mee. Jullie gingen in jullie busje, jullie bestelbusje, reden jullie richting de plek waar ze dan heen gingen. En ja, je wist nooit waar je uitkwam. En op een gegeven moment lag jij in het diepwater.
1: Ja, zeker. Dat was ooit erg, joh. Weet je nog met een zwembad?
0: Ja.
1: Oh,
0: ja.
1: Dat ik mijn kleren nat had.
0: In Den Bosch?
1: Ja. En toen zin ik tegen hem van, heb jij nog andere kleren? Ik denk, in de kamerjas of zo, weet je niet. We kan vragen, want ja, ik moest alles uitdoen, want ja, ik was kletsnat. Toen zit hij tegen me, ja, ik heb wel waar. Kom je met de jurk van zijn vrouw, want die had wel mijn maat. En hij niet, hij was heel klein, heel dun. Ja, en ik was iets gezetter en iets groter. Kom je met de jurk, ja, we kan vragen, ik heb die jurk al gedaan. Zo ben ik toen naar huis gereden, weet je nog? Oh, we hebben toen gelachen.
0: Ik weet nog, maar het was zo'n mooie tijd. Het was echt fantastisch leuk.
1: Ja, ik zeg tegen die Danny van de Horst, moet ik die jurk nog terugbrengen? Nee, gooi me weg, zie, die zal de vrouw ook al niet bepaasen. Vooral niet toen ik hem al gehad had.
0: Hey, we gaan even bellen met iemand die dus vanmorgen de prijsvraag heeft goed geraden en het juiste antwoord naar ons toegeëft heeft. We gaan eens kijken.
1: Moet je de worstjes dan brengen of moet je zelf ophalen?
0: Hij moet ze dit keer zelf ophalen.
1: Helemaal in Udoud.
0: In Udoud.
1: Ah, dan hoop dat hij dichtbij woont, want benzine is ook van duur, hè?
0: We gaan eens even kijken waar die uithangt. Met wie hebben wij het genoegen?
2: Met Rob.
0: Rob.
2: Met Rob.
0: Rob.
2: Met Rob.
0: Rob.
2: Met Rob.
0: Rob blijft hangen, hoor je dat? Rob, ik weet niet wat Rob aan het doen is. Rob heeft er geen zin in. Ze had er hopen dat Rob er zin in heeft, of niet? Even kijken, hebben we Rob nu wel een andere knop? Even kijken. Rob, hallo Rob! Het Koen en Jan Birrel van Radio J&D.
1: Ja.
0: Rob, je bent live op de antenne.
3: Oh, direct.
0: Wat ben ik aan het doen, jongen?
3: Ja, nou niet veel.
1: Oh, nee.
3: Ja, dat is werk.
0: En wat doe jij voor werk, Rob? Mogen we dat weten?
3: Ja, bij een houthandel. Een beetje sjouwen.
0: Beetje sjouwen?
1: Beetje in een houthandel, jongen?
3: Ja.
1: Oh, en zeker een grote kachel, of niet? Voor alle dingen die mislukken.
3: Ja, als een kachel, ja.
1: Nou ja, ik heb ook ooit geprobeerd een kast in elkaar te zetten. En die is in de kachel beland. En de tweede ging wel goed. Ja, de tweede ging wel goed. Yes.
0: Rob, ben jij een beetje fan van Jan Biggel? Mag ik dat vragen?
3: Ja, ik luister hem wel eens ooit.
0: Jazeker, komt hij regelmatig in jouw lijstje voorbij?
3: Ja, eerlijk zijn, hè?
1: Eerlijk zijn, hè?
0: Eerlijk, ja.
3: Op de radio komt wel.
0: Op de radio?
1: Op de radio wel.
0: Okay.
1: Goed zo, jongen.
0: Goed zo, Rob. Rob, volgende week is Jan Biggel fandag. Daar moet jij gewoon bij zijn, vind ik.
3: Goed.
0: Lukt dat?
3: Ja, dat moet ik wel wat tijd maken.
0: Ja, volgende week zondagmiddag. Wordt hartstikke mooi. Ja.
3: Oh.
0: Ben ik erbij. Maar Rob, luister, we bellen jou voor iets anders. Want jij hebt vanmorgen het juiste antwoord gegeven op de worstenbroodvraag.
3: Ja,
0: ben ik jij bent een worstenbroodliefhebber, mag ik hopen?
3: Ja, die zijn al op voordat ik thuis ben, denk ik.
0: Oei.
1: Nou, ik heb die doos gezien. Ik geloof niet dat die op zijn dat ik thuis bent. Dan ben ik toch de goede neert.
0: Er zijn er veel, hè? 25 stuks, Frank. Rob.
3: Ja.
0: Ja, dus de vraag, Rob. Als ik jou tegen jou zeg dat jij ze gewonnen hebt, ga je ze dan dadelijk ophalen? En aan wie ga je ze dan uitdelen? Of hou je ze allemaal voor jezelf?
3: Nee, ons thuis mogen ze ook een paar hebben, denk ik.
0: Nou,
1: dat is keigoed, jongen. Heel de familie heet ervan. Heel weeshuis.
0: Rob, waar kom jij vandaan?
3: Uit Nijnsel.
0: Uit Nijnsel? Kijk.
1: Dat is vlakbij.
0: Dat is vlakbij.
3: Ja.
0: Nou, gaat er vanavond nog iets leuks doen erop of staat er niks op de planning?
3: Ja, bier drinken.
1: We gaan eerst bier drinken, jongen.
3: In Rooi.
1: In Rooi, toch niet bij de kroeg, hè?
3: Nee, Rooi Live.
1: Waar?
3: Rooi Live is nou, dat is tentfeest.
0: Kijk, een tentfeest. Ah.
1: Kom ik wel eens in de kroeg in Rooi?
3: Nee, eigenlijk nooit.
1: Oh, moet toch eens doen, jongen. Dat is altijd gezellig. Kom ik ook.
0: Hey Rob.
1: Doe niet de worstenbrood mee, want ze hebben er altijd honger.
0: Ja, zeker, zeker. Hey Rob, we gaan jouw naam doorgeven bij Willy's Worstenbrood. En die wacht op jou en die heeft ze allemaal vers voor jou klaar liggen.
3: Oh, dat is goed.
1: 25.
0: 25 stuks. Hij telt ze met de hand na en dan mag jij ze meenemen richting het mooie Nijnsel. Wij wensen jou een mooie zaterdag en een mooi weekend, jongen.
3: Ja, hetzelfde, hè?
1: Ja, ook voor mij, jongen. Fijn weekend. Ik zou zeggen, zuip ze. Maak er een mooi weekendje van. Het is in ieder geval goed weer, jongen. Dat hebben we wel.
3: Ja, dat komt wel goed. Niet te zijn,
1: ja, weet
3: hè?
1: Zeker. Ja, nee. Dat zeggen ze tegen mij ook altijd, jongen. Dat wil niet zo goed lukken.
0: Hoppatee. Bye-bye, Rob.
1: Yeah, Rob. Fijn weekend.
0: Zou Rob blij zijn met de worstenbroodjes, Jan?
1: Nou, zo klonk het wel.
0: Ze zijn wel lekker, eerlijk is eerlijk.
1: Ja, ze zijn wel lekker. Je moet de borst af en toe zoeken bij sommigen, maar ze zijn wel lekker. Nee, dat is onzin.
0: Ja, want jij bent wel een fijn proef wat betreft de worstenbroodje. Want jij hebt er toch in je leven denk ik al wat opgegeten.
1: Nou, toen wij ze uit moesten delen, je kreeg van die volle dozen mee.
0: Precies.
1: Ja, die mensen waren niet meer zo verband, dus wij hebben bij worstenbrood mee weg zitten kanen, joh, Arno en ik.
0: Precies, en dus, die waren toch onwijs lekker.
1: Jawel. Ze waren wel lekker, eerlijk gezegd.
0: Hey, zo meteen gaan we kletsen over wat er allemaal aankomt bij jou dit jaar. Dat is heel veel. We gaan eerst even de 423 draaien van Sineke.
1: Sineke?
0: Sineke, bekijk het maar.
1: Ja, die nieuwe, die vind ik ook trouwens heel
0: leuk.
1: Die
0: is ook heel erg leuk.
1: Ja, die is ook heel leuk, maar deze is ook leuk.
0: Bekijk het maar, 423. En zo meteen kletsen we verder met Jan Biggel. 423.

0: Zit je met restpartijen ijzer of metaal en heb je geen idee waar je ermee naartoe moet? Dan hebben wij de oplossing voor je. Van der Weijden Metals in Best. Wij wegen jouw ijzer of metaal en rekenen direct met je af. Ook plaatsen wij kosteloos grote of kleine containers bij bedrijven en particulieren. Handig toch? Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk dan op vanderweijdenmetals.com of kom langs in Best.
1: Wil jij ook RTT op jouw feestje, bruiloft of evenement?
2: Ik luister niet naar Strauss, op geen Benga Boys.
1: Boek dan nu de Crazy Accordions op crazyaccordions.nl. De Crazy Accordions, gegarandeerd 100% feest.
3: Nieuwe en gebruikte bouwmaterialen
4: en nooit te veel betalen.
3: Ga ze bij de vleuten halen.
4: 25.000 vierkante meter.
3: Goedkoper dan de bouwmarkt en alles op voorraad. Dus direct inlaaien.
4: De slimme vakman begint zijn bouw bij de Vleut in Best. Van der Vleuten Bouwmaterialen, Boslaan Zuid 13 in Best. Of kom naar devleut.com.
5: Bestel nu ook eenvoudig online.
6: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
7: Zoveel money!
6: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.

0: Tot 50% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Dit is Radio JND. Elke dag.
2: Jouw Nederlandse dag.
1: Bij JND hoor je thuis.
2: 1 uur.
3: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Directeur en oprichter van klimaatorganisatie Urgenda, Marjan Minnesma, is overleden. Met Urgenda was Minnesma in 2013 de eerste die met succes een klimaatrechtszaak tegen de overheid voerde en daarmee internationaal navolging kreeg. De wereld mist met haar een baken van hoop, zegt de stichting. Marjan Minnesma had borstkanker en was 59. Premier Jette zegt op X dat hij bedroefd is door het overlijden van Minnesma en dat hij met plezier terugdenkt aan de tijd dat hij als klimaatminister met haar te maken had. Ze was een onophoudelijk voorvechter van de klimaatzaak, zegt Jette. Op Utrecht Centraal demonstreren ongeveer 20 actievoerders van Extinction Rebellion met een sit-in. Ze willen dat Nederland Israël strengere sancties oplegt. Er is veel politie, want Extinction zei gisteren dat ze sporen willen blokkeren, wat van de politie en de gemeente niet mag. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zijn blij dat Groningen asielzoekers wil opvangen die niet terecht kunnen in het aanmeldcentrum in Ter Apel. De twee organisaties zeggen dat het goed is dat mensen nu niet weer dagen in onzekerheid hoeven te zitten. Fijn dat het nu al gecommuniceerd is, zegt het Rode Kruis. En dan het weer van Weer Online. Het is zonnig en warm, 24 graden in het noorden tot lokaal 30 in het zuiden. Vanavond blijft het aangenaam en ook de rest van het weekend is het zomers. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
1: JND Verkeer.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Een paar opvallende files op dit moment. Op te beginnen de A4, Den Haag richting Rotterdam. Voor knooppunt Benelux 10 minuten oponthoud. De A12, Duitse grens Arnhem. Voor Duiven duurt ook een kwartier langer over. Veel recreatieverkeer is daar ook onderweg. Een ongeluk op dezelfde A12 voor knooppunt Velperbroek richting Arnhem. Hier is de linkerrijstrook dicht en dat kost je een kwartier. En de A16 Rotterdam-Breda, daar wordt aan de weg gewerkt tussen het Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. Er staat daar 2 kilometer file en 20 minuten oponthoud op de parallelbaan. Beter is om te rijden via de Ring Rotterdam. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: bosbeauty.nl.
1: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo met BEAU.
2: Rolcontainer huren? Ga voor scherpe tarieven naar rolcontainernederland.nl.
3: Zin in een onvergetelijke zomervakantie? Kom van 5 tot en met 8 juli naar Winterberg. 4 dagen muziek, gezelligheid en culinair genieten in Hotel de Brabander. Met Jaman en vele anderen. Nu vanaf €399. Kijk op fp2000.nl.
4: Hey, hallo, Jan Biggel hier. Zondag 31 mei is het weer zover. De Jan Biggel Vanmiddag. Bij Hoeve 1827 in Oorschot. Met gastoptredens van Jurieke Sterke, Marco de Hollander, DJ Frank van Weert, Mr. Kies en natuurlijk ikzelf. Bestel je tickets op hoeve1827.nl/Jan Biggel. Op is op!
5: Met Welkoop haal je meer uit je voorjaar en uit je barbecue. Nu 25% korting op Welkoop houtskool en briketten. Dus hop naar de winkel of naar welkoop.nl. Dan ben je barbecue klaar als de zon schijnt. Welkoop, weet wat te doen.
6: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
7: JND. Hele Pinksterweekend op JND. De JND Top 500.
8: Radio JND.
7: Het beste van 10 jaar Radio JND.

0: begrijpt.
1: 422 voor Dordi. Marco Schrijnmaker, zij begrijpt het. Intussen nog een berg gezelligheid hier in de Radio 1 studio. Want we hebben niemand minder dan Jan Biggel. Ja, ja, zeker. Jan, wij moeten zo meteen toch even jouw laatste nieuwe single draaien.
2: Mijn laatste nieuwe?
1: Ja, die, want we gaan de Top 500 gewoon onderbreken voor jouw laatste nieuwe single.
2: Oh, dat is 423. Ja, dat had gekund, hè.
1: Nee, maar die draaien we gewoon tussendoor. Kom op, zeg.
2: Oké, ja, dat doen we gewoon.
1: We draaien hem sowieso helemaal grijs, jouw laatste nieuwe single.
2: Ja.
1: Maar ik weet gewoon, en daar ben ik toch wel benieuwd naar, want jij, wat ik al zei net, jij bent altijd met nieuwe muziek bezig. En je hebt vaak ook al wat dingen op de plank liggen, want jij werkt vooruit, wat dat betreft. Jij bent de ideeën die aan de lopende band, heb jij ze. Maar wat mogen wij dit jaar nog verwachten allemaal van Jan Biggel?
2: Dat je allemaal mogen verwachten. Nou, er komt liefdesliedje aan, weet je niet dat ik gepakt heb. Er komt nog een countryliedje aan.
1: Ja.
2: Dan komt mijn carnavalsplaat weer uit. En dan komt er iets voor de boerikers, weet je niet, van Lang Leven de Brouwer. Want de boerikers die zaaien op. Ze oogsten het, ze brengen het naar de brouwer. De brouwer maakt er bier van. En die boeren zuipen het weer op. Ja, net de brouwer weer op nodig. Dus die boeren zijn het maar weer. En kijk, zo is de cirkel mooi rond. En blijf van mijn bier af. Ja, met de carnaval. Ja, je hebt altijd wel eens weer zo in elkaar als bier zitten. En dan zeg blijf van mijn bier af.
1: Wat ik wel mooi vind, en ik ga je toch even veren in je achterwerk geven.
2: Oh, is die er maar past?
1: Ja. Er zijn zoveel artiesten die een hele grote hit hebben en die daarna een soort van dal vallen. Mag ik dat zeggen? Maar
2: natuurlijk,
1: dat heb jij.
2: Maar
1: jij niet, want jij blijft aan de lopende band, is gewoon muziek maken. Dat is echt bizar.
2: Nou, ik stond er ook van te kijken. Ik had het ook niet verwacht. Want ik zei tegen Adrie, weet je wat, ik had 2 jaar contract. Ik zeg, Adrie, we moeten allemaal die contracten tekenen. Man, een man, een woord, een woord.
1: Ja.
2: Hij zei, Jan, dat moet ik doen, want ooit komen ze met 1 liedje.
1: Ja.
2: Hij zei, en dan hoor er niks meer van. Hij zei, en dan kan ik er op een normale manier afscheid van nemen. Hij zei, maar bij jou gooit het gewoon deur. Ik zei, ja, ik snap er ook niks van. Iemand die niet kan zingen en toch nog redelijk met succes zet. Dit is ook knap van mijn eigen.
1: Nou ja, en menig feesttent en toch een festival af staat te breken ieder weekend nog steeds.
2: Ja, maar ik moet wel zeggen, ik zet wel de zalf op zijn kop. Ik stond er nog steeds van te kijken. Ik kom dat podium op, joh. En dan, ik denk, ik begon een feestje bouwen met elkaar. Ja, en dan komt het toch iedere keer goed af. Want mensen die mij meegemaakt hebben, en dat is ook lachen. Want dan sta ik te zingen, maar ik kijk het publiek ook aan. Dan stond ik ooit nog het verkeerde gat te zingen. En dan zie ik die vrouw ooit staan van, huh? Weet je niet? Zingt hij nou daarover? En dan zit ze nog een beetje te luisteren. Hij zingt daar echt over, weet je niet? En dan zie ik ze lachen, joh, weet je niet? En dat vind ik dan mooi, weet je. Kijk, als je bij mensen, net als mijn mama, een traan op het gezicht kunt toveren, maar ook een lach op het gezicht kunt toveren, ja, met hun liedjes. Ja, dat vind ik kei leuk om te doen.
1: Ik denk wel, vorige week was Django Wagner hier en er was in een interview had iemand gereageerd. Bij Django Wagner heb je al het gevoel dat hij je aan heeft gekeken. Weet je wel, als je op het podium staat. Ik denk dat jij dat ook hebt.
2: Ja,
1: mensen hebben het gevoel dat ze echt bij jou in het optreden betrokken zijn. Van
2: ik ben ook bij het publiek. Wij maken samen een feestje. Het publiek en ik, wij gaan samen een feestje maken. Zo voel ik dat ook.
1: Ja.
2: Kijk maar, als jij daar staat, ik doe mijn kunstje. Weet je, ik sta daar een beetje te zingen en heb ik even een half uur en zo en ben ik weg. Daar vind ik niks aan.
1: Nee.
2: Ik vind goed luisteren. We gaan even knallen, jongens. Even een lekker feestje maken. En dan zeg ik altijd, bij een feestje bier. En dus als ik tegen jullie zeg, mannen, wat doen we bij lege pullen? Nou, hul die zaal, jongen. Vullen, vullen, vullen. Ja, dat is gewoon geweldig, jongen. Zulke dingen allemaal. En dat vind ik gewoon keileuk om te doen. En het blijft leuk, ja.
1: Wat doet het met jou als we even kijken naar vorige week zondag jouw fandag? Dat je op een gegeven moment opkomt en dat al die mensen daar in principe, met alle respect, voor jou zijn?
2: Nou, dat had ik vorige keer al. En de mensen komen van heen en ver. Uit Friesland, uit België kwamen ze. Die hebben uren moeten rijden. Ja, dan voelden wij het toch ook wel een klein beetje vereerd, maar ook ontdaan. Weet je niet? Ja, het doet wel iets met hoe, dat moet ik wel zeggen.
1: Ja. Ik kan me voorstellen, ik bedoel, uiteindelijk zeg maar, ja, die mensen komen echt speciaal voor jou allemaal die kant op.
2: Mensen die gehandicapt zijn, weet je niet, die in een rolstoel zitten, toch naar mij toe komen, ja, daar heb ik dan een woordje voor. Ja, die moeten enorm moeite doen om daar te komen.
1: Ja.
2: En als ze daar dan zijn, ja, dan vind ik, dan verdienen ze ook een woordje, een fotomomentje, een klein.
1: Je laat die mensen ook allemaal speciaal voelen, één voor één. En dat vind ik mooi.
2: Ja, maar ze laten mij ook speciaal voelen. Ja. Dat doen hun ook bij mij. Ja. Hè? Want ook ik voel mijn eigen nou een beetje. Ik mag gewoon voor iedereen gaan zingen. En dan krijg ik nog netjes voor betaald ook nog. Dan denk ik, jonge Jan, dat je dit nog mee mag maken op jouw oude leeftijd, joh. Ik vind het geweldig.
1: Maar goed, bij jou is het wel 2-richtingsverkeer. En bij sommige artiesten is het juist heel erg 1-richtingsverkeer. En dat is wel heel mooi.
2: Ja, maar ik ga mijn eigen niet liggen vergelijken met andere artiesten.
1: Nee, maar juist, ik denk dat ja, daarom dat jij wel, zeg maar, wat we net over hadden, dat mensen zeg maar gewoon, ze hebben het gevoel dat ze erbij horen.
2: Ja, maar ik kom ook van de bouw af.
1: Ja.
2: Snap je? Dat is een heel andere wereld. De artiestenwereldje, dat is een heel raar wereldje. Dat mag ik wel vertellen. Want Als de ene een grotere hit heeft als een andere, ja. En als ze een hitje hebben, hoe dat die prijzen stijgen en alles.
1: Ja.
2: Ik vind het allemaal geweldig, maar ja, ik vraag al 2.500 per half uur.
1: Ja.
2: Ja, ik moet wel zeggen, er moet een hoop af, weten, niet belasting. En heel veel mensen verdienen er dan meer aan. Ja. Maar ik vind daar veel geld. En wij ik dan overhoud, ja, daar moest ik eerst een heel week verwerken, van maandag tot zaterdag. Kijk, en dat onthoud ik ook nog. Kijk, en dan vind ik het raar om dan nog meer te vragen. Want ik denk, ook die artiesten die heel veel vragen, gewoon ze week op de bouw werken, jongen, ziet wat die mensen verdienen. Want die moeten jullie intreegeld ook betalen. He, want als jij heel veel vraagt, dan moet ik ook een heel veel intreegeld.
1: Kijk,
2: en dan kom het pas. Ik denk, het zijn uw fans. Je doet het voor uw fans. Ja, in mijn eigen dorp, ja.
1: En je
2: ik hoef geen miljonair te worden, jongens. Ik op mijn oude dag een miljonair moet worden, daar heb ik al mijn gezin in. En mijn moeder zei altijd, jongen, als geld bij jou wil zijn, dan komt het van eigen. Dus ja, dan vertrouw ik dan maar op. En anders ga ik gewoon mijn lege kiesjes inleveren. Stage geld, hè.
1: Of naar de vlooie markt.
2: Of naar de vlooie markt. Ja, ja,
1: wel. Hey, we gaan jouw nieuwe single Iedereen Weet draaien. Wil jij hem even aankondigen?
2: Ik zal hem ook kondigen.
1: Op jouw manier, hè. Wacht even.
2: Mensen, we hebben het allemaal wel eens meegemaakt. Hè? Dat er eentje vreemd gaat. Iedereen die weet het. Behalve degene wat overgaat. En hier is hij ook. Want het begint met trouwen. En mannen, dan weet het, hè. Dan begint het gezeik. Hier is Jan Bingel met Iedereen Weet Het.

0: Rond. Het is weer weekend. En wat een mooi weekend, Jan.
1: Het is een heel leuk weekend. Kwam gisteren trouwens tegen Django een optreden. Want ik moest op gaan treden en toevallig zag ik hem.
0: Ik denk dat je het gezellig hebben samen.
1: Altijd gezellig. Ja, ik vind zo'n ook een hele goede gast. Ook met de mensen en alles.
0: En ontzettend leuke muziek ook, vind ik.
1: Ja, en hele leuke muziek.
0: Ja.
1: En dan moet ik wel zeggen, Frank Verweert schrijft er veel voor. Dus, en dat lukt altijd. En hij heeft een vaste schrijvers. Ja, en er komen altijd hele leuke liedjes uit.
0: Heel leuk team. En dat is gewoon super stabiel ook. En,
1: ik zeg altijd, iets wat goed is, moeten we zo houden. Dat dan wel.
0: Absoluut. Hey, als mensen jou de Pinksterweekend dus willen zien... of misschien wel spullen van jou willen kopen, dat kan dus gewoon.
1: Dat kan. Ik moet even kijken, want dan weet ik niet meer waar het is. Ja, het is niet in de Brabanthallen, want bij de Brabanthallen schijnt de tweede Pinksterdag ook feest te zijn. Tenminste, een vlooienmarkt. Maar ja, dat is niks voor mij natuurlijk.
0: Nee.
1: Ik doe hem, even kijken waar ik hem staan. Ik zet hem straks wel een keer op mijn Facebook-account.
0: Nou, anders moeten mensen straks even naar jouw Facebook-account gaan, dan kunnen ze zien waar jij het
1: Pinksterweekend... Ja, ga maar naar mijn Facebook-account, ik heb hem zo niet gevonden. Maar het is in ieder geval ergens in een bos.
0: In Den Bosch. Oh, ik krijg hier... Wacht even.
1: Oh, jij krijgt het al ongerijd.
0: Ik krijg het hier aanrijd. De Pinkstermarkt op de Larenweg in Den Bosch bij het terrein Vriezoord.
1: Ja, en daar kunnen alle spullen kopen die ik over heb. En ja, er zitten hele leuke dingen tussen. Ja. Ook speelgoed, alles.
0: En de Vroege Vogels kunnen altijd tussen 9 en 10 komen. En het gaat open vanaf 10 uur normaliter tot 1 uur of 4 in de middag.
1: Ja, en die tussen 9 en 10 komen, dat zijn denk ik de handelaren. Want ik heb het nou in de vlooienmarkt meegedaan. Die komen dan 's morgens, jongen, met een hoel kar.
0: Ja.
1: Lopen ze over die vlooienmarkt heen. Ze kopen vlug alle spulletjes. Ze rennen naar de wagen en we terug met de kar om de rest te bekijken. Ja, maar ik vind het allemaal best, want je kunt het weggooien of je kunt het hergebruiken. Nou, dan zie ik ook liever dat er andere mensen ook nog een beetje plezier van hebben. En het hergebruikt wordt.
0: Nou, van de andere kant ook mooi dat het een tweede kans krijgt.
1: Ja, natuurlijk. Ja. Ja. En er zit misschien ook een hoop dingen tussen, want ja... Ik heb bepaalde dingen, ja, die gegooid, niet alles vlug weg. Nee. Dus ja, die dingen zijn eigenlijk al antiek. Ja, ik zelf ben eigenlijk al antiek.
0: Nou.
1: Ik heb er de meeste kilometers op zitten.
0: Joh. Maar alles bij, voel jij jezelf 60?
1: Nou, ik had het er straks met Helga over. Ik zeg, vroeger vond ik 60, vond ik oud. Die mensen zagen er ook oud uit. En dan ben ik zelf over de 60 en ik voel me eigenlijk nog net een puber, joh. Ja. Dan moet ik wel zeggen, misschien ligt het ook wel een beetje aan haar. Want nou begint, ja, je moet luisteren, ja. Je bent allemaal met zoveel dingen bezig. Ik zit ook nooit stil.
0: Nee.
1: En Helga is heel erg ondernemend. Ik ben heel erg ondernemend. Dus televisie kijken doen we eigenlijk niet. Want wij gaan er altijd op uit. We zijn met alles bezig. Ik veel interviews. Je bent met muziek bezig. Je bent aan het schrijven. Je bent met een verhuizing bezig. Ja, je bent met zoveel dingen bezig. Ik zeg ook, ik ben gaan zingen. En ik heb het nog nooit zo druk gehad als toen ik ben gaan zingen. Want ik denk, ja, de weekend een beetje zingen. En dan de rest van de week ben je vrij. Ja, nee, zo is dat niet. Want door de week heb ik ook nog best wel veel dingen die ik moet gaan doen. En dan vragen ze ooit van televisie met die stomme spelletjes. Of, ja, dan hadden ze me pas geleden weer gevraagd van... Ik geloof in mij. Ja, of dat ik daar aan mee wil doen. Ik zeg, nou, daar ga ik eigenlijk niet om meedoen aan die rommel.
0: Daar hoeven ze jou niet voor te bellen.
1: Nee, jongen, niet van die dingen. Weet je wat het is? Als je in zo'n programma meedoet, er staat heel de dag die camera bij.
0: Ja.
1: Die geeft een heel hoop privacy op. En dan heb ik ooit met de mensen heb ik gewoon hele leuke gesprekken. En die kunnen dan gewoon tegen jou terugbuurten.
0: Ja.
1: Privé. Maar als er dan zo'n camera bij staat, dan krijg je heel andere gesprekken.
0: Heel anders,
1: ja. Ja. Kijk, en dat is niks. Je geeft zo'n hoop privacy op. Ja, en ze kunnen nu maken of ze kunnen nu breken. Dan zie je wel een Peter Gillis of een John de Bever, weet je niet. Die ene die hemel is op en een andere die boren ze de grond in, bij wijze van spreken. Ja, daar heb ik geen zin in. Ik doe gewoon mijn eigen ding en daar ben ik blij mee.
0: Nou ja, van John de Bever wordt nu een bioscoopfilm gemaakt zelfs.
1: Nou, ik vind best...
0: Dat is echt, zeg maar. Die hebben de Videoland geïnvesteerd in een of andere bioscoopfilm voor hun. Maar ik wil maar zeggen, van inderdaad wat jij zegt, heel de privacy, zeg maar, is gewoon is weg.
1: Ja, maar ik zou denken van, goed, luister eens over John Bever een bioscoopfilm wilt maken. Nou, ik vind het best, maar ik zou bij God niet weten hoe dat... Het zou wel een hit worden, denk ik dan, maar zullen we dan maar vanuit gaan dat het een dikke hit wordt?
0: Nou, goed, er is in ieder geval veel geld voor erin gestoken.
1: Ja, dus, ik kan het helemaal 100% begrijpen dat ze dat gaan doen.
0: Nou ja...
1: Wel met die Kees erbij.
0: Je krijgt die lach niet van mijn gezicht. Heerlijk, man.
1: Hey. Ja, joh, misschien met de kerst. Home Alone.
0: Home Alone. Hey, we gaan nog even doortellen in onze top 500. Want we zijn op 420 aangekomen. Een wereldwonder van John West en Billy Dan samen. Ik zie er wel een keer voor me dat jij gewoon een liedje maakt.
1: Met een wonder, een wereldwonder. Dat ding?
0: Welke?
1: Je bent een wonder, een wereldwonder. Is dat
0: ja,
1: die?
0: Ik denk het wel, ja.
1: Oh, dan ken ik hem wel. Anders had ik hem niet gekend.
0: Nou, dan ga ik even meezingen op 420 in de JND Top 500. Pook, John West, daar ben je dans met...
1: Kijk gezellig.
0: Wereldwonder.
2: 420.

0: Wij werken hard aan een goede start. Ga voor APK, onderhoud en reparatie van personen- en bedrijfswagens naar autoservicevaneijk.nl. Of kom langs op de Dommel 18B in Best. Autoservice van Eijk, zet zoden aan de dijk.
1: Hier is hij dan, de nieuwste hit van Gero.
2: Tweedehands auto.
1: Hallo, met wie?
3: Hoi, met mij. Heb je niet wat snellers?
1: Oké, komt-ie.
3: GTI, tweedehands.
1: Oh, we zijn zo weer terug.

0: Zilverenberg 37. Of kijk op www.geroauto.nl.
1: Bruincafé Downtown in Playa del Inglés. Geniet van Belgische biertjes, zelfgemaakte gehaktballen en frietjes, stoofvlees. Regelmatig live artiesten en live sportuitzendingen. Kijk op GranCanariaDowntown.com. Bruincafé Downtown, waar het altijd feest is.
2: En wil je je auto verkopen tegen de beste prijs? Ook dan ga je naar Gero Auto's in Den Bosch. Kijk op GeroAuto.nl.
3: Dat klinkt als onze frietwagen. Onze frietwagen maakt op locatie onbeperkt echte verse friet en snacks. Perfect voor feesten en evenementen. En bij ons altijd keuze uit minimaal 12 verschillende snacks. Kijk op onzefrietwagen.nl.
4: Hallo, Arjen Oosterom hier. Ben jij van plan om binnenkort iets te vieren? Bel Habets Event Support. Je kan het zo gek niet bedenken, of zij regelen het.
5: Kijk op habets-event-support.nl voor meer informatie.
6: Ik heb de lente in mijn bol.
7: Nou, dan hop op naar Groenrijk in Den Bosch. Voor mooie tuinplantjes, bomen.

0: Dierenrijk Verscholen aan de Graafseweg.
1: Binnenkort een feestje? Bel HBETS Event Support.
2: Ik wil dansen.
1: Of neem een kijkje op HBETS-event-support.
3: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker.
4: Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra-prijsjes. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
5: JND Verkeer.
6: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er is veel recreatieverkeer onderweg deze zaterdag. De meeste oponthoud zien we onder andere op de A4 Den Haag richting Rotterdam. Voor Knoopert Benelux bijna een kwartier oponthoud. En dat heeft te maken met de afgesloten A16 tussen Knoopert Terbrechtseplein en Knoopert Ridderkerk. Daar wordt aan de weg gewerkt tot maandagochtend vroeg. Verkeer wordt omgeleid via de ring van Rotterdam. Maar hou rekening met een kwartier oponthoud ook. En de A12, Duitse grens richting Arnhem. Voor het duiven rijdt het langzaam en staat het stil over 10 kilometer. En dat kost je ook daar een kwartier. En tot zover de ANWB. Verkeersinformatie.
7: Muurtje eruit, kozijntje erin.
8: Ja, zo gaat ie goed.
7: En wat doen we met het puinafval?
9: Container Nederland.
7: Oh ja.
10: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont. En hebben mooie oplossingen voor het MKB. Bezoek het Experience Center aan de Markt in Schijndel.

0: vloerverwarming zelf leggen? Kan ik vloerverwarming zelf leggen?
1: Jazeker, vloerverwarming kun je zelf leggen. Ga naar vloerverwarmingzelfleggen.nl en bekijk de superhandige instructievideo's.
0: Ik ga meteen kijken. Vloerverwarmingzelfleggen.nl.
1: In twee muisklikken uw offerte op
0: vloerverwarmingzelfleggen.nl.
2: Nu bij Vibra, alles reinigen voor maar 1,29. In een handomdraai, alles schoon en fris. Ook in onze webshop. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
3: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
4: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun je rustig naar een nieuwe plek zoeken.
5: Allsafe. Geeft ruimte.
6: Jouw Nederlandse dag.
7: Koen van der Vorst.
6: Hoor je thuis.
7: Radio GND. 418.

0: Je hoeft me niet te zeggen. Draai de muis.
1: Gezellig, hè?
0: Alex, wat gezellig, hè?
1: Ja, zeker weten. Goeie man.
0: Absoluut, absoluut. En hij gaat ook lekker. Hij blijft gewoon lekker doorgaan, die man.
1: Ja, ja, zeker wel. Maak leuke nummers.
0: Hey Jan, we moeten even een resume doen. Volgende week zondag is de Fandag.
1: Ja.
0: Gaan mensen ook nog misschien een sneak preview krijgen van een nieuw liedje van je? Of moeten ze daar nog even op wachten?
1: Ik doe wel een nummer. Dat heb ik nog nooit, weet het niet. Ja, dat brengen we ook niet uit. Eerlijk gezegd, ik ga het al wel doen. Maar gewoon om het publiek te vermaken. Hè, die is al opgenomen. Die heb ik toen ook in Turkije gedaan. Ik moet eerlijk zeggen, de mensen gingen helemaal los op dat liedje. Ja. Dus ik ga hem ook op mijn Fandag doen. En dat is gewoon echt voor de mensen die daar zitten en komen. En ja, gewoon, ik wil gewoon een gezellige middag met de mensen. En dat ik ze verhalen mee naar huis geef. En dat ze kunnen zeggen van, jongens, dat was leuk. En dan ga ik ook zo'n liedje doen. En dat doe ik dan door ook te horen brengen. Doe het niet in mijn setje als ik optreed. Want ja, de mensen kennen hem niet. En het duurt eigenlijk te lang. Maar het is eigenlijk te leuk om het niet te doen. Dus op mijn Fandag doe ik hem wel. En ik weet zeker dat de mensen er helemaal in een duik liggen. Dat wel. En daar wilde ook zo'n middag voor gebruiken. Dat de mensen gewoon, ja, als ze thuis komen, dat ze in ieder geval een hoop te vertellen hebben. Van dit was leuk, dat was leuk, dat hebben we meegemaakt. Ik heb er dan meestal buurt in het immens verhalen. Want ja, verhalen heb ik genoeg. Want
0: zeker.
1: Ik ben bijna 62 jaar, wat ik allemaal in mijn leven meegemaakt heb. Ik kan overal over meepraten, jongen. En ik heb echt de leukste dingen, maar ook de grootste ellende meegemaakt. Maar dat maakt niet uit. De leukste dingen moet onthouden. En die ellende, ja, de leer ervan en de schuiven houden aan de kant. Zo werk ik het meestal.
0: Mag ik wel zeggen dat jij een luxe probleem hebt? Waarom? Als jij nieuwe muziek maakt, we hadden het er net even buiten de uitzending over, dan moet jij, om je nieuwe liedjes te kunnen zingen, je hebt maar een half uurtje normaal gesproken, als mensen jou boeken, dan moet je dus een liedje laten vervallen. Of je moet anders creatief worden om ook die nieuwe muziek, zeg maar, in jouw setje erbij te krijgen.
1: Ja, dat is erg, joh. Dan moet een liedje af. Voor mij zijn liedjes herinneringen, want ik schrijf meestal over dingen die ik meegemaakt heb.
0: Ja.
1: En dan moet ik er eentje af laten vallen. Maar ik vind ze eigenlijk allemaal leuk. En dan denk ik, ja, welke? En dan ga ik maar weer op mijn, ik heb zo'n Spotify-ding, weet je niet, van welke nog het meeste luistert worden. Dan denk ik, ja, doe ik die. En denk, oh, moet ik dat liedje af laten vallen? En denk ik, oh man, dat vind ik niks. En ooit dan doe ik wel een beetje smokkelen. En denk ik, ja, dan doet er dat liedje maar uit, weet je, dat zing ik al lang zat. Maar ja, het is inderdaad een luxe probleem dat ik ze allemaal zo graag zing.
0: Ja. Ja.
1: Ik heb tegen Welen nog gezegd, zei Welen, ik moet nou zoveel liedjes af laten vallen. En ik vind ze eigenlijk te leuk om ze niet meer te doen. Dus ja, dan gaan we een keer de studio in en dan maken we toch van bepaalde liedjes maken we gewoon een medley, dat ik ze toch nog een beetje kan blijven zingen. En een mooie medley in uw setje, dat is ook nooit weg. En ja, de rest van de liedjes, ja, die zingen dan zomaar weer in. Maar ja, wel een keer een medley.
0: Daar is het wel mooi dat die herinneringen er wel in blijven, zeg maar. Al die liedjes, zeg maar. Al is het maar voor een minuutje, ja, zeg maar, allemaal. Ja.
1: Want ik heb Likes ook nog heel lang gezongen. Want ik vond het altijd leuk. Weet niet, als ik dan Arno hoorde, want dan zei Adrie, ja, je moet hij gewoon deur zingen. Ik zeg, ik niet, ik luister dan naar Arno. Weet niet, ook al stond hij niet op de bühne. Maar ja, ik vond dat gewoon gezellig.
0: Ja.
1: En toen moest ik hem op een gegeven moment af laten vallen. Ja, dat vond ik ook erg. Maar ja, toen kwamen die andere liedjes, die vond ik allemaal mooi. Maar ik denk, ja, de ene en de andere moest ik. Als ik dan met een nieuw liedje kwam. Maar eerst was het allemaal zo. Ik had maar 3 liedjes. Ik moest iedere keer een liedje bijmaken om dichter bij mijn half uur te komen.
0: Ja.
1: Maar nou had ik een heel leuk setje. En dan moest ik eigenlijk zeggen, ja, nou stop ik ermee. Want dan heb ik zo'n leuk setje, nou hoeft er niks meer veranderd te worden. Maar ja, dan konden we met een nieuw liedje naar. En dan denk ik, ja, dat is ook wel een leuk liedje. Ja, welke zak dan af laten vallen? Ja. En ja, ik kom er wel altijd uit die ik af laat vallen. Maar ja, dan denk ik ook van, ik ga een keer een medley maken dat ik ze toch allemaal een klein beetje kan zingen. En iedereen zal ze wel herkennen, dus ze kunnen allemaal meezingen. Want het zijn alleen maar refreintjes die je dan zingt natuurlijk.
0: Jij bent wel een van de weinige artiesten trouwens die echt alleen maar liedjes van zichzelf zingen.

0: alledaagse dingetjes. Maar jij zingt echt alleen maar liedjes van jezelf.
1: Ja, maar weet je, het is toch hè, iets mee. Met een liedje van een ander, dus door een ander geschreven.
0: Zeker, ja.
1: Dat is een heel raar verhaal met een hele andere opbouw. Weet je, want ik weet wat er allemaal komt. Het is een verhaaltje wat ik vertel.
0: Ja.
1: Kijk, en in die andere liedjes ooit, er zit niet zoveel verhaal in. En dan moet er over dingen zingen, die rollen ze vandaan. En dan denk ik, daar ben ik allemaal niet zo goed in. Ik doe liefst mijn eigen liedjes, want dan ken ik het verhaal. En dan zingt dat ook veel makkelijker.
0: Ja.
1: En er gaat ook gevoel bij, vind ik. En dan is ook feest, hè, jongen. Want dan denk ik, dan moet
0: ik zeker feest.
1: Zingen.
0: Ja.
1: En denk ik, mensen, dat was leuk, jongen. Dat gaan jullie vertellen. Maar dan wel zingend. En dat vind ik gewoon kei mooi om te doen.
0: Ik vind het mooi om te zien hoeveel energie je nog steeds hebt gewoon in wat jij doet. Vind ik zo, daar geniet ik echt van.
1: Ja, maar het is ook ontzettend leuk. En dan moet ik eerlijk zeggen, mag doen, hè. En dat de mensen het leuk vinden.
0: Ja.
1: En Durham wilde graag verhaaltjes vertellen aan de mensen. Die wilde dan in een liedje verwerken. En tot op heden best wel leuk af. Dus er komen er best heel veel leuke dingen om. Want ik weet wat er allemaal klaar ligt. Dus ik denk bij mijn eigen van, er komen nog... En dan ben ik ook altijd benieuwd, hè. Want als ik dan naar Welin ga... Dan kom ik daar en ik heb wel bepaalde ideeën. En die moet alleen nog uitgewerkt worden. Dan kom ik bij Welin. We gaan in de studio zitten. Ik zeg, dit en dat is het verhaal. Dit wil ik de mensen vertellen. En dan gaan we samen zitten. En hij schrijft trefwoorden op. Ik schrijf trefwoorden op. En een beetje, we hebben het liedje willen hebben. En dan gaan we daar samen verzitten. En de muziek... weet je niet wat er dan... We hebben een soort muziek dat eronder moet. Want dat is Dixieland en zo. Country of... Van alles, maar ik vind het ook keilijk om te doen. Dus. En als je dan terugkomt en s'avonds, je begint 's morgens. En dan s'avonds een liedje af. En dan denk ik, wauw, wat is dat leuk geworden, joh. Kijk, en dat vind ik dan mooi, weet je niet, dat je dan...
0: Het is een mooi proces. Ja
1: man, dat is echt gemaakt iets. 's morgens begint het bestaat nog niet. En s'avonds is het er en denk ik, dit is een leuk liedje. Dat is lekker meezingen, mooi verhaaltje erin. Ja, ik vind het helemaal geweldig.
0: Geweldig.
1: Ook liedjes voor anderen schrijven vind ik helemaal geweldig, want... Ja, je moet dan verhaaltjes vertellen. En ik heb bepaalde liedjes. Ja, dan denk ik van, dat moet goed gezongen worden. Dat moet zo gezongen worden. En dan denk ik, dat kan ik niet. Weet je niet. En dan, ooit doe ik het wel. He, omdat ik dan ook zo'n genre, weet je niet. Net als een liefdesliedje had ik nog nooit gedaan. Een ballad had ik nog nooit gedaan. Oké, ik weet zelf ook wel, ik ben er niet zo goed in. Ik heb het wel allemaal gedaan. Dat
0: je doet het wel,
1: Dat je al die genres ongetikt hebt. Ja. En dan, welke kant gaat er op? En dat bepaal ik dan mijn Welin. En als je dan zo ziet welk liedje dat je hebt gemaakt... Denk ik, ik vind het toch wel weer mooi. Man, dan ben ik kei trots. Ja. Maar ook leuk dat ik het mag doen, man.
0: Ja.
1: Jongen, hier zouden mensen geld voor betalen om dit te mogen doen.
0: Ja.
1: Op een podium staan, jongen, dat is wel zo leuk. En ik zie alle mensen, en de mensen zien alleen mij. Maar ik zie ze allemaal.
0: Ja.
1: En ik vind dat zo leuk als je dan bepaalde liedjes aan het zingen bent... dat ik gewoon de mensen met een lach op het gezicht zie. Ik zie de mensen...
0: Je ziet ze genieten gewoon.
1: Ja, zeker wel. En dat is het mooiste wat ik kan overkomen.
0: Ik vind het mooi. Ja, weet je, er zijn geen woorden meer aan toe te voegen als jij een verhaal vertelt. Vind ik altijd mooi. Maar wij zijn aardiger door de tijd heen al. We moeten nog een aantal liedjes draaien tot top 500 dit uur. Maar
1: dat kan zo wel lang duren.
0: Doe even nog het laatste oproepje voor volgende week, de Fandag. Want als mensen nu luisteren, die denken volgende week zondagmiddag... ik wil misschien met de kinderen of je bent zelf misschien Jan Burelfan.
1: Ik zou zeggen, mensen, kom allemaal naar de Fandag op 31 mei. Ik moet eerlijk zeggen, een tientje, het is geen geld. Wat je er allemaal verkrijgt. Aan de deur is het 12,5 euro. Dus een kaartjes genoeg. Voor de kinderen is er van alles te doen. Ze krijgen leuke dingen mee nog van mij. Er komen leuke artiesten, net als Jerieke Sterke, Marco de Hollander, Mr. Kies, ikzelf en nog een hoop meer. En het wordt opgeleukt natuurlijk door een disjockey. Frank van Weert natuurlijk, wie kent hem niet? Ook keigezellig. En we gaan deur tot in de late uurtjes voor degenen die willen. Maar ik zou zeggen, kom allemaal en je krijgt van mij een dag om nooit te vergeten. Dat doen we wel.
0: Zo is het. Jan! Ik wil jou vreselijk bedanken.
1: Dankjewel.
0: Dat jij vandaag hier weer was. Laten we afspreken als er weer nieuwe muziek is dat wij hier weer zitten.
1: Ja, ergens in juli, achteraan in juli, kwam er nog een nieuw liedje net.
0: Nou, daar kijk ik nu al naar uit.
1: En oktober kom ik dan ook weer terug, want dan komt er weer in de net. En in januari met mijn carnaval.
0: We kunnen de agenda al wat vullen dan.
1: En in april komt dan weer de Brouwer aan, dus...
0: Er komt veel leuks aan.
1: Ja, en er komt nog veel hier dan.
0: En voor iedereen die voorneemt naar de Fandag gaat... en jijzelf, gaat er vooral ook echt van genieten.
1: Daar wel, maar ik ben hier ook een beetje thuis, hè, jongen. Daar dan wel.
0: Bij J&D hoor je thuis.
1: Bij J&D hoort het thuis en ik ben hier thuis. Daar, zo is het.
0: Je bent hier altijd welkom, Jan. Dank je wel.
1: Weet ik. Dank
0: mooi weekend en veel plezier volgende week met de Fandag.
1: Ja, ik zou zeggen iedereen die langs wil komen... iedereen is welkom en iedereen die niet wil komen... luister naar Radio J&D.
0: Ja.
1: Dat doen we wel.
0: En iedereen die iets wil kopen van Jan, morgen staat hij op... Is het morgen of tweede Pinksterdag? Dat je op de...

0: Een morgen en tweede Pinksterdag. Allebei.
1: Dan
0: hebben ze zoveel nieuwe.
1: Ja.
0: Er ligt van alles, mensen, dus ja.
1: Komt langs. Kom langs.
0: En het zijn achter Jan Biggels. Daar hebben we wel
1: meteen. Wij tellen door met de JNR Top 500 op nummer 417, Suzanne en Freek.
2: 417.

0: al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
1: Trendycars.nl, top occasions tegen de scherpste prijzen.
0: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Eckersrijd.
1: Trendycars.nl, onderdeel van MH Cars BV.
2: Een vakantie aan de Spaanse Costa del Sol is pas compleet met een bezoekje aan stamcafé Torremolinos. Bij ons de lekkerste broodjes en Hollandse snacks, live muziek, voetbalwedstrijden op groot scherm en natuurlijk veel gezelligheid. U vindt ons direct aan de boulevard tegenover Hotel Rio Nautilus. Voor meer informatie kijk dan op www.stamcafetorremolinos.com of volg ons via Facebook. Stamcafé Torremolinos, de gezelligste kroeg aan de Costa del Sol.
3: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.
4: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
5: Wat heb jij nou aan? Is dat jouw bedrijfskleding? Man, ga even naar Geffen.
6: Maar weer.
5: Voor bedrijfskleding van Schijndel. Die heeft voor ieder vak het juiste pak. Inclusief bedrukking van je bedrijfslogo.
7: Van Schijndel.
8: Kerkstraat 7 in Geffen.
7: Bedrijfskleding.
9: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.

0: uur.
1: Goedemiddag, dit is het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Jeroen Hazewinkel. De politie heeft op Utrecht Centraal actievoerders van Extinction Rebellion van het spoor gehaald. Na een sit-in in de stationshal waren ze de rails opgegaan. Gemeente, politie en justitie hadden gezegd voortvarend te zullen optreden en na een half uur was het spoor weer vrij. Door de actie rijden er geen treinen van en naar Utrecht. In Kampen is een man overleden nadat de auto waar hij in zat de Stadsgracht was ingereden. Omstanders sprongen er achteraan en haalden de man en een vrouw op het droge. Voor de man kwam de hulp te laat. De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht. De politie zoekt uit wat er is misgegaan. De oprichter van klimaatorganisatie Urgenda, Marjan Minnesma, is overleden. Onder haar leiding won Urgenda een klimaatzaak van de overheid over het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen. Premier Jette noemt haar een onophoudelijk voorvechter voor het klimaat. Minnesma had borstkanker en was 59. En Robert Eenhoorn is de nieuwe algemeen directeur van Feyenoord. Hij volgt Dennis de Kloeze op, die naar Mexico vertrekt. Eenhoorn is geboren en getogen in Rotterdam en trots dat hij bij Feyenoord aan de slag kan. Tot 2 jaar geleden was hij directeur van AZ. En dan het weer van Weer Online. Het is zonnig en warm met temperaturen van 24 graden in het noorden tot lokaal 30 in het zuiden. Vanavond blijft het aangenaam en ook de rest van het weekend is het zomers. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er is veel verkeer nog altijd onderweg. Er staat ruim 80 kilometer file. De meeste vertraging op de volgende wegen. De A4, Den Haag richting Rotterdam. Voor het knooppunt Benelux heb je een kwartier oponthoud. En dat heeft te maken met omrijdend verkeer van de A16. Want die is dicht tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk door wegwerkzaamheden. Het asfalt wordt daar vernield. Verkeer kan er langs via de parallelbaan, maar daar heb je ruim een half uur oponthoud. Beter is om te rijden via de Ring Rotterdam. En tenslotte valt ook nog op de A76 Geleen richting Aken. Voor de grens bij de grenscontroles daar een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten. Reserveer via dommel18.nl.
5: Wil jij ook weer voluit kunnen lachen zonder dat je je schaamt voor je gele tanden? Spits dan nu je oren, want met 1 professionele betaalbare bleekbehandeling van Clean Your Smile uit Son & Breugel ga je de toekomst weer stralend tegemoet. Kijk snel op www.cleanyoursmile.nl. Nu ook gebitsreiniging met de nieuwste technologie van Airflow.
6: Custer's Facilities. Dat is een van de meest veelzijdige facilitair dienstverleners van heel Nederland. Wij zijn al ruim 50 jaar uw partner voor de facilitaire ondersteuning van uw organisatie bij projecten, evenementen en calamiteiten. Van veeg- en reinigingswerkzaamheden tot een verhuislift. En van evenementenhekken tot verkeersmaterialen. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Je vindt Custer's Facilities op industrieterrein De Hurk in Eindhoven of kijk op custersbedrijven.nl/facilities.
7: Stap in de wereld van Happencontainers. Want voor onze vuilnis, kraan en haakwagens zijn we op zoek naar chauffeurs. Niet het juiste rijbewijs, dat haal je gewoon tijdens je werk op onze academy.
8: Kom werken bij Van Happencontainers. Maak het verschil.
9: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
10: Op zoek naar een nieuwe uitdaging met afwisseling? Solliciteer dan bij Custer's Facilities. Kijk op custersbedrijven.nl/facilities voor de vacatures.
11: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement.
12: Ook bij je thuis.
13: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
14: Goedemorgen.

0: badkamermeubels, maatwerk douchecabines, maatwerk spiegels, maar ook voor afbouwprojecten en zelfs je nieuwe keuken op maat.
1: Maatwerk Sanitair.
0: Kijk op maatwerksanitair.nl of kom langs in Hezen.
2: Ook voor tuinaanleg en grond- en straatwerk? Check bartvanzochel.nl.
3: Maatwerk, eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk-Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
5: Joehoe!
4: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
6: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
7: J&D.
8: Dit hele Pinksterweekend op J&D. De J&D Top 500.
7: Radio J&D.
8: Het beste van 10 jaar Radio J&D.
7: J&D. Bart Smit.
9: Ja, goedemiddag. De lijst der lijsten gaat zometeen verder met nummer 405. Amar met Sportschool. Na Frans Bauer met De Chinees.
7: Bij J&D hoor je het.
9: Die vinden we terug op plaats 406.
7: Radio J&D.
8: 406.

0: Je hoorde Amar met Sportschool. Nou, ik ben er vandaag nog niet geweest hoor. En om eerlijk te zijn, ben ik het ook niet van plan.
1: JND.
2: Top 500.
0: Inderdaad, de top 500. De lijst der lijsten. Tijdens het extra lange Pinksterweekend kun je genieten van deze fijne lijst. Zojuist dus de nummer 405. Amar met Sportschool. En daarvoor nummer 406. Het is geen nummer van de Chinees, maar het liedje heet wel de Chinees. En het wordt gezongen door Frans Bauer. Zometeen de nummer 403. Pascal Redeker. Ik hou echt alles van jou. Maar eerst een geluksmomentje voor Vincent. Hij staat namelijk in de Radio JND

Pascal Redeker, ik hou echt alles van jou. Dat liedje vonden we terug op nummer 403. Zometeen Amar samen met Donnie. Amar die staat 8 keer genoteerd in deze lijst. En Donnie vindt zichzelf maar liefst 9 keer terug. Je hoort ze samen met Space Piloot op nummer 401. Eerst nummer 402, dat is Corrie Konings.

0: zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
1: Heeft u problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC Discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC Discounter op de Leenderweg 95 Valkenswaard of kijk op pcdiscounter.nl.
2: Pidijko Stucadoors bedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar pidijko.nl en neem contact op. Pidijko Stucadoors bedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Pidijko.nl.
3: En Jack, wat vind je van het schilderwerk?
4: Ik zeg hey, van Marius, ja dat is echt oké. Okay.
5: Binnen- en buitenschilderwerk van je woning of bedrijfspand kiest Palmarius. Meester in meesterwerk. Ga voor de vrijblijvende offerte naar schildersbedrijfpalmarius.nl.
6: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, fort. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
7: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 5 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: J&D Verkeer.
9: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Door een ongeluk staat er een lange file op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Vianen en de afrit Everdingen is de vertraging ruim een uur. Er is dan maar 1 rijstrook open. Je kunt beter omrijden via Gorkum over de A27 en de A15. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam een lange file tussen Delft en knooppunt Benelux. Daar is de vertraging een kwartier. Dat komt door wegwerkzaamheden op de A16 van Rotterdam naar Breda. De hoofdrijbaan is dicht bij de Van Brienenoordbrug. En daardoor staat op de parallelbaan tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk 2 kilometer file. Dat kost je ongeveer 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Nieuwe tuin- of reinigingsmachine nodig? Van Olfen, de specialist met bekende merken als Husqvarna, Makita, Kärcher en Milwaukee. Bezoek ons aan de Industrieweg 11 in Bokstel voor deskundig advies en gepaste prijs. Of kijk op verhuur-bokstel.nl.
11: Zo, Huub hier. Ja. Hey, heb je ook zo'n zin om mezelf eens hummel te laten gaan?
12: Ja.
11: Gewoon ongegeneerd vol gas uit plaat. Kom dan naar Camping Kids Club.
12: 13 juni.
11: Heel bond! Ja, jongen.
13: Wil jij ook RTT op jouw feestje, bruiloft of evenement?
14: Ik luister niet naar Strauss of geen Benga Boys.
13: Boek dan nu de Crazy Accordions op crazyaccordions.nl. De Crazy Accordions, gegarandeerd 100% feest.
15: Home is where the heart is.
16: Nou, je kan beter zeggen, home is where the heart is. Want met een haard van Rijkers haal je pas echt sfeer in huis. Bezoek de showroom in Os en ontdek de vele mogelijkheden van een eigen haard. Rijkers Haarden, uw 5-sterren-specialist.
15: Rijkers Haarden.
16: Kijk op rijkerssfeerhaarden.nl.
17: Gek op laag.

Een wel heel stralende prijs bij Trekpleister. Heel veel Finish vaatwastabletten voor maar €35,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

0: 995 Entertainment. Kijk op 995entertainment.nl. Elke dag.
1: Jouw Nederlandse dag.
0: Bart Smit.
1: Hoor je thuis.
0: Radio GNB. 399.

0: Robert van Hemert samen met Kimberly Fransens. Ik zal er zijn.
1: JND Top 500.
0: Ja, dat liedje dat vinden we terug op nummer 399. Dat wil zeggen dat de eerste 100 liedjes inmiddels al gedraaid zijn van deze fijne lijst. Zometeen de nummer 397. Die is in handen van Ja Man, ik weet wat jij weet. Maar voor het zover is heb je eerst nog nummer 398 van me te goed. Daar vinden we René Schuurmans en kom op en zing met me mee.

0: De Radio JND Successchijf.
1: De Radio JND Successchijf.
0: Jeroen van Zelst. Griekse Nacht.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hoi, Jeroen van Zelst hier. En Griekse Nacht is deze week de Radio JND Successchijf. Mijn

0: J&A.
1: Top 500.
0: Bij J&A hoor je thuis. Radio J&A.
1: 394.

0: Op nummer 404 Vincent en Geluksmomentje. En Pascal Redeker met Ik hou echt alles van jou vonden we terug in deze lijst op nummer 403. Op nummer 402 Corrie Konings, Druk je lijf tegen dat van mij. En 401 Amar samen met Donnie en Space Piloot. Dan nummer 400 Samantha Steenwijk, Als de liefde dan geen zin meer heeft. En op nummer 399 Robert van Hemert en Kimberly Fransens, Ik zal er zijn. Op nummer 398 René Schuurmans, Kom op en zing met me mee. En op nummer 397 Ja man, ik weet wat jij weet. Eén kus van jou van Vincent, dat liedje vonden we terug op nummer 396. En Susanna Veldmeijer, Het draaiorgel op nummer 395. Zojuist hoorde je Stef Eggel Als ze lacht. En dat nummer dat staat genoteerd op nummer 394. Heb je er voor dit uur nog eentje van me te goed? Nummer 393, dat is Roxy Dekker met Ga dan.
1: 393. Ga dan.

0: Oostenrijk verscholen aan de Graafseweg.
1: Jan Biggel hier. Zondag 31 mei is het weer zover. De Jan Biggel Fanmiddag. Bij Hoeve 1827 in Oorschot. Met gastoptredens van Jurieke Sterke, Marco de Hollander, DJ Frank van Weert, Mr. Kies en natuurlijk ikzelf. Bestel je tickets op hoeve1827.nl/Jan Biggel. Op is op!
2: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
4: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
3: Meer weten? Kijk op ovp.nl.

0: 2 uur.
1: Goedemiddag, dit is het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Daphne van der Meijs. De politie heeft een einde gemaakt aan een demonstratie van Extinction Rebellion. De activisten waren het spoor opgelopen bij Utrecht Centraal en werden één voor één weggehaald. De activisten hadden Palestijnse vlaggen bij zich en eisten sancties tegen Israël. Het treinverkeer lag stil, maar komt nu weer op gang. Op een vleeskuikenbedrijf in het Friese Marum is vogelgriep vastgesteld, meldt de regionale omroep. Meer dan 80.000 kuikens worden gedood en in een straal van 10 kilometer geldt een vervoersverbod voor vogels, eieren en mest. De besmetting is geen reden voor het ministerie om een landelijk oproepplicht in te voeren. Verdrietige reacties op het overlijden van Marjan Minnesma van Urgenda. De eerste die een grote klimaatzaak won tegen de overheid. Ze wordt geprezen door premier Jette en het condoleanceregister stroomt ook al aardig vol. Er zijn al veel berichtjes achtergelaten. Minnesma had kanker, ze was 59 jaar. En twee van de vier Ajax-supporters die eergisteren werden opgepakt na rellen rond de wedstrijd tegen FC Groningen blijven vastzitten. Ze worden verdacht van het gooien van stenen en flessen naar de politie. Het OM is blij dat de twee blijven vastzitten. Het laat zien dat iemand niet wegkomt met geweld tegen agenten. En dan nu het weer van Weer Online. Het is zonnig en warm met temperaturen van 24 graden in het noorden tot lokaal 30 graden in het zuiden. Vanavond blijft het aangenaam en ook de rest van het weekend is het zomers. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan voornamelijk korte files veroorzaakt door recreatieverkeer en door wegwerkzaamheden. Ook een paar langere files, zoals op de A16 van Rotterdam naar Breda op de Van Brienenoordbrug. Daar heb je nu 25 minuten vertraging. De hoofdrijbaan is daar dicht. Daardoor is het ook extra druk op de A4 van Den Haag naar Rotterdam tussen Den Horen en Knooppunt Benelux. Ook 25 minuten oponthoud. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Vianen en Everdingen is de vertraging een half uur door slecht wegdek. De linkerrijstrook is dicht. En op de N279 Den Bosch-Roermond bij Beek en Donk is de weg helemaal dicht door een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Ja, dat is Holy uit Oosterwijk.
5: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren in kunststof en aluminium.
4: En altijd met hoog rendementslas.
6: Holy kozijnen, daar heb je leven lang plezier van.
4: Ga voor een messcherpe offerte naar holykozijnen.nl.
5: Ben je op zoek naar betaalbare plus-size damesmode?
6: Kies je prachtmaat.
5: Prachtmaat.
6: Dan weet je dat het goed staat.
5: De nieuwste trends, de nieuwste mode. Shop op prachtmaat.nl. Of kom naar onze showroom aan de Vlietberg 24.

0: autospecialistbrabant.nl.
1: Nieuwe bedrijfs- of personenauto?
2: BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
3: De monteurs zijn snel en vakkundig. In totaal onderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
2: En gratis vervangend vervoer.
3: Dus voor bedrijfs- en personenauto's, BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg.
2: Industrieweg 27 in Oorschot.
4: Zit er even helemaal doorheen. Ben kapot.
5: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
4: Wat zeg je?
5: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
4: Hoe dan?
5: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon. Herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
4: Wauw, dat klinkt goed.
5: Frozen Cryo. Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
6: Met Welkoop haal je meer uit je voorjaar en uit je barbecue. Nu 25% korting op Welkoop houtskool en briketten. Dus hop naar de winkel of naar welkoop.nl. Dan ben je barbecue klaar als de zon schijnt. Welkoop, weet wat te doen.
7: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
8: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
9: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
10: J&D. Dit hele Pinksterweekend op J&D. De J&D Top 500.
11: Radio J&D.
10: Het beste van 10 jaar Radio J&D.
11: J&D. Bart Smit.
12: Ja, goedemiddag. De Radio J&D Top 500 is in volle gang met zometeen nummer 391. Helemaal Hollands en Michaela. Na Ja Man.
11: Bij J&D hoor je tijd.
12: Niemand zo mooi als jij.
11: Radio J&D.
12: 392.

0: Inderdaad, de Radio J&D Top 500, de lijst der lijsten. Misschien wel lekker met een biertje in de tuin, radio aan. En gewoon lekker genieten met zojuist op nummer 392. Ja man, niemand is zo mooi als jij. En net hoorde je Helemaal Hollands met Michaela. Dat liedje stond genoteerd op nummer 391. De lijst die gaat straks verder met nummer 388. Amar, al heb je niets. Henk Bana, die komt eraan. Die vinden we namelijk terug op nummer 389. De 7 dagen van de week. Na René Kast en Spijkerbroek op nummer 390. Ja, gezien de weervoorspellingen zal dat een korte Spijkerbroek zijn.
1: 390.

0: J&A Top 500. Radio J&A. 389.
1: Ik ga vaak door de week wat drinken.

0: en Al heb je niets op nummer 388. De Radio J&D Top 500 die gaat zo meteen verder met nummer 386. Ancora, Jan Smit en Jan Keizer met Kameraden. Na nummer 387, Frank van Etten, Oh ja ja ja, Zon in mijn hart.
1: Ik weet het was even geen makkelijke tijd, maar door jou

0: Zin in een onvergetelijke zomervakantie? Kom van 5 tot en met 8 juli naar Winterberg. 4 dagen muziek, gezelligheid en culinair genieten in Hotel de Brabander. Met Jaman en vele anderen. Nu vanaf €399. Kijk op fp2000.nl.
1: Oh, heerlijk. Heb jij ze ook al geproefd?
2: Huh, wat bedoel je?
1: De gehaktballen van de Ballenkoning.
2: De Ballenkoning?
1: Ja. Gewoon het lekkerste balletje van Nederland. www.ballenkoning.nl.
2: Nou, klinkt goed. De Ballenkoning.
3: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
2: Hey, weet je waar ze nu ook de ballen van de Ballenkoning verkopen?
4: Martin Zwerts. Bosdijk in Eindhoven.
1: Ik zei het toch? Gewoon het lekkerste balletje van Nederland. Kijk ook op ballenkoning.nl.
5: Op zoek naar nieuwe velgen of banden? Kijk dan op onlinevelgen.nl. De grootste velgenshowroom van Nederland. Het grootste aanbod lichtmetalen velgen en banden. Kijk op onlinevelgen.nl of kom langs in onze showroom. De Maas 19 in Best. Onlinevelgen.nl.
6: Fans van een feestje op je barbecue? Opgelet! Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix. 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
7: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
8: Voor de makers.
9: Praxis.
10: J&D Verkeer.
11: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat in totaal zo'n 70 kilometer file. De meeste files leveren zo rond de 5 minuten vertraging op. Maar er zijn wel een paar uitzonderingen. Zoals op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Daar sta je bijna een uur in de file tussen Nieuwegein en Everdingen. Er is een ongeluk gebeurd. Er zijn 2 rijstroken dicht. Een half uur vertraging door een ongeluk op de A12. Arnhem-Duitse grens tussen Westervoort en Zevenaar. En verder zijn er problemen op de A16 Rotterdam-Breda. Er wordt aan de weg gewerkt. Op de Van Brienen Noordbrug heb je daardoor een kwartier vertraging. En daardoor ook op de A4 een lange file van Den Haag naar Rotterdam. Tussen Delft en knooppunt Benelux ook een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Zonvoordeel.nl.
1: Dit hadden we veel eerder moeten doen.
2: Ja, het is vermogen niet onder een betaalbare zonwering van JPB.
3: JPB, de zonwering specialist.
4: Zonwering voor buiten en binnen.
1: En altijd op maat gemaakt. Kom naar de showroom en ontdek de vele mogelijkheden bij JPB, de zonwering specialist. Stad 1 in Oorschot.
5: Rolcontainer huren? Ga voor scherpe tarieven naar
3: rolcontainernederland.nl.
6: Stap in de professionele wereld van sminkengriem.nl. Daar vind je smink, glitters, schablonen, penselen, maar ook leuke cursussen en workshops. Je allermooiste creatie? Je fixt het wel met sminkengriem.nl.
7: Hey, hallo. Ben jij die leuke, vlotte dame die op part-time basis veel geld wil verdienen? Ons team versterken bij massagesalon You and Me in Eindhoven. Stuur je mail naar info@youme.nl of kijk op de website youme.nl. Griekse ei, UMI.nl.
8: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chocoladeworstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar 1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
9: Dat wordt genieten.
8: Ja, dus.
10: Aldi.
11: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
12: Elke dag.
13: Jouw Nederlandse dag.
12: Bart Smits.
13: Thuis.
12: Radio GNT 385.

Raymond Hermans en Hey Maat op nummer 385. De lijst der lijsten gaat straks verder met Wesley Bronkhorst en Burgert Lewis met Reis met me mee. Dat nummer staat genoteerd op nummer 382. John West met Jij laat me leven op nummer 383. Voor het zover is heb je eerst natuurlijk nog nummer 384 van me te goed. En daar vind je John de Bever en Jij wel.

Desley Bronkhorst samen met Birgit Lewis en Reis met me mee. Dat nummer stond genoteerd op nummer 382. Zometeen de nummer 380 uit de lijst. Dat is Henk Bernaar samen met Henk Dame. En ze zei toch, voor het zover is, eerst nog nummer 381. Wesley Klein.

0: Met nummer 392, Ja Man en Niemand Zo Mooi Als Jij. En op nummer 391, Helemaal Hollands en Michaela. Op nummer 390, daar vonden we René Karst met Spijkerbroek. En op nummer 389, Henk Bernhard en Zeven Dagen van de Week. Amar met Al Heb Je Niets op nummer 388. En op 387, Frank van Etten, Oh Ja Ja Ja, Zon In Mijn Hart. Op nummer 386, Ancora, Jan Smit en Jan Keizer met Kameraden. En Raymond Hermans met Hey Maat. Dat liedje vonden we terug op nummer 385. Nummer 384, John de Bever, Jij Wel. En een andere John op nummer 383, namelijk John West en Jij Laat Me Leven. Wesley Bronkhorst en Birgit Lewis met Reis Met Me Mee op nummer 382. En op nummer 381, Wesley Klein en Ga Dan. En Henk Bernhard en Henk Dame, ze zei toch op nummer 380. En dat wil zeggen dat je nog één liedje te goed hebt voor dit uur. De man die maar liefst 28 keer genoteerd staat in de lijst der lijsten. Ik heb het over Django Wagner en Jij Bent Anders Nu. En dat liedje vinden we terug op nummer 379. Straks de nummer 378. Die ga je horen bij Peter de Graaf. Hij is inmiddels binnen. Ik wens je heel veel plezier met deze fijne lijst. En ik wens je een heel mooi Pinksterweekend.
1: 379.

0: keizerlijke vloer voor uw paleis?
1: Grindkeizer.nl.
0: Siergrind en marmerstoonvloeren. Ook voor uw paleis.
2: Ondernemers, opgelet.
3: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000. Of kijk op storeplay.nl.
4: Wie gaat er mee naar buiten?
5: Naar buiten!
4: Ja, de goedkoopste veranda.nl maakt het mogelijk. Al vanaf 10 euro per maand je eigen overkapping.
6: De goedkoopste veranda.nl. Oeh.
4: Met 10 jaar garantie.
6: Ah, de goedkoopste veranda.
7: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
8: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.

0: 4 uur.
1: Goedemiddag, dit is het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Daphne van der Meijs. Het Rode Kruis zet voor de zekerheid 175 bedden neer in Groningen voor asielzoekers uit het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. De asielzoekers kunnen voor zeker 3 nachten naar een congrescentrum in Groningen. Hoeveel er echt komen is nog niet duidelijk. Dat is afhankelijk van de situatie in Ter Apel. Schiphol is al een paar uur moeilijk te bereiken met de trein en dat komt door een seinstoring. Daardoor rijden er minder treinen. De problemen worden de komende uren misschien alleen maar erger, want er moet onderzoek worden gedaan naar de oorzaak van de storing. En dat gebeurt in een groter gebied. Het is nog maar de vraag of Congo mee kan doen aan het WK voetbal in Amerika. De regering eist dat alle spelers de komende 3 weken in quarantaine gaan, omdat de dodelijke ziekte Ebola is uitgebroken in Congo. De voetballers vinden het grote onzin, omdat ze allemaal in een ander land spelen. En veel mensen trekken naar de kust om te genieten van het mooie weer. In Scheveningen zijn het er zoveel dat er lange files staan. En als je er eenmaal bent, kun je je auto nauwelijks kwijt, want de meeste parkeerplaatsen zijn vol. Dat geldt ook voor Zandvoort. Nederland zoekt ook massaal verkoeling in andere plaatsen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is zonnig, droog en 26 tot lokaal 30 graden. Door wind van zee koelt het vanuit het westen af naar 20 tot 23 graden. Vanavond en vannacht is het helder. Morgen is er opnieuw veel zon. Dan wordt het maximaal 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is behoorlijk druk op de weg. Onder andere een lange file op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen knooppunt de Oude Rijn en de afrit Everdingen is de vertraging een half uur door een ongeluk. Er zijn 2 rijstroken dicht. Op de A4 Den Haag-Rotterdam tussen Den Horen en knooppunt Benelux 20 minuten vertraging. Het is daar extra druk vanwege werkzaamheden op de A16. Daar staat ook file op de A16 zelf. Van Rotterdam naar Breda bij knooppunt Ridderkerk een kwartier op onthoud. Bij Amsterdam ook problemen aan de westkant van de stad. Op de A5 Hoofddorp Amsterdam tussen Amsterdam-Westpoort en de aansluiting met de A10 een half uur vertraging. Komt er een auto met pech op de A10 West bij knooppunt Koenplein. Daar is het oponthoud ook 10 minuten. En door een ongeluk op de A12 Arnhem-Duitse grens bij Zevenaar ook 20 minuten oponthoud. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Jij ook, Riedidi, op jouw feestje, bruiloft of evenement?
4: Ik luister niet naar Strauss, op geen Benga Boys.
2: Boek dan nu de Crazy Accordions op crazyaccordions.nl. De Crazy Accordions, gegarandeerd 100% feest.
5: Tegel eruit.

vakantie aan de Spaanse Costa del Sol is pas compleet met een bezoekje aan stamcafé Torremolinos. Bij ons de lekkerste broodjes en Hollandse snacks, live muziek, voetbalwedstrijden op groot scherm en natuurlijk veel gezelligheid. U vindt ons direct aan de boulevard tegenover Hotel Rio Nautilus. Voor meer informatie kijk dan op www.stamcafetorremolinos.com of volg ons via Facebook. Stamcafé Torremolinos, de gezelligste kroeg aan de Costa del Sol.

0: U wilt gewoon de beste sierbestrating voor uw tuin tegen een leuke prijs? Kom dan naar Slegers, officieel dealer van NBI. Inspiraton en Excluton, pure topklasse en bovendien zo voordelig. Dat vindt u echt nergens.
1: Zelfs de prijs ligt goed bij Slegers Sierbestrating.
0: Tegenover hoofdingang Maxima Medisch Centrum Veldhoven.
2: Hallo, Jan Biggel hier. Zondag 31 mei is het weer zover. De Jan Biggel Vanmiddag. Bij Hoeve 1827 in Oorschot. Met gastoptredens van Jurieke Sterke, Marco de Hollander, DJ Frank van Weert, Mr. Kies en natuurlijk ikzelf. Bestel je tickets op hoeve1827.nl/Jan Biggel. Op is op!
3: Smulders Home in Progress. Voor kunststof kozijnen, deuren en veranda's. Maar ook voor uw raamdecoratie bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwaliteit, duurzaamheid en goede service. Wij komen graag bij u langs voor het maken van een vrijblijvende prijsopgave. Kijk ook eens op onze website homeinprogress.nl. Home in Progress. Met dubbel S.
4: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
5: Wil je Blokker ook weer bij jou in de buurt? Ga naar blokker.nl en laat weten waar jij Blokker nog mist. Stem op jouw stad of dorp en misschien knip jij het oranje lint door bij een volgende opening. Blokker, van je huis houden.
6: J&D.
7: Hele Pinksterweekend op J&D. De J&D Top 500.
6: Radio J&D.
7: Het beste van 10 jaar Radio J&D.
6: J&D. Peter de Graaf.
8: Ja, een hele goede middag. Het is vandaag zaterdag 23 mei, de Top 500. Op de zaterdag van J&D zaterdag. We gaan aftellen naar 1.
6: J&D, hoor je
8: dus nummer 378, Willem-Jan en tussen jou en mij.
9: 378.

0: Dat is nummer 378 in de lijst in de top 500 van JND. Jan en Willem en niets meer tussen jou en mij.
1: 377.
0: En van 378 gaan we naar 377 in de lijst. Hier

0: Top 500.
1: J&D.
0: Top 500.
2: Radio 376.

0: Zing dit hele Pinkster Weekend mee met de J&D Top 500.
1: Het weekend van J&D. Radio J&D.
0: 374.

0: huur niet duur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Dudel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Dudel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het compleet assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel 085 4860 333.
1: Ik heb de lente in mijn bol.
2: Nou, dan hop op naar Groenrijk in Den Bosch. Voor mooie tuinplantjes, bomen.

0: Koenrijk Verscholen aan de Graafseweg.
1: Hier is hij dan, de nieuwste hit van Gero.
2: Tweedehands auto.
1: Hallo, met wie?
3: Hoi, met mij. Heb je niet wat snellers?
1: Oké, komt-ie.
3: GTI tweedehands.
1: Oh, we zijn zo weer terug.

0: Zilverenberg 37. Of kijk op www.geroauto.nl.
1: Wij werken hard aan een goede start. Ga voor APK, onderhoud en reparatie van personen- en bedrijfswagens naar autoservicevaneijk.nl. Of kom langs op de Dobbel 18B in Best. Autoservice van Eijk, zet zoden aan de dijk.
2: En wil je je auto verkopen tegen de beste prijs? Ook dan ga je naar Gero Auto's in Den Bosch. Kijk op geroauto.nl.
3: Ik kan niet werken vandaag.
4: Waar heb je last van?
3: Koorts. Oranje koorts.
5: Geef je over aan je oranje koorts en scoor nu een De'Longhi Magnifica Plus volautomatische espresso machine voor €479.
6: Mediamarkt.
7: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
8: J&D Verkeer.
9: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 40 kilometer file. Je hebt veel vertraging op de A2 van Utrecht naar Den Bosch door een spoedreparatie bij de afrit Everdingen. Er zijn er twee rijstroken dicht. Vanaf Vianen is de vertraging 20 minuten. Op de A4 Den Haag-Rotterdam tussen Delft en Knooppunt Benelux 10 minuten vertraging. Het is daar extra druk vanwege werkzaamheden op de A16 van Rotterdam naar Breda bij de Van Brienenoordbrug. Op de A16 zelf ook een kwartier vertraging daardoor. En verder is er een ongeluk gebeurd op de A12 Duitse grens Arnhem bij Zevenaar. En dat kost je nu ook een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Stap in de wereld van Happencontainers en groei met ons mee. Want we zijn op zoek naar allrounders die kunnen sorteren, rangeren en werken met een loader op het dynamische productieterrein.
11: Kom werken bij Van Happencontainers. Maak het verschil.
10: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
12: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
13: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Knorr kuppensoep en Good Snacks? 2 plus 3 gratis. Alle Becel bak- en braadproducten en kuipen? 1 plus 1 gratis. En alle Amex snacksauzen? 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Albert Heijn. Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo super vers en voordelig. Met deze week AH courgette en aubergine. Zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar 99 cent. En AH rode paprika. Zo knapperig en fris zoet. Nu 1 plus 1 gratis.
14: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
8: De J&D.
15: J&D.
8: Roadshow. Op vrijdag 5 juni is de J&D Roadshow bij het Dorpsfeest 60 jaar Ziedewinde. Met J&D-DJ Lucas van Kessel. De J&D Roadshow boek je exclusief bij 995 Entertainment. Kijk op 995entertainment.nl. Elke dag
15: jouw Nederlandse dag.

0: Ja, 371 in de lijst. Jon de Bever, laat het licht maar uit. We doen het in het donker. En zojuist nog net op de valreep kunnen beluisteren voor de commercial break. Stef Ekkel en Señorita, meisje van de nacht. En we vinden hem al eerder terug in de lijst op 375. Dus juist al kunnen beluisteren het nummer van Rutger van Barneveld met de mazzel dan. Ook vinden we hem terug op nu. 370, Rutger van Barneveld. Hier is dikke 10.
1: 370.

0: 500.
1: J&D.
0: Top 500.
2: Bij J&D hoor je thuis. Radio J&D. 366.

op nummer 378 tussen jou en mij. 377 in de lijn, Jans met een samen. 376, Wesley Klein, dans met me. Ja, deze man, Rutger van Barneveld, vinden we twee keer in de lijst. Dit uur op 375 met de Mazzeldam. 374, Jesse Prins, hoe kan ik je vergeten? 373, Jeffrey Hees en Brees, je denkt alleen maar aan jezelf. Op 372, Stef Eckel, Senorita, meisje van de dag. Op 371 vonden we John de Bever, laat het licht maar uit, we doen het in het donker. En dan komt hij weer, Rutger van Barneveld, dikke 10 op 370. 369 in de top 500, Guido van der Graaf en eigen schuld. Matthijs Koning vonden we op 368 met eenmaal kom je toch weer bij mij. Zojuist kunnen we luisteren op 367, Yves Berends en Droom je maar over mij vannacht. En zojuist Marco Schuitmaker, 366, beter af alleen. Nu op 365 als afsluiter voor 5 uur. Hier is Jeroen van Zijlst en tot de laatste ronde. 365.

0: zoekt een hond- of katvriendelijke vloer?
1: Vindkeizer.nl.
0: Keizerlijke vloeren. Ook voor alle huisdieren.
2: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je kantoor of bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont en hebben mooie oplossingen voor het MKB. Weet u hoe? Kijk op energy.nl.

0: specialistbrabant.nl.
1: Zo, Huubke hier.
2: Ja. Hey, jij ook zo'n zin om mezelf eens rommel te laten gaan?
1: Ja.
2: Gewoon ongegeneerd vol gas uit plaat. Kom dan naar Camping Kids Club.
1: 13 juni.
2: Helmond! Ja, jongen.
3: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
4: Pinksterdeals bij Karwei. Vandaag tot en met tweede Pinksterdag tot wel 40% stapelkorting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
5: Jouw Nederlandse dag.
6: Bij J&D hoor je thuis.
5: 5 uur.
7: Goedemiddag, dit is het ANP nieuws op Radio J&D. Ik ben Daphne van der Meijs. In Den Haag komt geen coalitie met Hart voor Den Haag van Richard de Mos en D66. De partijen hebben weken onderhandeld, maar D66 trok de stekker er vandaag uit na oneenigheid over asielopvang in een voormalig ziekenhuis. De Mos is daarop tegen. Hij wil nu onderhandelen met VVD, CDA en DENK. Bij een afvalverwerker in het westelijk havengebied in Amsterdam woedt een grote brand, meldt AT5. Er komt veel rook vrij die tot in de wijde omgeving te zien is, zoals in Almere en Beverwijk bijvoorbeeld. Mensen krijgen het advies ramen en deuren te sluiten. Bij de brand zou niemand gewond zijn geraakt. In het centrum van Düsseldorf is een ernstig ongeluk gebeurd met twee trams. Ze klapten op een kruispunt vol op elkaar. Zeker 30 passagiers raakten gewond, van wie 4 er slecht aan toe zijn. Het ongeluk gebeurde op een drukke dag in Düsseldorf, want er is een groot evenement aan de gang. En we blijven in Duitsland, want daar is een zweefvliegtuig neergestort. Een van de twee inzittenden is omgekomen. Het vliegtuigje stortte kort na het opstijgen neer en belandde midden op een snelweg naar Frankfurt. Een tweede inzittende raakte zwaar gewond en moest bevrijd worden. De weg is in beide richtingen dicht. En dan nu het weer van Weer Online. Het is zonnig, droog en landinwaarts 26 tot 30 graden. Vanavond en vannacht is het helder en koelt het uiteindelijk af naar 14 graden. Morgen is er opnieuw veel zon. De temperatuur stijgt naar 22 graden in het noorden en 28 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio J&D.
6: J&D Verkeer.
8: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het aantal files is wat afgenomen in de loop van de dag, maar er staan nog wel 3 behoorlijk lange files. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Vianen en Culemborg 6 kilometer. Het oponthoud is daar een kwartier. De oorzaak een spoedreparatie. Er zijn 2 rijstroken dicht. Door werkzaamheden op de A16 van Rotterdam naar Breda staat er file tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. Daar 20 minuten oponthoud. Daardoor is het ook extra druk op de omleidingsroute, de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Tussen Delft en knooppunt Benelux ook 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Nieuwe en gebruikte bouwmaterialen?
10: En nooit te veel betalen.
9: Ga ze bij de vleuten halen?
10: 25.000 vierkante meter.
9: Goedkoper dan de bouwmarkt. En alles op voorraad. Dus direct inlaaien.
10: De slimme vakman begint zijn bouw bij de Vleut in Best. Van der Vleuten Bouwmaterialen. Boslaan Zuid 13 in Best. Of kom naar devleut.com.
11: Bestel nu ook eenvoudig online.
12: Maatwerk Sanitair. Maatwerk Sanitair.
13: Maatwerk Badkamer.

0: ster.nl of kom langs in Hezen.
1: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
2: Wat heb jij nou aan? Is dat jouw bedrijfskleding? Man, ga even naar Geffen.
3: Maar weer.
2: Voor bedrijfskleding van Schijndel. Die heeft voor iedereen...

0: metaalwerk en eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
1: Bart? Met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
4: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
5: Hele Pinksterweekend op J&D. De J&D Top 500.
6: Radio J&D.
5: Het beste van 10 jaar Radio J&D.
6: J&D. Peter de Graaf.
7: Ah, een hele goede middag. Na 5 uur beginnen we lekker weg te tikken van 364 naar 351. En we beginnen zometeen met Wesley Bronkhorst.
6: J&D, hoor je thuis. Radio J&D.
5: 364.

0: top 500.
1: Jaap Reensma vonden je op 362. En voor je van me houdt, daarvoor Guido van der Graaf. Eeuwige vrijgezel op 363. Vaak Guido van der Graaf. Het vorige uur hadden we hem ook al kunnen beluisteren in dit eerste uur van de top 500 met eigen schuld. Wederom zijn we aangekomen bij een mooi nummer van Guido van der Graaf. Niet voor niets dat hij zo vaak genoteerd staat in de top 500. We vinden hem op nummer 361. Hier is kamer 502.
0: 361.

0: 359.
1: Ja, 359 in de lijst is voor Sanne Alex. Ja, waarschijnlijk zal hij vaker voorkomen in de lijst in de top 500. Vandaag 23 mei, een mooi Pinksterweekend voor de boeg. Met zoals gezegd, op 359.

0: weekend mee met de JND Top 500.
1: Het weekend van JND. Radio JND.
0: 358.

0: grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement. Ook bij je thuis.
1: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
2: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo met B-E-A-U.
3: Goedemorgen.

0: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.
1: Ook voor tuinaanleg en grond- en straatwerk? Check bartvanzochel.nl.
2: Zit je met restpartijen ijzer of metaal en heb je geen idee waar je ermee naartoe moet? Dan hebben wij de oplossing voor je. Van der Weijden Metals in Best. Wij wegen jouw ijzer of metaal en rekenen direct met je af. Ook plaatsen wij kosteloos grote of kleine containers bij bedrijven en particulieren. Handig toch? Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk dan op vanderweijdenmetals.com of kom langs in Best.
3: Grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten. Reserveer via dommel18.nl.
4: Dommel 18 Grill en bar.
5: Dat klinkt als onze frietwagen. Onze frietwagen maakt op locatie onbeperkt echte verse friet en snacks. Perfect voor feesten en evenementen. En bij ons altijd keuze uit minimaal 12 verschillende snacks. Kijk op onzefrietwagen.nl.
6: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
7: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Met nu alle Head & Shoulders 2 plus 3 gratis. Die steekt er toch met kop en schouders bovenuit. Allemaal op naar
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: JND Verkeer.
10: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan nog een paar files bij elkaar, zo'n 30 kilometer. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Vianen en Everdingen een kwartier vertraging door een spoedreparatie. Er zijn er twee rijstroken dicht. Op de A4 Den Haag-Amsterdam bij Hoogmade is een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook is dicht, de vertraging 10 minuten. De andere kant op is ook de rechte rijstrook dicht. Daar is iemand onwel geworden, kost je ook 5 minuten. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam tussen Delft en Knooppunt Benelux nog een kwartier vertraging door de werkzaamheden op de A16. En op de A16 zelf van Rotterdam naar Breda tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk ook een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
11: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
12: Hallo, Arjen Oostrom hier. Ben jij van plan om binnenkort iets te vieren? Bel Habets Event Support. Je kan het zo gek niet bedenken, of zij regelen het.
13: Kijk op habets-event-support.nl voor meer informatie.
14: En Jack, wat vind je?

0: er mee. Salesbedrijf Palmarius.nl.
1: Binnenkort een feestje? Bel HBET Event Support. Of neem een kijkje op hbet-event-support.nl. En zij regelen het voor je.
2: Hey, hallo, Jan Biggel hier. Zondag 31 mei is het weer zover. De Jan Biggel Vanmiddag. Bij Hoeve 1827 in Oorschot. Met gastoptredens van Jurieke Sterke, Marco de Hollander, DJ Frank van Weert, Mr. Kies en natuurlijk ikzelf. Bestel je tickets op hoeve1827.nl/Jan Biggel. Op is op.
3: Home is where the heart.
4: Nou, je kan beter zeggen, home is waar de haard is. Want met een haard van Rijkers haal je pas echt sfeer in huis. Bezoek de showroom in Os en ontdek de vele mogelijkheden van een eigen haard. Rijkers Haarden, uw 5-sterren specialist.
3: Rijkers Haarden.
4: Kijk op rijkerssfeerhaarden.nl.
5: Zin in een onvergetelijke zomervakantie? Kom van 5 tot en met 8 juli naar Winterberg. 4 dagen muziek, gezelligheid en culinair genieten in Hotel de Brabander. Met Yaman en vele anderen. Nu vanaf €399. Kijk op fp2000.nl.
6: Bruin Café Downtown in Playa del Inglés. Geniet van Belgische biertjes, zelfgemaakte gehaktballen en frietjes, stoofvlees. Regelmatig live artiesten en live sportuitzendingen. Kijk op Gran Canaria Downtown.com. Bruin Café Downtown, waar het altijd feest is.
7: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
8: Gewoon even op BelSimpel kijken.
9: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
10: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hé, schat, kappertje gepakt. Leuk die balayage, Smint.

0: Top 500.
1: Op nummer 357 konden we luisteren naar Jannes. Jou herken ik met mijn ogen dicht. En zojuist op 356 Wesley Pond.

0: Radio JND Successchijf.
1: De Radio JND Successchijf.
0: Jeroen van Zelst. Griekse Nacht.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hoi, Jeroen van Zelst hier. En Griekse Nacht is deze week de Radio JND Successchijf. Ja,

0: Jeroen van Zelst is de successchrij voor deze week en de Griekse nacht. Door met de lijstenlijsten top 500 en nummer 354.
1: 354.
0: En daar vinden we in de lijst Pascal Redekker en Naar de Kroeg.
2: Op de fiets door de stad, want de kids hebben te

Toen ik haar leerde kennen, ik mocht haar ook graag. Zij moest aan me wennen, iets bijzonders bedacht. Om haar hartje te winnen, de champagne stond.

0: Weerzicht.
1: Ja, met de nummers die voorbij zijn gekomen tussen 5 en 6 uur. Begon het uur met Wesley Bronkhorst op 364 met Beter Wordt Het Niet. Quinten van der Graaf vonden we met de eeuwige vrijgezel op 363. 362 jaar per eerste maand voor je van me houdt. Kamer 502 van Quinten van der Graaf, 361. En op 360 in de lijn, Gisby, De Wereld Aan. Zanger Alex en Kus Me Snel op 359. Thomas, Agda, Paul de Munnik, Maan, Typhoon. Als ik je weer zie op 358. Op 357 in de lijst, jouw herken ik bij mijn ogen dicht. 356, Wesley Ponsen, ik zal geen traan meer om jou laten. Op 355, Stef Eckel, wat fijn dat je vreemd bent gegaan. 354 in de lijst, Pascal Redekker, Naar de Kroeg. En zojuist kunnen beluisteren op 353, Henk Barna, en toch ging het fout. Nu op 352, Wesley Bronkhorst, en de wet met de 3 J's. Later is morgen, en we sluiten dit gedeelte af. Voor 6 uur laat ik je achter met nummer 351, Stef Eckel en de dochter van de kastelein.
0: 352.

0: hele Pinksterweekend op Radio JND. De JND Top 500.
1: Bij JND hoor je thuis. Radio JND.
0: 351.

0: feestje, bruiloft of evenement?
1: Ik luister niet naar Strauss, op geen Benga Boys.
0: Boek dan nu de Crazy Accordions op crazyaccordions.nl. De Crazy Accordions, gegarandeerd 100% feest.
2: Zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
3: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
2: Wat zeg je?
3: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
2: Hoe dan?
3: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon. Herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
2: Wauw, dat klinkt goed.
3: Frozen Cryo. Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
4: Custers Facilities. Dat is een van de meest veelzijdige facilitair dienstverleners van heel Nederland. Wij zijn al ruim 50 jaar uw partner voor de facilitaire ondersteuning van uw organisatie bij projecten, evenementen en calamiteiten. Van veeg- en reinigingswerkzaamheden tot een verhuislift. En van evenementenhekken tot verkeersmaterialen. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Je vindt Custers Facilities op industrieterrein De Hurk in Eindhoven of kijk op custersbedrijven.nl/facilities. Op zoek naar een nieuwe uitdaging met afwisseling? Solliciteer dan bij Custers Facilities. Kijk op custersbedrijven.nl/facilities voor de vacatures.
5: Vloerverwarming zelf leggen? Kan ik vloerverwarming zelf leggen?
6: Jazeker, vloerverwarming kun je zelf leggen. Ga naar vloerverwarmingzelfleggen.nl en bekijk de superhandige instructievideo's.
5: Ik ga meteen kijken. Vloerverwarmingzelfleggen.nl.
7: Nieuwe tuin- of reinigingsmachine nodig? Van Olfen, de specialist met bekende merken als Husqvarna, Makita, Kärcher en Milwaukee. Bezoek ons aan de Industrieweg 11 in Bokstel voor deskundig advies en gepaste prijs. Of kijk op verhuur-bokstel.nl.
8: Vloerverwarming leg je zelf. Ga voor advies naar www.vloerverwarmingzelfleggen.nl.
9: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
10: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Trostomaten, alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus Bramen en Frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus.
0: Dit is
1: Radio J&D.
0: Elke dag.
1: Jouw Nederlandse dag.
0: Bij J&D hoor je thuis.
1: 6 uur.
11: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Daphne van der Meijs. Frankrijk en Italië zijn nog altijd woedend op een Israëlische minister die gruwelijke beelden verspreidde van vastgebonden activisten van de hulpvloot voor Gaza. Hij liet zien hoe ze gekleineerd en gedwongen werden om naar het volkslied te luisteren. Hij is niet meer welkom in Frankrijk en mogelijk volgen nog meer sancties. In het Groningse Winschoten heeft de politie in een schuur 40 dode dieren gevonden, waaronder schapen en een kalf, meldt RTV Noord. Tussen de kadavers vonden ze ook 160 levende dieren, maar die kregen te weinig eten en drinken en zagen amper daglicht. De politie ging erop af na een tip. Een 21-jarige man is aangehouden. De brand bij een afvalverwerker in Amsterdam is uit. De brand was bij een afvalverwerker in het westelijk havengebied en de rook was tot in Almere en Beverwijk te zien. Er zijn geen gewonden. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend. En bij het Ajaxstadion in Amsterdam staat al de hele dag een lange rij met mensen die straks het beste plekje willen hebben bij het concert van Harry Styles. Ze zitten in de brandende zon en moeten goed voor zichzelf zorgen, want er zijn geen flesjes water en beschutting geregeld voor de fans. Ze mogen wel water mee naar binnen nemen. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht is het helder en koelt het uiteindelijk af naar 14 graden. Morgen is er opnieuw veel zon. De temperatuur stijgt naar 22 graden in het noorden en 28 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
0: JND Verkeer.
12: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Door een spoedreparatie staat er file op de A2 Utrecht en Bos. Bij de afrit Everdingen is de vertraging 10 minuten. Er zijn er 2 rijstroken dicht. Op de A4 Den Haag-Rotterdam bij de Benelux-tunnel een kwartier vertraging. En op de A16 Rotterdam-Breda bij Knauwpunt Ridderkerk is het oponthoud 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
13: Altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Son doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
14: Trendycars.nl, top occasions tegen de scherpste prijzen.
13: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Eckersrijd.
14: Trendycars.nl, onderdeel van MH Cars BV.
15: Hallo, waar gaan we heen?

0: eens op rolcontainernederland.nl. Rolcontainer huren? Ga voor scherpe tarieven naar rolcontainernederland.nl.
1: Ik heb de lente in mijn bol.
2: Nou, dan hop op naar Groenrijk in Den Bosch voor mooie tuin.

0: Roemrijk verscholen aan de Graafseweg.
1: Jongens, eten!
2: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
3: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
4: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
6: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
7: J&D. Dit hele Pinksterweekend op J&D. De J&D Top 500.
8: Radio J&D.
7: Het beste van 10 jaar Radio J&D.
8: J&D. Arthur Kruid.
9: Goedenavond, tel je met me mee. Dit uur nummer 350 tot 337 in de J&D Top 500.
8: De J&D hoor je thuis. Radio J&D.
9: 350.

0: GND.
1: Top 500. 8 uur kruid.
2: Oh, jeetje, mensen. Dat kan best wel benauwd aanvoelen, hè? Dat lepeltje, lepeltje. Je kunt er niet echt op stil blijven zitten op het nummer van Jeffrey Hezen. Heb je erover nagedacht met wie ga of zou je eigenlijk wel een keertje lepeltje, lepeltje willen? Ja, het scheelt, we hebben de tijd. Zaterdagavond, Radio J&D, vandaag gestart met de top 500. Houdt in dat we aandacht besteden aan de meest gedraaide platen het afgelopen jaar bij jouw Radio J&D. Zometeen Gisby onder andere, Stef Eckel, Sieneke gaat aandacht krijgen. Maar nu eerst de nummer
3: 348.

0: Weekend Day. Top. Top 500.
1: Als je erover na gaat denken, het is als de dag van gisteren dat deze twee grootheden uit Nederland elkaar wisten te vinden. 2019, daar hebben we het dan over. Emma Heesters, Rolf Sanchez in duet met Pa Olvidarte op 347 te horen. En dit was de start, hè, van deze twee mensen bij elkaar. Hebben heel wat andere nummers nog uitgebracht. En we zullen gaan zien of de komende dagen er nog aandacht aan besteed gaat worden. Ik bedoel, nee, ik ga geen tipje van de sluier geven. Je moet het maar gewoon eventjes over je heen laten komen. We wachten het gewoon af, vind je ook niet? Radio JND, de top 500, daar zijn we mee bezig. Mogen dat nog niet duidelijk zijn? Stef Eckel zometeen met mijn allerliefste meisje naar Gisby. Vallen en

0: eerste weekend mee met de JND Top 500.
1: Het weekend van JND. Radio JND.
0: 345.

Yo, Jay en Dave, we kunnen niet om hem heen. In de J30 doen we het met zijn nieuwe single. Maar dit was uit 2019 het allerliefste meisje die te vinden was op 345 in de top 500. Zaterdagavond, maak je een beetje klaar voor wellicht een leuk stapavondje waarbij ook wat alcoholische versnaperingen aangetikt gaan worden. Nou, over alcohol gesproken, Sineke op 344. Waar blijft

0: zoek naar betaalbare plus-size diamondsmode?
1: Kies je prachtmaat.
0: Prachtmaat.
1: Dan weet je dat het goed staat.
0: De nieuwste trends, de nieuwste mode. Shop op prachtmaat.nl. Of kom naar onze showroom aan de Vlietberg 24 in Vlijmen. Prachtmaat.
1: Dan weet je dat het goed staat.
2: Wil jij ook weer voluit kunnen lachen zonder dat je je schaamt voor je gele tanden? Spits dan nu je oren, want met één professionele betaalbare bleekbehandeling van Clean Your Smile uit Son & Breugel ga je de toekomst weer stralend tegemoet. Kijk snel op www.cleanyoursmile.nl.
3: Nu ook gebitsreiniging met de nieuwste technologie van Airflow.
4: Helemaal los bij Ethos.
5: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel mondverzorging. 2 plus 2 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
6: Mooi van Ethos.
7: Fit voor iedere rit. Met de banden van Hankook en de service van Profile.
8: Goedenavond. Dit is Radio JND.
9: Jouw Nederlandse dag.
10: Eruit, wat erin, ja zo gaat die goed.
11: En wat doen we met het bouwafval?
12: Container Nederland.
11: Oh ja.
12: De bouw.
13: Holy moly!
14: Ja, dat is Holy uit Oosterwijk.
15: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren in kunststof en aluminium.
14: En altijd met hoog rendementsglas.
16: Holy kozijnen, daar heb je leven lang plezier van.
14: Ga voor een messcherpe offerte naar holykozijnen.nl.

0: Heeft u problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC Discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC Discounter op de Leenderweg 95 Valkenswaard of kijk op pcdiscounter.nl.
1: Oh, heerlijk. Heb jij ze ook al geproefd?
2: Huh, wat bedoel je?
1: De gehaktballen van de Ballenkoning.
2: De Ballenkoning?
1: Ja, gewoon het lekkerste balletje van Nederland. www.ballenkoning.nl.
2: Nou, klinkt goed. De Ballenkoning.
3: Een vakantie aan de Spaanse Costa del Sol is pas compleet met een bezoekje aan stamcafé Torremolinos. Bij ons de lekkerste broodjes en Hollandse snacks, live muziek, voetbalwedstrijden op groot scherm en natuurlijk veel gezelligheid. U vindt ons direct aan de boulevard tegenover Hotel Rio Nautilus. Voor meer informatie kijk dan op www.stamcafetorremolinos.com of volg ons via Facebook. Stamcafé Torremolinos, de gezelligste kroeg aan de Costa del Sol.
4: Wist je dat er ook een ballenwinkel is? Hier vind je het complete Ballenkoning-assortiment, maar dan voor thuis. Je vindt de ballenwinkel aan de Rijsdenweg 8 in Eindhoven.
1: Ik zei het toch, gewoon het lekkerste balletje van Nederland. Kijk ook op ballenkoning.nl.
4: Kijk ook eens op ballenwinkel.com.

0: Specialistbrabant.nl.
1: Pideco Stucadoors bedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar Pideco.nl en neem contact op. Pideco Stucadoors bedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Pideco.nl.
2: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
3: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
2: Beren goed, thanks bo!
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: En actie, olifant!
4: Nieuw!

0: top 500.
1: We zijn het niet van plan hoor om je gek te maken. Nou ja, met al die fijne platen word je wellicht toch wel een klein beetje gek. Dan in een ander opzicht, zeg maar. Hè? Ido van der Graaf, de man die bekend staat om zijn energieke shows in grote zalen. Met een aankomend soloconcert in de Avans Live op 27 november 2026 in het vooruitzicht. Ja, het duurt nog eventjes, dus mocht je daar interesse in hebben, dan moet je dat even noteren op je kalender of in de agenda. Anders dan weet ik het wel weer. Hè? Dat vergeet je natuurlijk, daar denk je niet heel de tijd aan. Dus fans van Guido van der Graaf, leuk, vooruitzicht toch zeker wel. Radio J&D, het is de top 500 van dit radiostation. Waarbij we straks aandacht besteden aan onder andere nog Henk Dissel, Marlane, John West, om maar eventjes weer wat dikke kanjers te noemen. Nu eerst de persoon die hier een tijdje geleden op dinsdagavond nog te vinden was. Aan de tand werd gevoeld door Max en Johan. Het was een fantastisch gesprek en het is ook een hele aardige gast. Zanger Alex hoor je hier met Mama Maria.
0: 342.

0: liefde. Deze twee mensen uit het Brabantse land, om precies te zijn Oeteldonk Den Bosch, brachten dit nummer precies 10 jaar geleden uit. Het werd ook gelijk een hele dikke hit. En er gaan geruchten. Ja, ik hoor ze al een tijdje, ik heb ook wat collega's erover gesproken. De geruchten gaan dat, omdat ze dus nu al 10 jaar samen muziek maken, dat er een hele leuke verrassing gaat komen. Geen enkel tipje van de sluier kan ik oplichten, want dat is echt allemaal nog heel vaag. Maar dat er iets te wachten staat en gebeuren staat in dit jaar, dat is één ding wat zeker is. Het was op dit moment nummer 341 te vinden in de J&D Top 500. Logischerwijs gaan we nu naar 340. Het recht heeft Henk Dissel om op deze positie te staan met Alles met jou.
1: 340.

0: Weekend Day Top 500 Overzicht.
1: Van 3 jaar geleden hoorde je Marlane Vlieg met mij mee vannacht op 339. Dit uur gestart met 350, Ferry de Lits en Jill Alena. Vraag me niet meer waarom. Op 349 gingen we lepeltje met Jeffrey Hezen. En op 348 staat Jannes aan het strand van Puerto Rico. 347, het duet tussen Emma Heesters en Rolf Sanchez. Pa Olvidarte. 346, uit het leven gegrepen. Gisby, vallen en opstaan. 345, Stef Ekkel met mijn allerliefste meisje. En op 344, meisje Sieneke, waar blijft nou de wijk? 343, Guido van der Graaf met Maak me nou niet gek. En op 343 staat zanger Alex met die feestknaller Mama Maria. 341 is voor Sharelle en Frankie Valken met Verboden Liefde. En op 340, Henk Dissel, Alles met jou. Zometeen een vervolg van de top 500. Je hoort Max van den Nieuwendijk zometeen bij Radio J&D. En ik laat je achter met zometeen op 337 Jan Smit. De Spiegel. Maar nu eerst John West. Een dag zonder jou, je hoort hem op 338.
2: 338.

0: in de professionele wereld van sminkengrim.nl. Daar vind je smink, glitters, schablonen, penselen, maar ook leuke cursussen en workshops. Je allermooiste creatie? Je fixt het wel met sminkengrim.nl.
1: Dit hadden we veel eerder moeten doen.
2: Ja, het is gewoon genieten onder een betaalbare zonwering van JPB.
3: JPB, de zonwering specialist.
0: Zonwering voor buiten en binnen.
1: En altijd op maat gemaakt. Kom naar de showroom en ontdek de vele mogelijkheden bij JPB, de zonwering specialist. Stad 1 in Oorschot.
4: Hey, hallo, Jan Biggel hier. Zondag 31 mei is het weer zover. De Jan Biggel Femmiddag. Bij Hoeve 1827 in Oorschot. Met gastoptredens van Jurieke Sterke, Marco de Hollander, DJ Frank van Weert, Mr. Kies en natuurlijk ikzelf. Bestel je tickets op hoeve1827.nl/Jan Biggel. Op is op!
5: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
6: Zo, waar is het warm?
7: Ja, dus snel naar Jumbo voor kies en mix barbecue. Zoals spiezen, worstjes en koolsla. 4 voor maar 10 euro. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.

0: 7 uur.
1: Goedenavond, dit is het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Daphne van der Meijs. Op Utrecht Centraal zijn 27 activisten van Extinction Rebellion aangehouden na een spoorblokkade. De actie was gericht tegen het Nederlands kabinetsbeleid rond Israël en legde een tijdje het treinverkeer plat. Kort voor de blokkade was er een sit-in op het station. Daarbij werd ook iemand aangehouden. Een vreselijke ervaring voor passagiers die van Australië naar Hongkong vlogen toen hun vliegtuig te maken kreeg met hevige turbulentie. Er brak grote paniek uit aan boord en spullen vlogen in het rond. 8 passagiers en bemanningsleden raakten gewond. Ze zijn na de landing meteen naar het ziekenhuis gebracht. In Madrid zijn tienduizenden mensen de straat op gegaan om te protesteren tegen de regering van premier Sanchez. Ze zijn boos over corruptieverdenkingen tegen een bondgenoot van Sanchez. 3 mensen werden opgepakt en 7 agenten raakten gewond toen de sfeer op een gegeven moment omsloeg bij de demonstratie. En Max Verstappen heeft in Canada geen potten kunnen breken in de sprintrace. Hij ging weg van de 7e plek en kon niemand inhalen. De race werd gewonnen door George Russell. Die moest flink aan de bak om aan kop te blijven. Hij had spectaculaire gevechten met Kimi Antonelli, zijn teammaat bij Mercedes. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht is het helder en koelt het uiteindelijk af naar 14 graden. Morgen is opnieuw veel zon. De temperatuur stijgt dan naar maximaal 28 graden. En ook op Pinkster maandag is het zonnig en zomers warm. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: Zin in een onvergetelijke zomervakantie? Kom van 5 tot en met 8 juli naar Winterberg. 4 dagen muziek, gezelligheid en culinair genieten in Hotel de Brabander. Met Jaman en vele anderen. Nu vanaf €399. Kijk op fp2000.nl.
3: Altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
4: Trendycars.nl, top locations tegen de scherpste prijzen.
3: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Eckersrijd.
4: Trendycars.nl, onderdeel van MH Cars BV.
5: Stap in de wereld van Happencontainers. Want voor onze vuilnis, kraan en haakwagens zijn we op zoek naar chauffeurs. Niet het juiste rijbewijs, dat haal je gewoon tijdens je werk op onze academy.
6: Kom werken bij Van Happencontainers. Maak het verschil.
7: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
8: Pidijko Stucadoors bedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar pidijko.nl en neem contact op. Pidijko Stucadoors bedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Pidijko.nl.
9: Oh, heerlijk. Heb jij ze ook al geproefd?
10: Huh? Wat bedoel je?
9: De gehaktballen van de Ballenkoning.
10: De Ballenkoning?
9: Ja. Gewoon het lekkerste balletje van Nederland. www.ballenkoning.nl.
10: Nou, klinkt goed. De Ballenkoning.
11: Hey, weet je waar ze nu ook de ballen van de Ballenkoning verkopen?
12: Cafetaria Bliksembos. Overuren in Eindhoven.
9: Ik zei het toch. Gewoon het lekkerste balletje van Nederland. Kijk ook op ballenkoning.nl.
13: Met Welkoop haal je meer uit je voorjaar en uit je barbecue. Nu 25% korting op Welkoop houtskool en briketten. Dus hop naar de winkel of naar welkoop.nl. Dan ben je barbecue klaar als de zon schijnt. Welkoop, weet wat te doen.
14: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
0: JND.
15: Dit hele Pinksterweekend op JND. De JND Top 500.
0: Radio JND.
15: Het beste van 10 jaar Radio JND.
0: JND. Max van den Nieuwendijk.
16: Ja, welkom bij 10 jaar het beste van J&D. Oftewel de J&D Top 500 met op nummer 336 Botte Cruz. En zo ben ik altijd geweest. J&D, hoor je
15: thuis. Radio J&D. 336.

0: Als ze zelf hadden verwacht in 2021 dat ze... ja, nu zouden staan waar ze nu staan, zeg maar. Je hoorde op nummer 335 Suzanne en Freek en Dromen in Kleur. En daarvoor Wolter Kroes op nummer 336. Getiteld Zo ben ik altijd geweest.
1: JND Top 500.
0: Het is de JND Top 500 waar je naar luistert op zaterdagavond. Net 7 uur geweest. Welkom in het laatste uur alweer van deze zaterdag. De JND Top 500. Oftewel, 10 jaar lang het beste van JND. 10 jaar lang de beste platen. Verzameld in een prachtige lijst met 500. Liedjes. Suzanne Freek, ik zei het net al eventjes, staan op het moment in de Gelderdoom. Zijn daar gisteravond gestart met hun concerttour. En ze zullen daar staan tot 31 mei met heel veel avond- en ook middagshows. Wie had dat gedacht? Natuurlijk gegund. 5 jaar geleden natuurlijk stonden ze niet op de plek waar ze nu stonden. En ondanks die vreselijke ziekte van Freek, toch nog, ja, waar ze nu staan. Is toch echt een bijzonder moment. En dan al die concerten gewoon uitverkocht. Achter elkaar, achter elkaar, achter elkaar. Een bomvol agenda voor dit duo. Ik zei het al, tot de 8 uur neem ik je mee in deze heerlijke lijst die dan morgenochtend weer verder gaat. In dit half uur onder andere Henk Benaar, John West, Westie Bronkhorst, Frans Bauer. Maar eerst op nummer 334 Django Wagner, tezamen met Wolter Kroes. En wij gaan door.

0: hele Pinksterweekend op Radio JND. De JND Top 500.
1: Bij JND hoor je thuis. Radio JND.
0: 333.

0: 30, het prachtige. Waarom kan het leven zo gemeen zijn? Frans Bouwberg.
1: JND Top 500.
0: En ik zat er eigenlijk schreef naar, nadat zijn moeder eigenlijk in een verzorgingshuis komt te zitten. En het allemaal een beetje, ja, hoe moet ik zeggen, realistisch werd. Dat ook zijn moeder, oude werd helaas, moet natuurlijk zijn vader al een hele tijd missen. Maar ook met zijn moeder ging het wat slechter. En ja, kwam dat moment van, ja, ze moeten dan toch echt naar een verzorgingshuis gaan. En we moeten toch een beetje los gaan laten, zeg maar. Hoe moeilijk dat het ook is, is wel eenmaal zo natuurlijk. We willen dat iedereen graag 100 jaar oud wordt in goede gezondheid. Maar dat hebben we helaas niet voor het zeggen. Je hoort hem dus in de lijst op nummer 333. Waarom kan het leven zo gemeen zijn van Frans Bouwer. En daarvoor Django Wagner en Wolter Kroes op nummer 334 met het liedje Wij Gaan Door. Zometeen John West op nummer 331, maar eerst op nummer 332. Ook zo'n prachtige plaat weer. Ja, ongelooflijk fijne lijst kan ik je zeggen. De J&D Top 500. Westie Bronkhorst en de dag die je nooit vergeet.
1: 332.

0: Zing dit hele Pinksterweekend mee met de J&D Top 500.
1: Het weekend van J&D. Radio J&D.
0: 331.

0: De man die we de laatste jaren vooral kennen van al die samenwerking, onder andere met de Afro Bros, met de Poki en heel veel anderen. Natuurlijk ook nog Lange Frans, waarmee hij onlangs een nieuwe plaat heeft opgenomen. We draaiden even een solo nummer van hem uit 2021. Op nummer 331 in de lijst hoorde je John West en Dans. Op nummer 330, daar vinden we Henk Benaag en Eén Nacht Met Jou.
1: 330.

0: niet duur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Dudel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Dudel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het complete assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel 085-4860-333. Wie gaat er mee naar buiten?
1: Naar buiten!
0: Ja, de goedkoopste veranda.nl maakt het mogelijk. Al vanaf 10 euro per maand je eigen overkapping.
2: De goedkoopste veranda.nl.
0: Met 10 jaar garantie.
3: Op zoek naar nieuwe velgen of banden? Kijk dan op onlinevelgen.nl. De grootste velgenshowroom van Nederland. Het grootste aanbod lichtmetalen velgen en banden. Kijk op onlinevelgen.nl of kom langs in onze showroom. De Maas 19 in Best. Onlinevelgen.nl.
2: Maas 19.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
3: Goedenavond. Dit is Radio JND.
4: Jouw Nederlandse dag.
5: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
6: Hey, hallo, Jan Biggel hier. Zondag 31 mei is het weer zover. De Jan Biggel Femmiddag. Bij Hoeve 1827 in Oorschot. Met gastoptreden. Van Jurieke Sterke, Marco de Hollander, DJ Frank van Weert, Mr. Kies en natuurlijk ikzelf. Bestel je tickets op hoeve1827.nl/Jan Biggel. Op is op!
7: Dommel 18.
8: Dommel 18, de gezelligste grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten. Reserveer

0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller snel.
2: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
3: Oh, wat betekent dat voor mij?
2: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
3: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
2: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
3: En moet ik verder nog ergens op letten?
2: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
4: Dit is J&D. En iedere dag word je hier wakker met een lach. Jouw Nederlandse dag start hier. Willem Bakker en de J&D Ochtendshow. Iedere werkdag van 7 tot 9. Willem Bakker. Alleen bij Radio J&D.
5: Willem met de Ochtendshow.
4: Werkdag van 7 tot 9. Elke dag.
6: Jouw Nederlandse dag.
4: Max van den Nieuwendijk.

0: Nee.
1: Ja, weet je wat je allemaal doet met mij? Nelis Leeman, die bezong het op nummer 329.
2: JND, top 500.
1: Ja, de top 500, oftewel 10 jaar lang. Want zo lang bestaat Radio JND inmiddels, 10 jaar lang. Het beste van 10 jaar JND. En dat allemaal verpakt in een hele mooie lijst, de JND top 500. Oftewel, de meest gedraaide, maar ook de meest gevraagde plaatjes, die komen allemaal in deze dagen voorbij. Tijdens dit hele fijne Pinksterweekend in de JND top 500. Met zometeen Jannes, maar eerst gaan we luisteren naar 328. En daar vind je een hele mooie samenwerking tussen Tino en Martin met Anouk. Anouk die volgens mij in die tijd een beetje voor het eerste keer of de tweede keer Nederlands talen zong. Eigenlijk heeft ze dat nooit echt gedaan. Maar in 2024 kwamen ze met een prachtig duet uit. En dat is getiteld, voor je het weet, op nummer 328.
2: 328.

0: Op nummer 327 daar vonden we de man uit het noorden van Nederland, ook wel bekend als de koning der piraten, Jannes. En ik zing Als de zon schijnt.
1: Top 500.
0: Ja, Jannes is de laatste jaren toch een beetje richting het piratencircuit aan het snabbelen, kan ik je zeggen. Want hij nam onlangs nog een hele fijne plaat op van de Vrijbuiters aan het strand van Puerto Rico. En in 2023 deze cover van de Teddy Boys, een bandje uit Limburg dat in de jaren 80 en 70 onder contact stond bij Johnny Hoes van Telstar in Weert. En Jannes dacht, nou ja, het liedje is al even geleden misschien een beetje in de vergetelheid geraakt en daar ga ik wat mee doen. En dat heeft hem zeker geen windeieren gelegd, want je hoorde hem op nummer 327. Jannes en ik zing Als de zon schijnt. En daarvoor Tino Martin en Anouk en Voor je het weet. Zometeen, Vier het leven van Rutger van Barneveld is een hele fijne zonnige hit uit 2022. John West en Lange Frans en hun Sexy Lady op

0: 500.
1: J&A.
0: Top 500.

0: 314 keer gedraaid dit jaar bij Radio JND. En daarom een terechte nummer 325 voor Rutger van Barneveld en Vier het Leven.
1: JND, top 500, overzicht.
0: Ja, het overzicht. Wat heb ik allemaal voor je gedraaid sinds de klok van 7 uur? Want we lopen alweer richting het einde van de eerste dag van de JND top 500. Oftewel, 10 jaar het beste van JND verpakt in deze hele fijne lijst. Die trouwens morgenochtend weer doorgaat vanaf 8 uur met Willem Bakker. Goed, dat gezegd hebben, ga ik even doornemen met wat we het afgelopen uur gedraaid hebben. Op nummer 336 openden wij dit uur met Wolter Kroes, met Zo ben ik altijd geweest. Op nummer 335 Suzanne Freek met Dromen in kleur. Op 334 Django Wagner en Wolter Kroes met Wij gaan door. Op nummer 333 Frans Bauer met Waarom kan het leven zo gemeen zijn. Op 332 Westy Bronkhorst, De dag die je nooit vergeet. Op nummer 331 John West met Dans. Op nummer 330 hoorde je Henk Bena met Eén nacht met jou. Dan de nummer 329, Nedis Leeman met Weet je. Op 328 Tino Martin en Anouk met Voor je het weet. Op nummer 327, daar hoorde je Jannes met Ik zing als de zon schijnt. Op nummer 326, het duet tussen John West en Lange Frans met Sexy Lady. En zojuist op 325, Rutger van Barneveld met Vieren Leven. Dan heb je nog voor mij te goed in dit laatste uur van deze zaterdag Pascal Redekker met Daar ga ik weer op 324. Gevolgd door de 323, John West met In de Nacht. Fijne avond en mij hoor je morgenavond weer tussen 7 en 8 in de JND Top 500. 324.

0: specialistbrabant.nl.
1: Zo, Huubke hier.
2: Ja, en jij hebt ook zo'n zin om jezelf eens rommel te laten gaan?
1: Ja.
2: Gewoon ongegeneerd vol gas uit plaat. Kom dan naar Camping Kids Club.
3: 13 juni.
2: Helmond! Ja, jongen.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
6: Hebbes,

0: uur.
1: Goedenavond, dit is het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Daphne van der Meijs. Er zijn verhalen dat Israël zich schuldig heeft gemaakt aan seksueel geweld tegen activisten die deze week werden opgepakt op de Middellandse Zee. Ze waren op weg naar Gaza. De activisten hebben het over zeker 15 gevallen van seksueel geweld. Italië is het eerste land dat onderzoek gaat doen. Groot feest in Tilburg, want Willem II speelt volgend jaar in de Eredivisie. In Volendam hangt juist een rotsfeer. Zij moeten terug naar de Eerste Divisie. Het was een spectaculaire wedstrijd waarbij het na 90 minuten en de verlenging gelijk stond. De beslissing moest dus uit penalties komen en die werden beter genomen door Willem II. Extinction Rebellion voerde vandaag actie op Utrecht Centraal en blokkeerde korte tijd het spoor, waardoor het treinverkeer helemaal stilviel. 27 actievoerders zijn opgepakt. NS en ProRail zijn boos. Ze zeggen: het spoor is geen plek om te demonstreren. De actie was ook verboden door de burgemeester, politie en OM. En in Zuid-Afrika zijn twee doden gevonden in het wereldberoemde Krugerpark, waar mensen naartoe gaan om de Big Five te zien. Ze zijn niet aangevallen door een leeuw of een ander wild dier, maar door een mens of groep. Ze zijn namelijk neergestoken met een mes. De slachtoffers zijn toeristen. Uit welk land is niet bekend. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht is het helder en koelt het uiteindelijk af naar 14 graden. Morgen is opnieuw veel zon. De temperatuur stijgt dan naar maximaal 28 graden. En ook op Pinkster maandag is het zonnig en zomers warm. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: Muurtje eruit, kozijntje erin. Ja,

0: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
1: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
2: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
3: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
4: Het weekend van J&D.
5: Het weekend van J&D.

0: zoek naar betaalbare plus-size diamondsmode.
1: Kies je Prachtmaat.
0: Prachtmaat.
1: Dan weet je dat het goed staat.
0: De nieuwste trends, de nieuwste mode. Shop op prachtmaat.nl. Of kom naar onze showroom aan de Vlietberg 24 in Vlijmen. Prachtmaat.
1: Dan weet je dat het goed staat.
2: Maatwerk, eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
3: Wie gaat er mee naar buiten?
4: Naar buiten!
3: Ja, de goedkoopste veranda.nl maakt het mogelijk. Al vanaf 10 euro per maand je eigen overkapping.

0: feestje, bruiloft of evenement?
1: Ik luister niet naar Strauss op geen Venga Boys.
0: Boek dan nu de Crazy Accordions op crazyaccordions.nl. De Crazy Accordions, gegarandeerd 100% feest.
2: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
3: En Jack, wat

0: mee.
1: Grillsbedrijf Palmarius.nl.
2: Zit je met restpartijen ijzer of metaal en heb je geen idee waar je ermee naartoe moet? Dan hebben wij de oplossing voor je. Van der Weijden Metals in Best. Wij wegen jouw ijzer of metaal en rekenen direct met je af. Ook plaatsen wij kosteloos grote of kleine containers bij bedrijven en particulieren. Handig toch? Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk dan op vanderweijdenmetals.com of kom langs in Best.
1: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
3: Zoveel money!
1: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
4: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op Lendl.nl.
5: Goedenavond. Dit is Radio JND.
6: Jouw Nederlandse dag.
1: Hier is je dan, de nieuwste hit van Gero.
7: Tweedehandsauto.
1: Hallo, met wie?
8: Hoi, met mij. Heb je niet wat snellers?
1: Oké, komt-ie.
8: GTI, tweedehands.
1: Oh, we zijn zo

0: Zilverenberg 37. Of kijk op www.geroauto.nl. En wil je je auto verkopen tegen de beste prijs? Ook dan ga je naar Gero Auto's in Den Bosch. Kijk op geroauto.nl.
1: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
2: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
3: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
4: De nieuwe J&D

0: hem nu gratis in de Play Store. De nieuwe Radio JND-app. En ja, helemaal gratis.
1: Elke dag.
0: Jouw Nederlandse dag.
1: Het weekend van JND.

0: Home in Progress. Voor kunststof kozijnen, deuren en veranda's. Maar ook voor uw raamdecoratie bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwaliteit, duurzaamheid en goede service. Wij komen graag bij u langs voor het maken van een vrijblijvende prijsopgave. Kijk ook eens op onze website homeinprogress.nl. Home in Progress. Met dubbel S.
1: Bedrijf of personenauto?
2: BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
3: De monteurs zijn snel en vakkundig. In totaal onderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
2: En gratis vervangend vervoer.
3: Dus voor bedrijfs- en personenauto's, BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg.
2: Industrieweg 27 in Oorschot.

0: 50% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprikamix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Dat gaan we vieren. Aldi.
2: Dit is Radio DND. Elke dag.
3: Jouw Nederlandse dag.
2: Bij JND hoor je thuis.
3: 9 uur.
4: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Daphne van der Meijs. Italië maakt zich grote zorgen om mensen die deze week probeerden eten en drinken te brengen naar Gaza. Zeker 15 activisten zeggen dat ze seksueel zijn aangevallen door Israëlische militairen en Italië gaat daar nu onderzoek naar doen. Op het hulpconvooi zaten allerlei nationaliteiten, ook 6 Nederlanders. D66-minister Stientje van Veldhoven van Klimaat heeft gereageerd op het overlijden van klimaatactivist Marjan Minnesma van Urgenda. De minister prijst haar moed omdat ze de overheid op de knieën kreeg om zich aan de afspraken te houden. Van Veldhoven doelt daarmee op een rechtszaak over broeikasgassen. De paus heeft een bezoek gebracht aan een zwaar vervuild gebied bij Napels. Jarenlang werd daar giftig afval gedumpt en verbrand door de maffia. De paus zegt dat misdaad en jarenlang wegkijken het gebied hebben vergiftigd. In de regio wonen miljoenen mensen op vervuilde grond die daardoor soms kanker krijgen. En Willem II heeft het geflikt, winnen van FC Volendam, en dat geeft recht op een plek in de Eredivisie. Ze zijn er zo blij mee in Tilburg dat de spelers maandag worden gehuldigd. De wedstrijd tussen Volendam en Willem II had een zinderende ontknoping. Het duel werd pas na 120 minuten beslist in een penaltyreeks. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht is het helder en koelt het af naar 14 graden. Morgen is er opnieuw een hoop zon en wordt het 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
5: Holy moly!
6: Ja, dat is Holy, uit Oosterwijk.
7: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren in kunststof en aluminium.
6: En altijd met hoog rendementslas.
8: Holy Kozijnen, daar heb je leven lang plezier van.
6: Ga voor een messcherpe offerte naar holykozijnen.nl.
9: Stap in de wereld van Happercontainers en groei met ons mee. Want we zijn op zoek naar allrounders die kunnen sorteren, rangeren en werken met een loader op het dynamische productieterrein.
10: Kom werken bij Van Happercontainers, maak het verschil.
9: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
11: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
12: En ook zo goedkoop bij Aldi, 1 ster beter levert chipolata worstjes. Naturel of pikant, 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
13: Dat wordt genieten.
12: Ja, dus. Aldi.
2: Het weekend van JND.
3: Het weekend van JND.

0: Wij werken hard aan een goede start. Ga voor APK, onderhoud en reparatie van personen- en bedrijfswagens naar autoservicevaneik.nl of kom langs op de Dommel 18B in Best. Autoservice van Eijk, zet zoden aan de dijk.
1: Stap in de professionele wereld van sminkengriem.nl. Daar vind je smink, glitters, schablonen, penselen, maar ook leuke cursussen en workshops. Je allermooiste creatie? Je fixt het wel met sminkengriem.nl.
2: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
3: Gewoon even op BelSimpel kijken.
4: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo wel simpel kan het zijn.
5: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
0: Goedenavond, dit is Radio JND.
6: Jouw Nederlandse dag.
7: Zin in een onvergetelijke zomervakantie? Kom van 5 tot en met 8 juli naar Winterberg. 4 dagen muziek, gezelligheid en culinair genieten in Hotel de Brabander. Met Jaman en vele anderen. Nu vanaf €399. Kijk op fp2000.nl.
8: Goedemorgen.

0: In Playa del Inglés. Geniet van Belgische biertjes, zelfgemaakte gehaktballen en frietjes stoofvlees. Regelmatig live artiesten en live sportuitzendingen. Kijk op GranCanariaDowntown.com. Bruin Café Downtown, waar het altijd feest is.
1: Ook voor tuinaanleg en grond- en straatwerk? Check BartVanZochel.nl.
2: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Vier met ons mee, want we zijn jarig. De allernieuwste Blokker koffiecupmachine. Kijk op blokker.nl voor het mooie design. Nu voor €59 en met 20 gratis koffiecups. Verkrijgbaar in alle 56 Blokkerwinkels. Blokker. Van je huis houden.
0: Iedere werkdag brengt...

0: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement.
1: Ook bij je thuis.
2: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
3: Nieuwe tuin- of reinigingsmachine nodig? Van Olfen. De specialist met bekende merken als Husqvarna, Makita, Kärcher en Milwaukee. Bezoek ons aan de Industrieweg 11 in Bokstel voor deskundig advies en gepaste prijs. Of kijk op verhuur-bokstel.nl.
4: Nieuwe en gebruikte bouwmaterialen?
5: En nooit te veel betalen.
4: Gaan ze bij de vleuten halen?
5: 25.000 vierkante meter.
4: Goedkoper dan de bouwmarkt. En alles op voorraad. Dus direct inlaaien.
5: De slimme vakman. Begint zijn bouw bij De Vleut in Best. Van der Vleuten Bouwmaterialen. Boslaan Zuid 13 in Best. Of kom naar devleut.com.
6: Bestel nu ook eenvoudig online.
7: Hallo, waar gaan we heen?

0: Toto.nl.
1: Hey, hallo, Jan Biggel hier. Zondag 31 mei is het weer zover. De Jan Biggel Fanmiddag. Bij Hoeve 1827 in Oorschot. Met gastoptredens van Jurieke Sterke, Marco de Hollander, DJ Frank van Weert, Mr. Kies en natuurlijk ikzelf. Bestel je tickets op hoeve1827.nl/Jan Biggel. Op is op!
0: Rolcontainer huren? Ga voor scherpe tarieven naar rolcontainernederland.nl.
2: Hey buurman.
3: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
2: Stef?
3: Ja?
2: Waar bel jij nu mee aan?
3: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
4: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
5: Met Welkoop haal je meer uit je voorjaar. En uit je barbecue. Nu 25% korting op Welkoop houtskool en briketten. Dus hop naar de winkel of naar welkoop.nl. Dan ben je barbecue klaar als de zon schijnt. Welkoop, weet wat te doen.

0: uur.
1: Goedenavond, dit is het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Daphne van der Meijs. In Ter Apel zijn bussen vertrokken met tientallen asielzoekers die de nacht doorbrengen in een congrescentrum in Groningen. Hun bedden staan al klaar. Die zijn eerder vandaag neergezet door het Rode Kruis. Het aanbodcentrum in Ter Apel barst uit zijn voegen. Zo druk is het daar en de andere mogelijkheid was buiten slapen. Loos alarm in Nijmegen. Daar werd deze week een patiënt opgenomen in het Radboud ziekenhuis, van wie werd gedacht dat hij misschien ebola had. Maar er is goed nieuws. De patiënt is negatief getest en is dus oké. Het RIVM zegt verder niks over de man of vrouw. Ook over de nationaliteit wordt niks bekendgemaakt. In Rotterdam is een man opgepakt die meerdere dingen op zijn kerfstok had. Hij had een hardloper neergestoken en auto's bekrast. Dat had hij allemaal gedaan met een schroevendraaier, schrijft Rijnmond. De hardloper is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met hem is niet bekend. Barbara Streisand heeft op het filmfestival van Cannes een prijs voor haar hele werk gekregen. Ze kon hem zelf niet ophalen omdat ze aan het sukkelen is met haar been, en daarom heeft ze iedereen bedankt in een videoboodschap. Streisand maakte haar debuut in Funny Girl, maar speelde ook in Meet the Fockers. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het helder en koelt het af naar 14 graden. Morgen is er opnieuw veel zon. De temperatuur stijgt dan naar zo'n 28 graden. Ook Pinkstermaandag is het zonnig en zomers warm, met op veel plaatsen temperaturen van 25 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je kantoor of bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont en hebben mooie oplossingen voor het MKB. Weten hoe? Kijk op energy.nl. Energy, met de E van impact.
3: U zoekt een hond- of katvriendelijke vloer?
4: Grintkeizer.nl.
3: Keizerlijke vloeren. Ook voor alle huisdieren.
5: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
6: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle L'Oréal en Garnier? 2 plus 3 gratis. Walrapad textiel 1 plus 2 gratis. En AH Nederlandse aardbeien 400 gram 2 bakken voor 5,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Van Albert Heijn.
8: Het weekend van J&D.
9: Het weekend van J&D.

0: Hallo, Arjen Oosterom hier. Ben jij van plan om binnenkort iets te vieren? Bel Habets Event Support. Je kan het zo gek niet bedenken, of zij regelen het.
1: Kijk op habets-event-support.nl voor meer informatie.
2: Heeft u problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC Discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC Discounter op de Leenderweg 95 Valkenswaard. Of kijk op pcdiscounter.nl.
0: Binnenkort een feestje? Bel Habets Event Support. Of neem een kijkje op habets-event-support.nl. En zij regelen het voor je.
3: Wat heb jij nou aan? Is dat jouw bedrijfskleding? Man, ga even naar Geffen. Voor bedrijfskleding van Schijndel. Die heeft voor ieder vak het juiste pak. Inclusief bedrukking van je bedrijfslogo. Van
4: Schijndel. Kerkstraat 7 in Geffen. Bedrijfskleding.
5: Zo, Huubke hier.
6: Ja. Hey, had ik ook zo'n zin om mezelf eens hummel te laten gaan?
5: Ja.
6: Gewoon ongegeneerd vol gas uit plaat. Kom dan naar Camping Kids Club.
5: 13 juni. Helmond!
6: Ja, jongen.
7: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland. En ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets.
8: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
9: Goedenavond. Dit is Radio JND.
10: Jouw Nederlandse dag.
11: Maatwerk Sanitair.
12: Maatwerk badkamermeubels, maatwerk douchecabines, maatwerk spiegels. Maar ook voor afbouwprojecten en zelfs je nieuwe keuken op maat.
11: Maatwerk Sanitair.
12: Kijk op maatwerksanitair.nl of kom langs in Hezen.
13: Zoek je gezelligheid onder de Spaanse zon met live muziek? Kom dan naar Gran Café Restaurant 00 aan de boulevard van La Carriuela. Ambiance, waar anders. Gran Café Restaurant 00.
14: Ik heb de lente in mijn bol.
15: Nou, dan hop op naar Groenrijk in Den Bosch voor mooie tuinplantjes.

0: Groenrijk Verscholen aan de Graafseweg.
1: Tweede Pinksterdag open voor jouw nieuwe e-bike.
2: Forza.nl. Oh, op die fiets.
3: Oh. Goedemorgen allemaal.
2: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
4: Voor alle mannen die thuis iets goed hebben te maken, dit is je kans. Win bij Willem in de Ochtendshow een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Geef jouw geliefde met wie jij iets goed te maken hebt op via de J&D WhatsApp. Stuur ons haar naam en telefoonnummer en een goede reden. En onze love doctor Willem Bakker belt jouw geliefde op om haar te verrassen. Een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Win je bij Willem in de Ochtendshow. Elke dag.
5: Jouw Nederlandse dag.
4: Het weekend van J&D.

0: Amsterdamse dag. Bij J&D hoor je thuis.
1: Bij J&D

0: feestje, bruiloft of evenement?
1: Ik luister niet naar Strauss op geen Venga Boys.
0: Boek dan nu de Crazy Accordions op crazyaccordions.nl. De Crazy Accordions, gegarandeerd 100% feest.
2: Vloerverwarming zelf leggen? Kan ik vloerverwarming zelf leggen?
3: Jazeker, vloerverwarming kun je zelf leggen. Ga naar vloerverwarmingzelfleggen.nl en bekijk de superhandige instructievideo's.
2: Ik ga meteen kijken. Vloerverwarmingzelfleggen.nl.
4: Vloerverwarming leg je zelf. Ga voor advies naar www.vloerverwarmingzelfleggen.nl.
5: Nog een keer! Papa, sneller!
6: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu
7: het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week AH courgette en aubergine, zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar 99 cent. En AH rode paprika, zo knapperig en fris zoet, nu 1 plus.

0: Today hoor je thuis.
1: 11 uur.
2: Goedenavond, dit is de ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Frans van der Beek. In een deel van de Amerikaanse staat Californië geldt nu de noodtoestand vanwege een tank met duizenden liters chemisch spul die op ontploffen staat. Door die maatregel kunnen gebouwen van de overheid worden gebruikt om mensen op te vangen. 40.000 mensen in de buurt van Los Angeles moeten uit voorzorg hun huis uit. Twee bussen met asielzoekers zijn vanuit Ter Apel naar Groningen onderweg omdat er geen plek meer is in het aanmeldcentrum. In het congrescentrum is noodopvang geregeld voor 175 mensen. Morgen worden de asielzoekers weer teruggebracht naar Ter Apel, maar de nachtopvang blijft tot en met maandag beschikbaar. In Rotterdam is een man opgepakt die meerdere dingen op zijn kerfstok had. Hij had een hardloper neergestoken en auto's bekrast. En dat had hij allemaal gedaan met een schroevendraaier, schrijft Rijnmond. De hardloper is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met hem is niet bekend. Op het filmfestival van Cannes is de Gouden Palm uitgereikt. De belangrijkste prijs daar. En die ging naar Fjord. Een film over een Roemeens immigrantengezin dat in Noorwegen woont en de kinderbescherming achter zich aan krijgt. In totaal maakte 22 films kans op een Gouden Palm. En dan nu het weer van Weer Online. Morgen is er opnieuw veel zon. Temperatuur stijgt naar 22 graden in het noorden, 28 in het zuiden. Ook Pinkstermaandag is het zonnig en zomers warm met op veel plekken temperaturen van 25 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
3: Zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
4: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
3: Wat zeg je?
4: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
3: Hoe dan?
4: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
3: Wauw, dat klinkt goed.
4: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
5: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
6: Met Welkoop haal je meer uit je voorjaar. En uit je barbecue. Nu 25% korting op Welkoop houtskool en briketten. Dus hop naar de winkel of naar welkoop.nl. Dan ben je barbecue klaar als de zon schijnt. Welkoop, weet wat te doen.
0: Het weekend van J&D.
7: Het weekend van J&D.

melodie. De allermooiste symfonie wil ik geven. Op de bühne ben ik op mijn plek, niets is mij te gek.

0: Busters Facilities. Dat is een van de meest veelzijdige facilitair dienstverleners van heel Nederland. Wij zijn al ruim 50 jaar uw partner voor de facilitaire ondersteuning van uw organisatie bij projecten, evenementen en calamiteiten. Van veeg- en reinigingswerkzaamheden tot een verhuislift. En van evenementenhekken tot verkeersmaterialen. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Je vindt Custers Facilities op industrieterrein De Hurk in Eindhoven of kijk op custersbedrijven.nl/facilities. Op zoek naar een nieuwe uitdaging met afwisseling? Solliciteer dan bij Custers Facilities. Kijk op custersbedrijven.nl/facilities voor de vacatures.
1: Mmm, dat klinkt als onze frietwagen. Onze frietwagen maakt op locatie onbeperkt echte verse friet en snacks. Perfect voor feesten en evenementen. En bij ons altijd keuze uit minimaal 12 verschillende snacks. Kijk op onzefrietwagen.nl.
2: Wil jij ook weer voluit kunnen lachen zonder dat je je schaamt voor je gele tanden? Spits dan nu je oren, want met één professionele betaalbare bleekbehandeling van Clean Your Smile uit Son & Breugel ga je de toekomst weer stralend tegemoet. Kijk snel op www.cleanyoursmile.nl. Nu ook gebitsreiniging met de nieuwste technologie van Airflow.
3: Home is where the heart is.
4: Nou, je kan beter zeggen, home is where the heart is. Want met een haard van Rijkers haal je pas echt sfeer in huis. Bezoek de showroom in Os en ontdek de vele mogelijkheden van een eigen haard. Rijkers Haarden, uw 5-sterren specialist.
3: Rijkers Haarden.
4: Kijk op rijkerssfeerhaarden.nl.
5: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.
6: U wilt gewoon de beste sierbestrating voor uw tuin tegen een leuke prijs? Kom dan naar Slegers.
7: Wij zijn verhuisd naar Velden.

0: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon La Beau in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabeau.nl. Salon La Beau met BEAU.
1: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
2: Gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
5: Goedenavond. Dit is Radio JND.
6: Jouw Nederlandse dag.
7: Dit hadden we veel eerder moeten doen.
8: Ja. Het is mogen niet onder een betaalbare zonwering van JPB.
9: JPB, de zonwering specialist.
10: Zonwering voor buiten en binnen.
7: En altijd op maat gemaakt. Kom naar de showroom en ontdek de vele mogelijkheden bij JPB, de zonwering specialist. Stad 1 in Oorschot.
11: Ondernemers, opgelet.
12: Ben jij je lokale ondernemer? En wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000. Of kijk op storeplay.nl.
13: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
14: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1.

0: je vrienden en je collega's op en vorm een team. Meld jouw team aan via jndtoernooi.nl en doe mee. Het JND-toernooi. Zaterdag 11 juli. Of Sportpark Naast en Best in Best. JNDtoernooi.nl. Elke dag.
1: Jouw Nederlandse dag.
0: Het weekend van JND.

0: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
1: Zeg, hoe zou je het vinden om eens lekker onder handen genomen te worden? Al je spiertjes te voelen ontspannen, hè? Dat heb je thuis niet, hè? Nee, maar hier wel. You and Me Massagesalon in Eindhoven. Aan de Leenderweg 135. Geef anders even een belletje. 212-5669. Stoutert. Oranje

0: voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
1: 18 plus speelbewust.

0: uur.
1: Goedenacht, dit is de AP-nieuws op Radio JND. Ik ben Frans van der Beek. President Trump zegt dat een deal met Iran over een eind van de oorlog zo goed als rond is. De laatste puntjes worden op de i gezet en binnenkort wordt er meer over bekendgemaakt, schrijft hij op zijn eigen social media kanaal. In de deal is ook geregeld dat de straat van Hormuz weer opengaat. Andere landen hebben meegeholpen bij het akkoord. Twee bussen met asielzoekers uit Ter Apel zijn aangekomen in Groningen. Voor hen was geen plek meer in het aanmeldcentrum om te slapen. In het congrescentrum is noodopvang geregeld voor 175 mensen. En vanmorgen worden de asielzoekers weer teruggebracht naar Ter Apel. Maar de nachtopvang blijft tot en met maandag beschikbaar. In een deel van de Amerikaanse staat Californië geldt een noodtoestand vanwege een tank met duizenden liters chemisch spul die op ontploffen staat. Door die maatregel kunnen gebouwen van de overheid worden gebruikt om mensen op te vangen. 40.000 mensen in de buurt van Los Angeles moeten uit voorzorg hun huis uit. Een teleurstellende kwalificatie van Max Verstappen voor de Grand Prix van Canada. Hij staat komende avond als zesde. De twee Mercedes'en waren het snelst en staan helemaal vooraan bij de start. In de trainingen en sprintrace klaagde Max al over de auto en tijdens de kwalificatie was het niet veel anders. En dan nu het weer van Weer Online. Komende dag opnieuw veel zon. Temperatuur stijgt naar 22 graden in het noorden, 28 in het zuiden. Op Pinkstermaandag is het zonnig en zomers warm, met op veel plaatsen temperaturen van 25 tot 28 graden. En tot zover het AP-nieuws op Radio JND.
2: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
3: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
4: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tieneke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB, want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar, nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
6: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues en 1+1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf.
7: Dat zeg ik.
8: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van 699 euro. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Met Welkoop haal je meer uit je voorjaar en uit je barbecue. Nu 25% korting op Welkoop houtskool en briketten. Dus hop naar de winkel of naar welkoop.nl. Dan ben je barbecue klaar als de zon schijnt. Welkoop, weet wat te doen.
10: Gek op

0: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op Lendl.nl.
1: Het weekend van J&D.
2: Het weekend van J&D.

0: deal, hotel deals, take 1 en actie, bo!
1: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
2: Oké.
1: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
3: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
4: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
5: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
6: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, wordt nat, wordt vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, fort. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
7: Vier met ons mee, want we zijn jarig. Alleen bij Blokker. Brabantia topspinner droogmolen met 36 meter drooglengte voor wel 3 wassen. Nu voor €79. Verkrijgbaar in alle 56 Blokkerwinkels. Blokker. Van je huis houden.
8: Goedenacht. Dit is Radio JND.
9: Jouw Nederlandse dag.
10: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
11: Hey, ik kan niet werken vandaag.
12: Hoezo?
11: Sorry, het is WK.
13: Score nu de beste deals bij Mediamarkt en ontvang een barbecue cadeau bij aankoop van €500 aan deelnemende producten. Op is op. Mediamarkt.
14: Zo, wat is het warm?
13: Ja, dus snel naar Jumbo voor kies en mix barbecue. Zoals spiezen, worstjes en koolsla. 4 voor maar €10. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
15: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
16: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
17: Voor de makers.
18: Praxis.
19: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
20: Gewoon even op BelSimpel kijken.
21: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo wel simpel kan het zijn.
0: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en...
2: Wow, waarom heb je niks aan?
1: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
2: Ja, werkt wel.
1: Social Deal, deals die je niet mag missen.
9: De nieuwe J&D app.

0: helemaal gratis.
1: Elke dag.
0: Jouw Nederlandse dag.
1: Het weekend van JND.
0: Radio GND. Hey, hey.

straten, met alleen de maan als zijn kompas. Niemand die hem ziet de weg verlaten. Lang geleden dat hij echt

0: Zo, Huubkier.
1: Ja. Hey, had jij ook zo'n zin om jezelf eens helemaal te laten gaan?
2: Ja.
1: Gewoon ongegeneerd vol gas uit plaat. Kom dan naar Camping Kids Club.
2: 13 juni.
1: Helmond. Ja, jongen.
3: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
4: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
5: Ik verbaas me elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra-prijsjes. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
6: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
7: Joehoe!
6: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
5: Nu bij Vibra, de schoonmaaktopper Dusty ontvetterspray voor maar €2,79. Ook in onze webshop. Hoe je dat doet, dat doe je goed. Vibra.
8: Is dit allemaal van jou?
9: Alleen de belangrijke dingen.
10: Ga je samenwonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Allsafe.
11: Geeft ruimte.
12: Jouw Nederlandse dag.
13: Bij J&D hoor je thuis.
12: 1 uur.
14: Goedenacht. Dit is de AP Nieuws op Radio J&D. Ik ben Frans van der Beek. President Trump zegt dat een deal met Iran over een eind van de oorlog zo goed als rond is. De laatste puntjes worden op de i gezet en binnenkort wordt er meer over bekendgemaakt, schrijft hij op zijn eigen social media kanaal. In de deal is ook geregeld dat de straat van Hormuz weer open gaat. Andere landen hebben meegeholpen bij het akkoord. Dolleboel in Tilburg, waar de spelersbus van Willem II werd opgewacht door honderden fans. Die stonden bij het stadion feest te vieren, omdat hun ploeg weer terug is in de Eredivisie. Gisteravond werd, na strafschoppen, van Volendam gewonnen in de laatste play-off-wedstrijd. Maandag is de grote huldiging van Willem II in het centrum van Tilburg. Het dodental van de ebola-uitbraak in Congo is gestegen tot meer dan 200. Er zijn bijna 900 besmettingen. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO riep de uitbraak van de zeer besmettelijke ziekte al uit tot internationale noodsituatie. Ook in buurland Oeganda zijn nieuwe besmettingen ontdekt. 1 patiënt is overleden. Op het filmfestival van Cannes is de Gouden Palm uitgereikt. En dat is de belangrijkste prijs daar. Die ging naar Fjord, een film over een Roemeens immigrantengezin dat in Noorwegen woont en de kinderbescherming achter zich aan krijgt. In totaal maakten 22 films kans op een Gouden Palm. En dan nu het weer van Weer Online. Komende dag opnieuw veel zon. Temperatuur stijgt naar 22 graden in het noorden, 28 in het zuiden. En op Pinkstermaandag is het zonnig en zomers warm, met op veel plaatsen temperaturen van 25 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio J&D.
15: Pinksterdeals bij Karwei. Vandaag tot en met tweede Pinksterdag vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijts. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
16: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
17: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 5 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
18: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
19: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
18: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
20: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
21: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
22: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
23: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
13: Het weekend van J&D.
0: Het weekend van J&D.

0: feestje, bruiloft of evenement?
1: Ik luister niet naar Strauss op geen Venga Boys.
0: Boek dan nu de Crazy Accordions op crazyaccordions.nl. De Crazy Accordions, gegarandeerd 100% feest.
2: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
3: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar 9,95 op vitapro.nl.

0: Nike anders doet.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
3: Hebbes.
2: Kijk op ben.nl.
4: Goedenacht. Dit is Radio JND.
5: Jouw Nederlandse dag.
6: Oh. Goedemorgen allemaal.
7: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
8: Wow, wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
9: Oh, nu al zin in zaterdag.
8: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
10: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot 850 euro korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
11: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
12: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
13: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
14: Oh, wat betekent dat voor mij?
13: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
14: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
13: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
14: En moet ik verder nog ergens op letten?
13: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
15: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
4: Dit is JND. En iedere dag word je hier wakker met een lach. Jouw Nederlandse dag start hier. Willem Bakker en de JND Ochtendshow. Iedere werkdag van 7 tot 9. Willem Bakker. Alleen bij Radio JND.
16: Willem met de Ochtendshow. Oh-oh-oh-oh. Oh-oh-oh-oh. Willem met de Ochtendshow.
4: Iedere werkdag van 7 tot 9. Elke dag.
5: Jouw Nederlandse dag.
4: Het weekend van JND. Oh-oh-oh.

0: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
1: Een gezellige plek om te borrelen en te dineren? Kom naar Gran Café Restaurant 00 aan de boulevard van La Carriuela. Ambiance, waar anders. Gran Café Restaurant 00.
2: Nieuw!

0: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
1: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
2: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
3: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoop.